Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrumlinkse oppositie. Met 93% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Hoewel er een andere meerderheid lijkt te komen, zijn de verschuivingen in procenten maar klein. De rechtspopulistische Zweden-Democraten en de Sociaaldemocraten verliezen een paar procent. Andere partijen winnen een beetje. Gisteren zijn nog eens 4 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat waren er volgens alarmcentrale Eurocross minder dan verwacht om praktische of medische redenen. Zaterdag kwamen er al 17 mensen terug. Vandaag worden 12 mensen gerepatrieerd en morgen nog 3. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland vielen donderdag 5 doden. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Eurocross wil ook hen naar Nederland overbrengen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman werd zo zwaar mishandeld dat hij nog altijd kunstmatig in leven wordt gehouden. De dader kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND en de dienst toeslagen overleggen hoe ze onder die wettelijke verplichting uit kunnen komen, blijkt uit een e-mail die in handen is van Trouw. Ook het UWV is bij het overleg betrokken. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De diensten zeggen dat ze er niets aan kunnen doen dat burgers te lang op een beslissing moeten wachten, omdat ze kampen met veel werk en te weinig personeel. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels tegen 193 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Polen bereidt zich voor op meer Russische aanvallen, zegt premier Tusk. Gisteren werd bij de Pools-Oekraïnse grens een trein geraakt door een Russische drone. Niemand raakte gewond doordat de inzittenden op tijd konden worden geëvacueerd, dankzij een waarschuwingssysteem. Tusk spreekt van een escalatie die ook het Poolse grondgebied kan raken. Hij zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: September is iedere dag jouw kans op tickets.
2: September is 3FM Ticketmaand.
1: Vandaag jouw kans op tickets voor
2: Nothing But Thieves.
1: 3FM. Bas van Schaik.
3: Een hele goede morgen. Zo vroeg op de ochtend heb je helemaal geen zin in moeilijke keuzes en zo. Gelukkig is de muziek al uitgezocht door 3FM met Alex Warren zometeen.

0: Alex Warren. You're the Passenger.
1: Bas van Schaik.
0: Een hele goede morgen. Het is maandagochtend. En ik weet, het is lastig, maar probeer toch een klein beetje positief te blijven als je zometeen je weer-app opent. Alleen maar regenwolkjes de hele week. Gadverdamme. Tipje van mij, ga even langs de Ethos als het regent. Je weet dat het daar altijd droog is. Excuus voor deze zeer matige start van je werkweek. Eén ding is zeker, het niveau kan alleen maar omhoog. Ik ga het zo meteen goed maken met het weggeven van een ochtendsnack naar keuze. Hij kan voor jou zijn als je nu je naam dropt via de

Binnen nu en een minuutje of drie hoor je Stella Lefty, Boston en ook Alan Walker staat voor je klaar. En dit was Muse op 3FM, een supermassive black hole. Een hele goede morgen, 17 minuten over 4. Mijn naam is Bas, je bent de super vroeg uit de veren. En je hebt 3FM door je speakers. En dat mag beloond worden op je hele vroege maandagochtend.

0: een hele goede morgen, Niels.
1: Goedemorgen.
0: Het is nogal een spannende werkweek voor jou, hè?
1: Nou, ik ben nog wel in afwachting van een sollicitatieuitslag. Dus laten we hopen dat een nieuwe goede vibe gaat geven.
0: En die komt ergens deze week binnen?
1: Ja, ik verwacht dat er komende dagen wel contact wordt opgenomen, inderdaad. Dus .
0: Oeh, zeker spannend. En wat wordt hopelijk de nieuwe baan van je?
1: Ja, dat is wel in een andere tak van sport. Dat zit er meer in beveiliging van de grotere risicogevoelige objecten, zeg maar.
0: Beveiliging? Oeh, ik heb geleerd dat daar mag je dan niet zoveel over zeggen op het moment dat je dan dat beroep uitoefent. Klopt dat?
1: Ja, dat zou in dit geval voor dit object is dat wel beter, ja. Dat is wel beter.
0: Oeh, en wat is dat? Wat is dat object dan? Wat is het object?
1: Nou, ze maken er heel veel teringzooi, Bas.
0: De Tweede Kamer.
1: Ja, maar ja, dat is sowieso klasse 6, hè? Die giftige stoffen.
0: ik hoop het beste voor je.
1: Ja, dankjewel, man.
0: Ik heb goed nieuws voor je. Ik wil je deze werkweek net wat lekkerder laten starten met een ochtendsnack naar keuze. Vertel, waar ga je voor?
1: Nou, dan ga ik voor een... ik wil zeggen worstenbroodjes. Het eerste wat in me opkomt.
0: Ja, lekker toch?
1: Ja,
0: waarom ook niet?
1: Brabander, hè? Dus worstenbroodjes, toch?
0: Ja, zo is het. Hey, geniet lekker van je werkweek.
1: Dankjewel, Bas.

Alan Walker. Je hoorde All Falls Down bij 3FM. Is je schermtijd hoger dan 8 uur? Ga wat doen met je leven. Maar dan ken je de track die ik nu voor je ga draaien waarschijnlijk wel. Hij ging namelijk deze zomer helemaal viral op TikTok. En besteed je je tijd wel wat nuttiger? Dan wil ik je nu voorstellen aan Adela. Nee, ze is niet de tenue versie van Adele of zo, nee. Het is een stoere Slovaakse chick met energieke dancepopliedjes. En zij heeft hem in handen, de allerbelangrijkste track van deze week. 3FM. Mega hit.

Olivia Dean bij 3FM. You're the hardest part. Goedemorgen, het is 5:02. Mijn naam is Bas en ik hou ontzettend van dancemuziek. Ja, ik vind de vibe van dat de handjes er automatisch de lucht in gaan en dat je voetjes gaan bewegen, vind ik gewoon ontzettend lekker. En daarom zoek ik elke week voor jou uit de dance track van dit moment. En die is deze week geproduceerd door iemand die je kan kennen van onder andere deze liedjes.

0: bij 3FM. Jorden, This World Is Our Home. Mijn naam is Bas en ik wil je heel graag voorstellen aan de dance track van dit moment.
1: 3FM. Nachtclub.
0: Als een liedje uitkomt, dan gaan de meeste credits altijd naar de DJ of naar de zanger. En op zich ook logisch, want hij of zij staat altijd in de spotlights. Maar achter zo'n track zit heel vaak een producer die minstens zo belangrijk is voor dat liedje. Bijvoorbeeld de Zweedse Max Martin. Hij werkte mee aan onder andere deze liedjes. En dat zijn niet de minste.

maar dit is bizar toch? Zijn stuk voor stuk hits. Oftewel hitgarantie als hij meewerkt met je track. Ja, en hij is nu betrokken met het nieuwe liedje van de Swedish House Mafia. Is ook een heel vet liedje. Begint lekker rustig, heeft een rustige opbouw, maar vervolgens gaat hij helemaal los zoals we van de Swedish House Mafia gewend zijn. Ideaal om even lekker een rustige energieboost te hebben op je maandagochtend. Wat mij betreft de dance track van dit moment. De nieuwe van de Swedish House Mafia hoor je nu bij 3FM. Dit is Happiness is So Sad.

0: 10 minuutjes voor 5. Lekker terug naar de tijd dat corona gewoon nog een biertje was met deze. Terug naar de 90s, Jordes, Smash Mouth en All Star bij 3FM. Ja, en meer van dit soort liedjes die je lekker meezingt, van dit soort tijdloze tracks, hoor je straks vanaf 9 uur bij mijn collega Ivo van Breukelen.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me...

0: voor je klaar. En ook nieuwe muziek van Direct hoor je zo meteen. Het is exact 5:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort na het dodelijke ongeluk van vorige week in Miami. Een vrachtvliegtuig schoot toen van de landingsbaan, waarbij 5 mensen op de grond om het leven kwamen. Het gaat om het bedrijf 21 Air, dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Oud-medewerkers waarschuwden voor het ongeluk al dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels hield. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En gisteren lag hij opnieuw in het midden van de plas. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: September is iedere dag jouw kans op tickets.
3: September is 3FM Ticketmaand.
2: Vandaag jouw kans op tickets voor
3: Nothing But Thieves.
2: 3FM. Bas van Schaik.
0: De Nederlandse band die het allerbeste is als ze live spelen. Die ga ik zo meteen voor je draaien. Ook Timbaland staat voor je klaar. Naar Lost Frequencies.

Timbaland bij 3FM, You're the Try Again. Ik ga nu een liedje voor je draaien van wat mij betreft de allerbeste Nederlandse liveband die we hebben. 3FM. Ja, ze zijn echt...

droog, gewoon prima. Maar op het moment dat de eerste klanken van Direct te horen waren, het begon te regenen. En niet even twee druppels. Nee, het begon echt pijpenstelen te regenen. Bizar, het was ook op een grasveld. Dat was op een gegeven moment ook een modderpoel. Ik had nog een poncho gekocht voor 50 cent de dag van tevoren. Nou, die trok ik aan. Kansloos, echt kansloos. Helemaal doorweekt, maar ondanks dat was het echt een bizar goed optreden. Ik heb er geen spijt van dat ik daar gewoon anderhalf uur in de regen heb gestaan. Want wat zijn ze goed. Ik heb het over de mannen van Direct. Wat mij betreft de allerbeste liveband die we hebben. Ja, en ze hebben een nieuw liedje uit die ze uiteraard ook gespeeld hebben. En die klonk ook fantastisch. Direct, nu bij 3FM. Dit is hem, My Friend. When you run

Howard bij 3FM en Keep Your Head Up. Als jij ook langer bent dan 1,80 meter, dan herken jij dit probleem ook. Ja, het is een probleem wat ik elke vakantie weer tegenkom. Namelijk dat de bedden te kort zijn op vakantie. Ik ben nu ongeveer een maandje terug uit Zuid-Afrika. En jawel, ook in Zuid-Afrika kon ik niet normaal liggen. Ik ben een buikslaper en misschien herken je dat wel als je ook een buikslaper bent. Dan heb je gewoon een lang bed nodig. Ja, dus mijn voeten hebben de hele vakantie zo net buiten dat bed gebungeld. Super onhandig. En nu valt het op zich bij mij nog mee. Ik ben 1,87 meter. Maar hoe is het voor mensen die 2 meter zijn? Hoe doen die dit? Heb ik even uitgezocht. Mick Fleetwood bijvoorbeeld, die is bijna 2 meter. Bij hem zorgden zijn managers ervoor dat hij schuin kon liggen in van die hele grote king-size bedden. Oftewel, zijn managers zorgden ervoor dat hij in een gespreid bedje terechtkwam. Aha. Fleetwood Mac hoor je nu bij 3FM en The Chain.

minuten voor half zes. Lekker vroeg op met de muziek van 3FM. Jordan Maan en Goldband en Stiekem. Dankjewel voor de appjes die binnenkomen via de NPO Luisterapp. Jonas, die zat net tot 4 uur te gamen, schrijft hij. Het schoolritme zit er na 2 weken nog niet helemaal in. Dus dan wordt een taaie als de wekker over 3 uur gaat. Ai, sterkte Jonas. Meerte kreeg net te horen dat ze morgen ineens vrij is geroosterd. Dat betekent vandaag nog even werken en morgen heerlijk ontspannen. En Joshua gaat vanavond naar Den Haag, want daar is vanavond de Prinsjesdagshow. Heel veel plezier, Joshua. Hou de muziek op.

Op deze vroege maandagochtend hangt er op sommige plekken wat mist. Kijk dus uit als je zometeen de weg op gaat, kan verraderlijk zijn. En als die mist straks wegtrekt, blijft het droog, wel bewolkt. Het wordt vandaag 20 tot 23 graden. Sometimes.

Kensington hoorde je bij 3FM en A Moment. Normaal gesproken zou ik zeggen, doe lekker rustig aan. Eerst even rustig wakker worden op de hele vroege maandagochtend. Een bijtje maken, koffietje erbij misschien wel. Ja, en gewoon lekker genieten van de muziek en van de vogels die fluiten. Maar, ja, zorg dat je scherp bent. Want over een kwartier zou het namelijk zo kunnen zijn dat je zo snel mogelijk moet appen via de NPO Luisterapp. Want dat moet namelijk als je het ticketalarm hoort. Ja, dan moet je zo snel mogelijk appen, want september is ticketmaand hier zo bij 3FM. Dat betekent dat we elke dag tickets weggeven voor een ander concert. We hebben al onder andere tickets weggegeven voor Roxy Dekker. Vandaag voor Nothing But Thieves. Zo hoor je ticketalarm, app zo snel mogelijk. En later deze week tickets voor Seth.

het even nagevraagd en ik weet niet of ik het mag zeggen, maar die tickets voor Nothing But Thieves gaan er zometeen uit bij Wijnand en Jamie. Ja, oftewel, hou je telefoon bij de hand, hoor je ticketalarm, app dan zo snel mogelijk via de NPO Luisterapp. Ik heb nog voor je Dua Lipa en Homesick.

0: Dus laten we even een spelletje doen.
1: Ik wil dansen, ik heb de hele dinsdagavond niks om te doen.
0: God is a DJ. En hoeveel herkende jij er?

0: is. Op de seconde 6 uur. Het laatste nieuws krijg je nu.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Die slaagde erin de immigratie fors te beperken, maar bij deze verkiezingen was dat geen belangrijk thema meer. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort nadat vorige week in Miami een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot. Daarbij vielen 5 doden. Het gaat om het bedrijf 21 Air dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Volgens oud-medewerkers hield het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman is misbruikt. Hij schopte de buurman bijna dood en kreeg daarvoor 17 jaar cel. Sympathisanten startten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Actrice Kea Klaasje-Westro heeft op een gala in Amsterdam de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Ze speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na stelselmatig misbruik. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Eerder dit jaar won Zverev al Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
3: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
8: Rij veilig. Met de banden van Hankook. En onderhoud van Profile.
7: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: Tijdens de Cafe Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cafe Pacific Sale. Move beyond the noise.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro, groot in genieten.
12: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
13: Kom naar Sligro en ontdek het zelf.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM. Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
2: September is iedere dag jouw kans op tickets.
3: September is...

0: Ed Sheeran, het is precies 6:10. Goedemorgen, de ochtendshow van 3FM. Wijnand en Jamie, goed dat je erbij bent. Sam is erbij, laat het weten via de NPO-luisterapp. Goedemorgen. Ik ben ook weer lekker vroeg bij vanuit de bus. Met een fotootje erbij van een bus die al de lampen aan heeft. Sam gaat vandaag onderweg om een hoop mensen te vervoeren. En Ruud is er ook weer bij. Oud Marsum, die meldt zich met een fijne dag gewenst. Heerlijk zeg. Zoveel vroege luisteraars tussen 6 en 7. Onderdeel automatisch van de voorhoede. Je kan je daarvoor ook registreren. Dan weten we net iets meer van je 3fm.nl/voorhoede. Dan hoor je officieel en geregistreerd en wel bij onze vroege ochtendclub.
1: En het leuke is altijd dat we dan één iemand wat extra in het zonnetje zetten per dag.
2: De voorhoedevraag van vandaag.
1: Met de voorhoedevraag van vandaag, die deze keer van voorhoedelid Veerle komt. En die zegt: hi Jamie, ik kan me voorstellen dat jij wel een mening hebt over het nieuws van Delft.
0: Leg even uit, wat is er in Delft gebeurd?
1: Nou, kijk, ja, waarom zij denk ik hierover aangaat naar mij toe is: ik heb over dit soort onderwerpen een keer een documentaire gemaakt. Dus ik denk dat ze daarom dit zegt. En want wat is er nou gebeurd in Delft? Er zijn vanaf juli tot aan september een aantal keer vrouwen van hun fiets getrokken en aangerand en mishandeld in Delft.
0: Ja, nou, vier meldingen al.
1: Zeker vier meldingen, ja, wordt daarover gezegd. En ze zijn daar natuurlijk een heel politieonderzoek aan het doen naar wie dit dan is. En is het één iemand of zijn het meerdere mensen? Maar ik zat hier naar te kijken en ik was een beetje teleurgesteld. Omdat er de burgemeester, de Delftse burgemeester, Alexander Pechtold, die heeft natuurlijk dan ook een advies gegeven, weet je wel, om dan voor veiligheid te zorgen. Dus hij zegt bijvoorbeeld: nou, als inwoners, ben waakzaam, weet je, als je verdachte situaties, dan natuurlijk altijd even dat bij de politie melden. Allemaal logisch. Maar dan wordt er daarna ook als advies gegeven: en vrouwen, het wordt aan jullie geadviseerd om samen te fietsen.
0: Ja, niet alleen.
1: Niet meer alleen 's nachts fietsen, jullie moeten samen fietsen. Ja. En dan denk ik toch, ik snap dat dit misschien de makkelijkste oplossing is op dit moment. Maar waar leg je het probleem? Bij de vrouwen. Die zich op dat moment al onveilig voelen. Of eigenlijk continu al onveilig voelen. Wat hier ook weer bevestigd wordt. Dat logisch is dat we ons onveilig voelen. Maar dan is het wel: hé, wij zijn bezig met politieonderzoek. We weten niet helemaal nog of we eruit gaan komen. Dus hier kunnen jullie het zelf even
0: zo leggen, voelt het voor jou. Want jij zegt,
1: vind ik wel.
0: Je legt het probleem. Ik denk dat het probleem bij de maatschappij gelegd wordt. Maar een tijdelijke oplossing in deze dan bij de vrouwen.
1: Ja, jullie moeten het zelf even fixen. Want we hebben er eigenlijk nog geen oplossing voor dit soort problemen. En ik vind dat een beetje met alle berichten die er überhaupt afgelopen jaar zijn geweest, maar wat we nu überhaupt ook weten over veiligheid van vrouwen en femicide en weet ik het wat allemaal, denk ik, jongens, kom op, er moet toch wel nu even iets meer een plan bedacht zijn voor dit soort dingen dan te zeggen: hé, meiden, ga allemaal lekker samen fietsen. Want het kan ook niet.
0: Maar wat zou je dan willen? Zou je willen dat de nationale reserve ingezet wordt op dat fietspad? Zou je willen dat er meer verlichting komt? Dat de politie daar de hele nacht gaat patrouilleren? Wat
1: heel
0: is dan
1: eerlijk,
0: de oplossing?
1: Kijk, ik weet niet of ik het al een keer eerder heb verteld, maar je hebt bijvoorbeeld ook de Dolomina's natuurlijk. En daar kan je veel over zeggen. Maar ik vond dat zij één actie hadden die echt heel goed was. Namelijk wat zij deden in heel veel grote steden. Waar het hele donkere, niet fijne plekken waren. Waarschijnlijk ook waar dit met de vrouwen in Delft gebeurde. Gingen ze bijvoorbeeld daar woonkamergevoel van maken. Dus daar stonden banken, daar was muziek, daar werden leuke lampen opgehangen, weet ik het wat. Waardoor de sfeer van zo'n gebied heel anders wordt. En nu zeg ik niet dat je dan over dat hele pad een woonkamer moet maken. Maar ik denk dat wat zij probeerden neer te zetten was: de sfeer moet anders worden van bepaalde gebieden. De gebieden zijn nu: oh, niemand kan me zien, weet je wel. Het is een beetje angstig. Je kan makkelijk ergens mee wegkomen. Dat veranderd moet worden.
0: Ja, maar dat is lange termijn, toch? Ik bedoel, ik wil niet een ellenlange discussie gaan starten, maar die burgemeester...
1: Maar wat zou voor jou een oplossing zijn dan,
0: nou,
1: om te doen?
0: Twee dingen. Ik zou als burgemeester ook adviseren: ga niet alleen fietsen. Want zolang dit probleem er is, moet je in ieder geval... Want anders, dan heeft hij het in ieder geval gezegd. Het is nu niet op te lossen, niet 1, 2, 3. Want ook als je daar een paar banken langs de weg gaat zetten en een beetje lampjes, dan kunnen er nog steeds, waarschijnlijk is het 1 of 2 idioten, weet je wel, dan kan dat nog steeds gebeuren.
1: Ja.
0: Dus ja, dan zal je dus in ieder geval dat moeten adviseren. En tegelijkertijd zou ik zeggen: ja, er is meer politie aanwezig. Maar je kan natuurlijk niet zeggen van: op die route gaat de hele nacht 1 politieauto een jaar lang patrouilleren of zo. Je kan, ja, daar moeten ze een beveiligingsbedrijf in huren wat ze daar neerzetten.
1: Bare minimum.
0: Ja.
1: Bare minimum.

0: jij de burgemeester bent van een bepaald gebied, dan wil jij dat jouw hele volk wat daar woont, ja, zo veilig mogelijk staat. Nou, ik zou al het geld wat ik kan vinden ergens uit een potje trekken om daar overal beveiliging
1: te zetten. Dus eigenlijk zou jij zeggen, los van dat je adviseert niet alleen fietsen,
0: ja, maar
1: zorgen we er ook voor dat er een veiliger
0: oplossing gevoel
1: gecreëerd wordt, ja, doordat wij daar nu permanent een beveiligingsbedrijf inzetten wat dan gaat posten, maar daar maar.
0: Ja, ja, ja, bare minimum.
1: Zo.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.

0: van Karol G samen met Bruno Mars. Stil op 3FM.
1: Ochtendshow van 3FM, Wijnand en Jamie. We hadden het zojuist over vrouwen in Delft. Die worden van de fiets getrokken en aangerand. En mishandeld in recreatiegebied Delftse Hout. En burgemeester Alexander Pechtold adviseert mensen om voorlopig maar niet alleen te fietsen. Dat zou dan de oplossing moeten zijn. Nou, Margrethe, die komt uit Delft, hangt aan de lijn. Wat vind jij ervan, Margrethe?
2: Ja, ik vind het echt heel slecht. Kijk, als je en jullie al weet dat er twee vrouwen aangerand zijn. Ja. Op een bepaalde locatie ook in Delft. En dan ga je dus in september zeggen: Hey, dames, ga niet alleen op straat op 's avonds. Ja, sorry.
1: Wat hadden ze dan moeten doen? Wat had de burgemeester moeten zeggen in juli?
2: In juli hadden ze al moeten zeggen, joh, dit en dit is gebeurd. Rij dan wel met elkaar, hou er rekening mee. En zorg dat mensen meer, weet je, dat ze het weten.
0: Ja, dat ze wetend zijn over het probleem.
2: Ja, want nu zijn er dus in september ook twee vrouwen van hun fiets afgetrokken of aangevallen. Ja. Dat had misschien voorkomen kunnen worden.
1: Hey, en los van waarschuwen, daar hebben we het ook over. En los van zeggen, fiets niet alleen. Wat zou daar nog kunnen gebeuren dan?
2: Meer controles. Meer, het gebeurt in een bepaalde hoek in Delft op dit moment. Zet daar meer controles neer.
0: Want hoe voel jij je dan als vrouw wonend in Delft in dit soort situaties?
2: Ik vind dat wel heel. Tenminste, je hoort het natuurlijk overal in Nederland, hè, natuurlijk, dat vrouwen worden aangevallen. En het is niet echt alleen Delft. Maar ik heb wel zoiets dat ik s'avonds niet meer op weg ga, zomaar zeg. Tenminste, niet lopend of fietsend.
0: Nee, ja, en dat is natuurlijk wel echt schrijnend.
2: Ja, daarom. En ik denk dat want ik zag ook om mensen zeggen, nou, gelukkig is mijn dochter verhuisd naar een andere stad. Ja, weet je, het slaat gewoon nergens op dat je als vrouw in de westerse wereld niet normaal op straat kan lopen.
1: Dankjewel, Margrethe.
2: Ja, heel veel plezier met je uitzending.
0: Dankjewel.
1: Fijne ochtend.
2: Hetzelfde, doei.

0: en Basket Case.
1: Ochtendshow van 3FM, Wijnand en Jamie. Leuk dat je erbij bent, waar je elke week kans maakt op een airfryer. En dat is eigenlijk heel simpel. Je stuurt even airfryer via de NPO Luisterapp en dan kun je jezelf blessen, gelukkig maken met nog geen minuutje werk. Dus doe dat vooral, stuur even airfryer via de NPO Luisterapp. Het is inmiddels bijna 6:30.
2: NOS op 3.
1: Dan is hij erbij voor het laatste nieuws. NOS op 3, geen Martijn Middel. Vandaag in ieder geval niet. Maar Jasper Leegwater. Jasper, goedemorgen.
3: Goedemorgen, jongens. Er moest toch even een koptelefoon uit de mottenballen worden getrokken, maar die is er inmiddels. Ik begin met nieuws uit Zweden. Daar verslikken ze zich vast in hun knekkenbrood vanmorgen. Gisteren ging Zweden naar de stembus voor het parlement. En de huidige centrumrechtse regering leek vooraf sowieso de grootste te worden. Nu zijn bijna alle stemmen geteld en het linkse blok lijkt de verkiezingen tegen de verwachtingen in te gaan winnen. En dat komt waarschijnlijk doordat de linkse partijen de laatste jaren flink zijn opgeschoven naar rechts, vertelt correspondent Rolien Kreton.
4: Ze hebben een deel van het beleid van de rechtse regering overgenomen. En dat is mede door escalatie van bendegeweld in bepaalde migrantenwijken. Tegelijkertijd zijn er veel kiezers die zich zorgen maken over de kwaliteit van gezondheidszorg en onderwijs. En dat zijn thema's waarop de sociaaldemocraten traditioneel sterk staan.
3: 94% van de stemmen is nu geteld. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend twee keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald en gisteren lag hij opnieuw in het midden van de plas, waar hij watertrappelend zijn hoofd boven water probeerde te houden. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant en werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. De Amsterdamse politie heeft het GGZ-crisisteam ingeschakeld om te voorkomen dat de man een derde keer in het water springt. En Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse toptennisser nam het vannacht op tegen Ben Shelton. En Zverev had zelf nog niet meteen door dat hij had gewonnen, was te horen bij Eurosport. Eurosport.
5: Daar is de winst. Ja, en nu? En nu pas in de gaten. Ik denk, wat is hij nou aan het doen? Zo ongelooflijk gefocust is hij waarschijnlijk geweest, punt voor punt, en had niet in de gaten dat hij hier gewoon gewonnen heeft. Wat wonderlijk dit, zeg.
3: Ja, het is pas de tweede Grand Slam-titel voor Zverev. Hij won eerder dit jaar Roland Garros.
1: Mooie gozer. Van harte namens de crew.
3: Ik zal het doorgeven.
1: Toch?
3: Ja. Ik heb het weer nog. Op sommige plekken kan het mistig zijn vanmorgen. Later zien we vooral zon en bewolking in de mix. In het zuiden een klein buitje en het wordt een graad of 22.
1: Jasper, dankjewel. Let op, in het zuiden van Nederland, Noord-Brabant vooral en Zuid-Holland, komen mistbanken voor. Files op de A2 Den Bosch richting Utrecht voor Zaltbommel, kwartiertje. A4 Rotterdam richting Amsterdam voor knooppunt Hoflied, 10 minuten. En de A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt De Nieuwe Meer voor Amsterdam Slotervaart. Ongeluk gebeurd, is één rijstrook open. De op- en afrit dicht, de vertraging 6 minuten.

0: jouw kans op tickets.
1: Jullie gaan naar de Pussycat Dolls!
2: Oh mijn god.
3: Jij gaat naar Klaas! Woo!
4: Jij gaat naar Rondé!
2: Oh my god.
0: September is
5: 3FM Ticketmaand.
0: Luister iedere dag naar 3FM.
5: Hoor je het 3FM.

0: Mental. En feel the love.
1: 7:08 alweer.
2: Rijnald en Jamie in de ochtend.
1: Laatste letter. We spelen het elke dag om jouw kans te laten maken op een airfryer. Het principe, je kiest een beginletter om mee te starten bij een woord binnen een gegeven categorie. Dus van Jamie krijg je zometeen een categorie, dan maak je een woord mee. Is het antwoord juist, dan vormt de eindletter van het woord het startpunt voor een volgende categorie. Je krijgt 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk goede antwoorden te geven. Je moet snel denken en direct antwoorden.
0: Hey, en degene die dit vandaag als allereerste gaat proberen, dat is Roelof. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hey, jij had gisteren de jaarlijkse broer- en zussendag.
3: Ja, of tenminste, ja, we doen het vaker in het jaar, maar gisteren hebben we met z'n allen gefietst. Of met z'n allen met z'n zevenen.
4: Zo!
0: Dus, oh, jeetje, joh.
3: Dus nee, dat was een leuke, gezellige dag.
0: Maar jij zegt met z'n allen, nou ja, met z'n zevenen, er zijn er dus dan nog meer?
3: Nee, goh, ik heb zeg maar, drie zwagers. Of twee zwagers en drie schoonzussen.
1: Oh, oké. Okay. Oh, maar.
0: Wacht even. Je gaat niet met je eigen broers en zussen? Ik snap het niet meer. Maar met de zwagers en de schoonzussen?
3: Ja, nee, maar de van mijn vrouw zijn kant.
0: Ah, oké. Okay. Oh, zo, ik snap het. Het zijn jouw zwagers en schoonzussen, maar dat zijn dan de broers en zussen van zijn vrouw.
1: Ah,
0: zo zit het. Oké,
1: ja.
0: Ik snap het helemaal. Het was even ingewikkeld.
1: Ik dacht, jij hebt 6 broers en zussen. Dat dacht ik en daar ben je mee op pad gegaan. Maar het ligt net ietsje anders. Mooie dag gehad.
3: Ja, viel ook reuze mee.
1: Kijk.
0: Nou, wat heerlijk, Roelof. Hey, nou ja, dan kan je misschien vandaag er dan nog eventjes een klap extra bovenop geven door die airfryer gewoon te bemachtigen. Wat voor startletter heb jij doorgegeven?
3: De B.
0: De B van Bernard, neem ik aan.
3: Ja.
0: Oké.
3: Okay. Barcelona.
0: Ja, precies. Ja, het kan ook een D zijn, dat bedoel ik eigenlijk meer. Dat ik het even goed hoorde. Hey, ben jij er klaar voor, Roelof?
3: Ik ben er klaar voor, ja.
0: Oké, daar komt hij. Een merk.
3: Bentley.
0: Hobby.
3: IJs maken.
0: Festival item.
3: Met een N, hè?
1: Ja. Iets wat je meeneemt naar een festival. Met een M van Marie.
3: Nagelschaar.
0: Ja,
1: nee,
0: kleur.
1: Festival. Oh, sorry.
0: Ja. Kleur.
3: Rood.
0: Automerk.
3: Dodge.
0: Ja. Vind ik dat we jullie nog goedkeuren.
1: Want ik
0: wijfelde
1: een beetje. Ja, ik zat er doorheen. Sorry.
0: Waarom kwam jij nou op een M van Marie?
1: Ja, ik dacht festival item.
0: Oh.
1: Festival item, maar ijs maken is met een N natuurlijk.
0: Ja,
1: goed,
0: ja.
1: We hebben hem je gegund met die Y van de Bentley. Die is nog wel eens lastig, dus dan maken we dan ook een I van Y. Eigen. Potato, potato, het is ook maandag. De Dodge kreeg je net iets extra tijd voor. Maar 5 categorieën weggespeeld, dat is een hele goede score.

0: End of Beginning Joe hoorde je op 3FM. De ochtendshow, Wijnand en Jamie. De felicitaties voor aangemelde voorhoede leden. Want als je tussen 6 en 7 luistert, dan ben je eigenlijk automatisch lid van de voorhoede, omdat je tussen 6 en 7 luistert. Maar er zijn er een paar die hebben zich geregistreerd. En dan weten we dat je jarig bent, sturen we een kaartje. Peter Blankers, Marcel Jonker en Steven Maas, van harte gefeliciteerd vandaag.
1: 3FM Ticketmaand.
2: En daarnaast vinden we het ook altijd lekker dat als jij bij de voorhoede hoort, om ervoor te zorgen dat jij net eventjes voorrang krijgt op de rest van de luisteraars. En dat komt in deze maand ontzettend goed uit, laten we wel wezen. Want is de 3FM Ticketmaand. Deze hele maand geven we kaarten weg voor jouw favoriete artiesten. Met één artiest die in het zonnetje wordt gezet per dag. En deze dag staat allemaal in het teken voor Nothing But Thieves. En het leuke is dat er een ticketalarm altijd afgaat en dat je normaal gesproken geen idee hebt wanneer dat dan zou zijn. Dus dat je de hele tijd moet opletten en dan zo snel als mogelijk ons moet appen via de NPO Luisterapp. Maar nu willen we je alvast even een kleine tip van de sluier geven, zodat jij weet wanneer het gaat vallen. Zou ik zeggen over ongeveer een uurtje.
0: Over ongeveer een uurtje maak jij kans op kaarten voor een bijzonder optreden van Nothing But Thieves. Eén dag doen ze 3 Europese steden aan: Utrecht, Brussel en Londen. Wij hebben kaarten voor de zaterdagochtend in Tivoli, Vredenburg. En vandaag op 3FM goed luisteren, want elke show maak je dus kans op tickets. Wanneer? Dat is voor jou vaak de vraag. Maar je weet nu al, over een uurtje gaan ze er hieruit. Dus hou je telefoon bij de hand, zou ik zeggen.

0: Eva Bumpa op 3FM. Het is 5 voor 7.
1: We gaan weer eens even kijken of dat je het nog in je hebt zitten. Het of het geleden. Nog in die vingertjes van je zit. Want Wijnand die, is ontzettend goed in het raden van de naam van je moeder, zonder dat hij überhaupt eigenlijk weet wie jij bent.
0: Ik was laat op een verjaardag en toen vroeg iemand het om mij te doen. Kleine reading van zijn moeder. En toen lukte het me.
1: Ja?
0: Annette. Ja, en het klopte.
1: Nou, en het leuke is, als jij denkt, nou, ik vind het wel even leuk om Wijnand uit te dagen, dan kan je dus kans maken op een bloemetje voor je moeder. Dat is ook wel even lekker om zo de maandag te beginnen, toch, voor haar?
0: Heb ik 5 vragen voor je en aan de hand daarvan probeer ik de naam van je moeder te achterhalen. Stuur even je moeder via de NPO-luisterapp als je denkt, die speelman die wil ik wel even testen. Dus je moeder via de NPO-luisterapp of bel even 0909-1336 als dat makkelijker gaat.
2: 3FM.
3: Start je dag zonder barst.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n Fries. Ontdek het op friesland.nl.

0: ook op Friezen? Ontdek het op friesland.nl.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed.
6: Volido. Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
7: Fans van voordeel,
6: Aldi.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.nl.

0: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
1: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Mama!
4: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
3: Mama, een kleurplaat!
4: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
2: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
3: Mama!
5: Nou, je zit naast papa.
4: Boek je vlucht

0: Een hele goede morgen. Het is 1 over 7 bij Nat en Jamie in de ochtend.
1: Met het laatste nieuws en NOS op 3, Jasper Leegwater. Goedemorgen, Jasper.
2: Goedemorgen. Als je navigatie straks opeens dit zegt...
3: Ga rechtdoor op de volgende rotonde.
2: Ja, dan moet je dat niet te letterlijk nemen natuurlijk. NOS op 3. Eerst iets anders. Het lijkt erop dat centrumlinkse partijen de verkiezingen in Zweden winnen. Gisteren werd er gestemd voor het parlement. De huidige centrumrechtse regering leek vooraf sowieso de grootste te worden. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, lijkt het linkse blok de verkiezingen tegen de verwachtingen in te winnen. Volgens correspondent Rolien Kreton is het gebruikelijk dat partijen in Zweden gaan samenwerken.
4: In Scandinavië hebben ze een traditie voor blokpolitiek. Dat betekent dat partijen vooraf gaat aan de verkiezingen kleur bekennen. Dus zeggen met wie ze willen samenwerken. En dat linkse en rechtse blok ligt dus erg dicht bij elkaar... met een kleine voorsprong voor het linkse blok.
2: De definitieve uitslag wordt waarschijnlijk pas woensdag bekend... omdat de stemmen uit het buitenland nog moeten worden geteld. Polen houdt rekening met meer Russische aanvallen, dat zegt premier Tusk. Gisteren werd bij de Pools-Oekraïnse grens een trein geraakt door een Russische drone. Daarbij raakte niemand gewond omdat de trein op tijd werd ontruimd. Volgens de premier van het land is het een escalatie die ook het Poolse grondgebied kan raken. Hij zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. De schrik zit er goed in bij een automobilist in het Brabantse Ulvehout. Hij reed gisteravond rechtdoor over een rotonde en eindigde uiteindelijk met zijn auto in de sloot. De bestuurder kwam er zonder kleerscheuren vanaf. Een bergingsbedrijf heeft zijn auto weggetakeld. En je energierekening valt volgend jaar waarschijnlijk iets hoger uit... omdat de netbeheerders een duur jaar voor de boeg hebben.
5: Denk aan hele grote hoogspanningsstations... tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven... om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
2: De kosten komen uiteindelijk dus op het bordje terecht van de klant. Een gemiddeld huishouden is volgend jaar ongeveer €90 meer kwijt aan energie. Heb ik het weer nog voor je? Op sommige plekken kan het mistig zijn vanmorgen. Later zien we vooral zon en bewolking in de mix. In het zuiden van het land kan een bui... en het wordt 20 tot 23 graden.
1: Jasper, dankjewel. Verkeersinfo. 100 kilometer meldingen van de A10. Knoop het Koenplein richting Knoop het de Nieuwe Meer... voor Amsterdam Slotervaart. 20 minuten. De A9...

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
5: Trulies met Genke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
7: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Vries. Ontdek het op friesland.nl.
5: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
7: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
8: Mensen vragen me vaak... Hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk... Het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.

0: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
1: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
2: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
1: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
3: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
4: September is iedere dag jouw kans op tickets.
5: September is 3FM ticketmaand.
4: Vandaag jouw kans op tickets voor
5: Nothing But Thieves.
4: 3FM. Wijnand en Jamie.
6: Ja, en goud, olie, EFT's, allemaal een hoop geld waard. Maar de beste investering op dit moment is toch echt de wielklem.
7: Ja, en hoe dat nou zit, dat hoor je zo meteen.

0: Shakira samen met Burna Boy en Die Die.
1: FM. Wijnand en Jamie. In de ochtend.
0: Een hele goede morgen op deze maandagochtend. Met meteen nieuws uit onze gigantische mooie hoofdstad.
2: Amsterdam.
0: Dat de bezoekers uit Frankrijk, Polen, Hongarije en Luxemburg... die niet betalen voor het parkeren... per direct een wielklem gaan krijgen. Ja. En dat komt omdat er met die landen geen afspraken zijn gemaakt... over het versturen van parkeerbonnen per post. En naheffingsaanslagen worden door die mensen... dan uiteindelijk natuurlijk nooit betaald.
2: Nee, lekker zeg.
0: Geld in een hopzaak.
2: Oh, dat is me... Maar dan ben je wel echt de lul, hè? Want je moet je auto dan ergens op gaan halen... of in ieder geval gaan bellen om het wielklemmetje eraf te laten halen.
0: Ja, je bent niet blij.
2: Kost
0: maar goed,
2: zoveel geld,
0: dat zal je leren.
2: Dat zal je leren.
1: Ik denk dat ik weet... hoe
3: je moeder
1: heet.
2: Maandag, moederdag, waarin... het is weer even terug. Want de afgelopen weken hebben we elke dag heel veel laatste letter gespeeld. Vast spelletje van de ochtendshow waarbij je elke dag een airfryer kon winnen. 2 weken lang hebben we dat gedaan. Daarvoor zat nog de vakantie. Dus we zijn een lange periode even uit de running geweest. Ik ben een lange periode uit de running geweest.
0: Zeggen, als het gaat kijken om... of je het nog kan.
2: Ik denk dat ik weet hoe je moeder heet. Het principe is heel simpel. Ik heb 5 vragen voor je. En het is gewoon een hobby van mij. Ik doe het op feesten, partijen, bar mitzwa's. Mensen interviewen. En dan kijken of ik kan achterhalen hoe haar of zijn moeder heet.
0: En dat is dus ook wat je vandaag gaat doen. Vandaag ga je erachter komen bij de moeder van Frank. Frank, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Wijnand heeft dus 5 vragen voor jou. En dan gaan we dus kijken. Gaat hij achter de naam komen van jouw moeder?
2: Frank, ben je er klaar voor?
4: Ik wel.
2: Vraag 1. Wat is de geboorteplaats van je moeder?
4: Rotterdam.
2: Rotterdam. Oké. Wat is de grootste kwaliteit van je moeder?
4: Gezelligheid maken.
0: Oh.
2: Gezelligheid maken.
0: Sociaal ja, is ze dus.
4: Sociaal. Ja, okay. Ja, dat is het beter voor woord. Ja.
2: Wat maakt je moeder het beste in de keuken? Wat is haar signature dish?
4: Pasta met garnalen.
2: Kijk. Oh. Kijk. Welke namen hebben jouw broers of zussen?
4: Timo en Thomas.
2: Timo, Thomas en Frank.
4: Ja.
2: En wat is de favoriete vakantiebestemming van je moeder tot slot?
4: Dat zijn er eigenlijk 2. Vroeger is het altijd Vlieland geweest en later is daar Italië bij gekomen.
2: Oeh, oké.
0: Ik vind het heel bijzonder, want toen er de signature dish werd gevraagd... en dat antwoord was pasta met garnalen... toen deed je, oké, alsof jij toen in 1 keer een ingeving
2: kijk,
0: kreeg.
2: Rotterdam,
0: pasta met garnalen.
2: Kijk, Rotterdam en gezelligheid... Zijn moeder had Connie kunnen heten bijvoorbeeld, of Gerda kunnen heten. Maar dan was de signature dish gewoon een lekker balletje zalf, weet je wel, boerenkool. Maar omdat hij zegt pasta en garnalen en ook nog eens eerst Vlieland, toen Italië. Deze gaat een beetje van links naar rechts, weet je. Het is niet een vrouw van de wereld, maar ze heeft wel een open blik en een open visie. Nee. En haar naam is daar ook een beetje naar. Het is geen ingewikkelde naam.

0: Het is een naam die, denk ik, vaker voorkomt in Nederland. Het is ook geen Italiaanse naam. Je denkt misschien Italië, pasta, garnalen.
1: Mm-hmm. Nou, Jamanda.
0: Ik ga heel even nadenken. Als jij nu een idee hebt, stel je luistert mee en je denkt... Oké, ik wil wel een gokje wagen. Stuur dan, net als Mirjam, net als Jan, Bas en allemaal anderen... alvast een naam door waarvan jij denkt dat het de naam van de moeder van Frank is. Zometeen 15 seconden ga ik zoveel mogelijk namen aan Frank voorleggen. Sterkte ermee.

0: Er zijn ook luisteraars die voelen hetzelfde. Het is een naam in de categorie Saskia, Sandra, twee lettergrepen, wel Nederlands. Maar het is bijvoorbeeld geen... Jouw moeder heeft geen naam die, zoals Mies, hè? Het is geen oud-Hollandse naam.
1: Maar je mag je niet aan haar vragen.
0: Nee, oké.
1: Sorry.
0: Frank, blijf vooral hangen, ja?
2: Ja, ik laat hem verrassen.
0: Hoi. 21 Pilots hier. Heathens.

0: not right, but it's okay, Mr. Belden Weasel.
1: Ik denk dat ik weet hoe...
2: Je moeder
1: heet.
3: Een gave die Wijnand Speelman bezit. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent bij deze ochtendshow. En wat hij net ook aan Frank heeft voorgelegd. Wat hij doet is 5 vragen aan je stellen. En vanuit die antwoorden kan hij op een of andere manier altijd raden... wat jouw moeder voor naam heeft. Jij kan daar natuurlijk ook aan meespelen. Er zijn veel verschillende namen ook voor binnengekomen.
0: Zo.
3: Frank, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Je hangt nog steeds. Laten we nog eventjes langs de vragen gaan. Want jouw moeder is geboren in Rotterdam. Klopt. Haar grootste kwaliteit is gezellig zijn, sociaal zijn. Haar signature dish is pasta met garnalen. Jouw 2 broers heten Timo en Thomas. En haar favoriete vakantiebestemming was eerst Vlieland en nu Italië.
0: Er zijn heel veel namen ook binnengekomen. Ik heb een idee. Ik ga zoveel mogelijk namen in 15 seconden aan je voorleggen. Hoor jij de naam van je moeder, dan zeg je stop. Ben je er klaar voor?
4: Ja.
0: Dan gaan we Jolanda, Anja, Evelien, Miranda, Natasha, Karin, Linda, Anja, Annie, Annemarie, Lena, Nathalie, Ellen, Mariska,
4: stop.
0: Judith. Welke was het?
4: Ellen.
0: Ellen.
4: Ja.
0: Ik moet zeggen, dat was niet mijn inzending, want die van mij was Linda. Maar wie hangt er aan de lijn?
4: Ja, met Jack.
0: Jack! Jack, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Van harte gefeliciteerd, want jij hebt Ellen ingestuurd, hè?
4: Thanks. Ja, die zag het niet aankomen.
0: Zo!
3: Hey, de gaaf is een keertje niet in Wijnands handen geweest, maar die van jou, Jack. Gefeliciteerd.
4: Lekker.
0: Maar laten we 1 ding afspreken, Jack. De volgende keer dat je hem weer goed raakt, dan zeg je... Die zag ik aankomen, want ik wist het gewoon.
4: Ja. Ja, en ik voelde het wel. Dat is heel gek.
0: Ja, het is een gevoel, hè? Ja. Je tuned er even op in. En, ja, ik dacht Linda, maar ik zat verkeerd. Frank, helaas goed, pindakaas man. Niet voor jouw moeder.
4: Ja, helaas.
0: Maar de bloemen die gaan naar Jack.
5: Hey, yo, hey, yo. This is my new single. And you're listening to my new single. Nieuw op 3FM.
3: En deze is van een vrouw die ik nog niet kende tot dit nummer. Ze heet Ash en dit liedje is eigenlijk een soort van combinatie van ABBA en musical muziek. En nu weet ik dat ik het misschien niet goed verkoop, maar als je dit luistert, dan is het gewoon een oorworm waar je niet meer van afkomt. Ash dus. En haar nummer heet Stop the Wedding.

0: influencer Aisha.
1: Ja.
0: Die heeft ervoor gezorgd dat dit nummer weer terug is.
1: Dansen in het magazijn van de Kruidvat. Ja. Het is echt ongelooflijk, maar zij kan het, ze doet het. En dat zorgt ervoor dat deze plaat weer helemaal viral gaat. So incredible, Ilse de Lange hoorde je.
0: Hey, wij hebben een tv-programma gezien. Dat komt vandaag uit. En er zit een man in die bepaalde uitspraken doet.
2: Een vrouw moet een connectie maken om haar benen te openen. Als zij het zo vaak heeft gedaan dat ze geen connectie meer nodig heeft om haar benen te openen, dan moet je afvragen of het geen psycho is. Je doet je benen openen alsof je een ijsje aan het eten bent. En dat is echt psycho gedrag.
0: Nou, en deze psycho gaat zo meteen hem even bellen.
1: Deze psycho?
0: Hi. Hey,
1: ja.
0: It's me.
1: Oké, okay, oké. Okay. Wat hier aan de hand is, je hoort het zo meteen. Eerst het laatste nieuws, 7:55. Jasper, goedemorgen.
3: NOS op 3.
4: Goedemorgen jongens. Je gaat volgend jaar bijna 100 euro meer betalen voor stroom en gas. Dat komt doordat de netbeheerders veel moeten uitgeven aan onderhoud van het elektriciteitsnet. En dat wordt dus doorberekend aan de klant. Vandaag komen 12 Nederlandse toeristen thuis die in de bus zaten die donderdag crashte in Zwitserland. Eerder kwamen ook al een paar van de inzittenden van de touringcar terug naar Nederland. Donderdag schoot een Nederlandse bus van de weg in het oosten van Zwitserland. 5 Nederlandse 75-plussers kwamen daarbij om het leven. 10 gewonden liggen nog in het ziekenhuis in Zwitserland. In Turkije zijn gisteren invallen gedaan bij meerdere LHBTI-organisaties. Zeker 26 mensen zijn opgepakt. Volgens correspondent Gulsa Ersetin stelt de Turkse minister van Justitie dat die organisaties prostitutie faciliteren. Maar daar is veel kritiek op.
5: Denk aan kritiek vanuit advocaten, vanuit activisten. Een Turkse mensenrechtenorganisatie heeft al gezegd dat er sprake is van discriminatie door de staat en dat dit angstpolitiek is.
4: Onder president Erdogan staat de positie van LHBTI'ers steeds verder onder druk in Turkije. En Amsterdamse horecaondernemers zijn helemaal klaar met mensen die wel reserveren, maar niet komen dineren. AT5 ging langs bij dit restaurant dat door al die afzeggers 's middags verandert in een soort callcenter.
6: Dag, ik ben om je reservering voor vanavond te confirmeren. Ze komen, ja, zij wel.
4: Nou, en ook bij dit restaurant zijn ze erg teleurgesteld over het aantal afzeggingen.
7: Ja, je begint hier om 12 uur, je bent alles aan het snijden en het doen, je staat er klaar voor. Dan zie je een hele mooie volle zaak, -1 tafeltje die daar gewoon opgedekt leeg is. Ja, dat is niet leuk.
4: Ja, en als mensen niet opkomen dagen, dan merken restaurants dat ook in hun portemonnee.
7: Het is dus soms het verschil tussen kietspelen en verlies maken of een klein beetje winst en geen winst maken.
4: Soms is er gereserveerd voor 44 mensen in totaal bij zo'n restaurant en dan komen er maar 26 op dagen.
0: Ik heb een oplossing.
1: Aanbetalingen.
0: Nee, gewoon stoppen met die reserveringen.
4: Hè?
0: Bloedirritant is dat.
4: Maar als je bij je favoriete restaurant wil eten op donderdag en je weet dat op maandag en je weet ook dat het heel druk is daar, dan ga je toch reserveren?
0: Nou, maar wat het probleem is, alle restaurants willen dat je altijd reserveert. Dus ze doen niks meer zonder reservering. Niet meer op binnenloop. Je moet gereserveerd hebben. Maar wat je dan dus gaat doen is, nou, dan ga ik daar maar misschien reserveren, of daar reserveren, of daar reserveren. En dan met een soort van een kans, ja, maar of ik erheen ga, snap je,
4: ja,
0: wat ik bedoel?
4: Bedoelt,
0: omdat je het zeker voor het onzekere,
1: ja, maar dan moet je toch gewoon van tevoren al betalen. Ik was afgelopen weekend in een restaurant in Zwolle. Visrestaurant. Dat wordt dus door 2 mensen die runnen dat. Daar is plek voor 14 mensen. Dus die zijn daar echt van afhankelijk.
4: Ja.
1: Supergoed restaurant. Waarvan ik ook denk, oké, ik ben wel bereid om van tevoren al 50 euro te betalen. Want dan kom ik ook gewoon. En als je niet komt, ja, dan is die B die 50 euro kwijt.
0: Ja, maar
1: dat
0: je
1: is
0: kan
1: een extra
0: ook gewoon
1: drempel.
0: Denken, op het moment dat die reserveringen gewoon maar je niet meer werken, dan is het gewoon de inloop is de inloop.
1: Ja, maar dan had ik dus naar die seafoodbar gewild.
0: Ja.
1: En dan had ik er niet naar binnen gekund, omdat er al andere mensen waren die dan niet gereserveerd hadden.
0: Het gaat niet om dat je nooit meer kan reserveren. Het gaat erom dat je niet standaard hoeft te reserveren. Want dan krijg je dus die afzeggingen, denk ik.
4: Ja. Ik denk dat er niet echt een hele makkelijke oplossing is eigenlijk. Het weer, op sommige plekken kan het mistig zijn nog vanmorgen. Later zien we vooral zon en bewolking in de mix. In het zuiden kan een klein buitje vallen. Het wordt een graad of 22.
1: Dankjewel Jasper.
4: Yo.
1: Tot zometeen. 215 kilometer aan files meldt de ANWB. Die vinden we terug op de A16. Opvallende file Breda richting Rotterdam voor Dordrecht een half uur. De A17 Roosendaal richting Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder 25 minuten. Een melding van de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Voor de afrit Oud-Beijerland een uur. De weg is daar weer open. En nog een melding van de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Voor Capelle Zuid nu een kwartier vertraging.

0: Uit onderzoek blijkt dat steeds meer jonge mannen single zijn. Want een relatie vinden, dat lukt niet altijd meer. Vanaf vandaag heeft de KRO-NCV de serie Pointer View op YouTube. Mannen zonder match. Waarin drie mannen gevolgd worden die ieder op hun eigen manier vastlopen in de liefde. En één van hen is David.
1: Een vrouw moet een connectie maken om haar benen te openen. Als zij het zo vaak heeft gedaan dat ze geen connectie meer nodig heeft om haar benen te openen, dan moet je afvragen of het geen psycho is. Je doet je benen openen alsof je een ijsje aan het eten bent. En dat is echt psycho gedrag.
2: David, goedemorgen.
3: Een hele goede morgen.
2: Goedemorgen. Hey, ik zit dan die uitspraak van jou zie ik dan voorbij komen. En dan denk ik, denk je niet dat je jezelf heel erg lastig maakt met zulke uitspraken bij de vrouwen?
3: Nee, totaal niet eigenlijk. Ik kan soms wel hard en erg overkomen. Mm-hmm. Ik denk dat eigenlijk de meeste dames daar eigenlijk wel mee eens zijn ook. Kan het wat zachter voor worden natuurlijk. Mm-hmm. Maar ik denk dat de meeste dames eigenlijk wel zoiets hebben van ja, ze willen niet onnodige gemeenschap hebben zonder iemand waar ze een connectie mee hebben.
2: Als in jij zegt, de meeste vrouwen vinden het niet meer dan normaal dat je alleen seks kan hebben met iemand waar je daadwerkelijk gevoel voor hebt.
3: Dat klopt, een connectie mee hebt. Okay. Gevoel is wat breder, maar een connectie.
2: Mm-hmm. En als je een one-night stand hebt zonder gevoel?
3: Ja, ik denk dat daar heel veel problemen bij komt kijken. Mm-hmm. Waar genoeg dames eigenlijk meer zich betast voelen met iemand die ze niet kennen en dan zo'n intiem moment meedelen.
0: Mm-hmm. Ja. Ja, want wij mochten de eerste aflevering van de serie al zien. Daar spreek jij ook de wens uit dat als je een vrouw ontmoet, dat ze dan ook maag moet zijn. Want dan is ze respectvol omgegaan met haar lichaam. Aan de andere kant deel je ook dat jij geen maag meer bent. Maar die eis heb je wel. Het voelde voor mij een beetje als veel eisend. Heb je dat zelf niet ook?
3: Nee, totaal niet. Iets wat je zelf niet kan bieden, als je dat niet mag eisen, zou best wel gek zijn.
2: Hoe bedoel je dat?
3: Dus iets wat je niet hebt, dat je dat mag eisen. Als je dat niet zou mogen, zou het heel gek zijn.
0: Ja, dus
3: en ik zei...
0: Ja, sorry?
3: Ja, en ik zei dat dus van bijvoorbeeld met eenzelfde vergelijking. Bijvoorbeeld een vollere dame. Wanneer ze voller is en een soort gespierde man. Ja. Dan mag ze dat eisen, want wie zijn wij eigenlijk om te zeggen, ze kan dat niet bieden, dus ze mag dat niet vragen.
0: Ja, dus jij mag vragen om een maag, terwijl je dat zelf dan niet bent.
3: Mm-hmm. Ja, precies.
2: Maar, hoe zie je dat dan nu met daten met vrouwen? Als in, merk jij daardoor door dit soort gedachten te hebben dat het daten voor jou makkelijker wordt, bijvoorbeeld? Als in, vind je vrouwen die hiervan denken, nou, David heeft hier helemaal gelijk in, let's go?
3: Ja, ik spreek natuurlijk met dames. Ik denk dat het. Ik heb een prompt altijd wanneer ik zelf met dames live ga. Mm-hmm. Van een maagd of uitzonderlijk weinig bedpartners.
2: Ja.
3: En er zijn dames die me echt toevoegen.
2: Mm-hmm. Oh ja, maar ben je daar ook mee aan het daten dan?
3: Ja, ik ben met eentje aan het praten, niet aan het daten. Nog wel aan het praten met iemand in de praatfase. En kijken, tot nu toe klikken we erg goed.
0: Oké. Kijk, weet je wat het is, David? Ik vind als je. Ik hoor dan die uitspraken over vrouwen die haar benen open doen. Weet je wel dat het een psycho is. Jij eist iemand of jij hebt een eisen. Je wil dat ze nog maagd is, terwijl je dat zelf niet. Kan je je indenken dat er heel veel vrouwen zijn die denken, ja, mijn grote vriend David, jij mag wel heel veel vinden, maar wie denk je zelf niet dat je bent? Want als je zoveel eisen stelt aan een vrouw, of grote eisen met grote uitspraken, vind je het dan zelf niet gek dat het voor jou lastiger is om een vrouw te vinden?
3: Nee, totaal niet eigenlijk. De dames waarvan die last van hebben, dat zijn meestal niet mijn types en dat zijn meestal niet waagd of weinig bedpartners. Mm-hmm. De dames die eigenlijk gekwetst zijn, die zeggen, oh, het is een heel grote eis en je mag dat niet en het is dubbel. Ik vind eigenlijk meestal wel dubbele standaarden. Mm-hmm. Want iemand gaat jou vertellen wat jij wel en niet mag eisen.
0: Nee, kijk, jij mag het natuurlijk allemaal vinden en allemaal denken. Hè, we leven in een vrij land. Maar tegelijkertijd zit jij in een serie die heet Mannen zonder match.
3: Ja.
0: Oftewel, je zoekt wel en je blijft wel zoeken, maar je hebt er nog niet gevonden.
3: Dat klopt.
0: Ja, maar is 1 en 1 dan niet 2? Ben je niet te veel eisend daarin?
3: Dat is heel makkelijk om te zeggen, hè. Mijn eisen zijn eigenlijk heel simpel. Sportief, slank, zorgzaam, respectvol, maag, maar uitzonderlijk weinig bedpartners.
0: Ja.
3: Als iemand dat te veel eisen, dat mag. En dat is helemaal niet erg. Alleen, dat zijn niet veel eisen. Ik weet gewoon heel donker wat ik wel wil en wat ik niet wil. Er zijn 4, 5 dingen. Ja. En als meiden denken, hé, dit is te veel, dat kan. Maar het zijn gewoon nog meiden die zeggen, nou, ik heb dat wel te bieden en zelfs nog meer dan dat te bieden.
2: Mag ik er eentje aan toevoegen, David, voor je lijstje?
3: Ja, zeker. Ik denk niet echt dat het veel eisend is.
2: Ik zou er nog eentje aan toevoegen. En dat zou denk ik zijn iemand die liefdevol en aardig is. Dan denk ik dat je een mooi lijstje hebt.
3: Ik denk altijd dat liefde natuurlijk de basis is. Ik denk niet dat dat de vrijste is. Ik denk dat als je dat moet toevoegen aan je lijstje, terwijl ik al zoveel eisend ben, dat we een probleem gaan hebben. Ja.
2: Hey David, dankjewel. Veel succes met deze serie. Vanaf vandaag is hij te zien op YouTube. Mannen zonder macht van match. Point of View. Zonder match moet ik zeggen.
0: Hoop mag je dat zo te horen.

0: FM. Ticket alarm. Stuur nu waarom jij wil winnen in de NPO Luister-app.
1: En ga naar Nothing But Thieves.

0: Evelyn.
1: 3FM Ticketmaand.
2: Hele maand op 3FM Ticketmaand. Dat betekent elke dag kans op kaarten voor een ander concert. Vandaag elke show. Dus zometeen ook bij Ivo. In de show van Mart, Sophie, Barend en Benner, Andres. Kaarten voor Nothing But Thieves in Tivoli Vredenburg. Dat klinkt een beetje gek, maar dat komt omdat ze 3 concerten op 1 dag doen. Een showcase van hun nieuwe album in Nederland, Brussel en in Engeland. En ze beginnen in Nederland. Jij kan erbij zijn. Hoor je vandaag het ticketalarm zo snel mogelijk laten weten waarom jij daarheen wil gaan.
3: En iemand die dat gedaan heeft is Esmee. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Waarom zou jij er zo graag heen willen?
4: Nee, ik ben echt wel heel erg lang fan en mijn broertje is ook fan. En hij is er nog nooit geweest en hij is bijna jarig, dus dat komt helemaal mooi uit.
3: Hé, hey, Esmee, ga hem lekker daarvoor feliciteren, want jullie gaan er naar de
4: Oh, dankjewel, wat leuk! Dankjewel! Oh, dat vind ik echt heel erg leuk.
2: Oh, hoe heet je broertje, Esmee?
4: Leon.
2: Leon en Esmee, jullie gaan naar Nothing But Thieves.
4: Oh,
2: veel plezier!
4: Super, dankjewel! Oh, echt heel leuk!
2: Fijne maandag, Esmee!
4: Jullie ook, heel erg bedankt!
1: 3FM.
5: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
7: Steen. Evenhout. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
10: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n Fries. Ontdek het op friesland.nl.
11: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
10: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
11: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
16: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
17: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
15: professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
0: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
18: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
19: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
20: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: 3FM. Het is 8:00, bijna tot Jamie in de ochtend.
2: Met het laatste nieuws, update van NOS op 3, Jasper Leegwater. Goedemorgen.
21: Goedemorgen. Weet je nog, dit soort video's van Stuk TV?
22: Yo, ik ben Giel.
23: Oh, Stefan.
22: En dit keer hebben jullie bepaald dat we een kijkje moeten nemen in de verlaten dierentuin.
21: Ja, dat kan je beter niet zelf proberen.
24: NOS op 3.
21: Ik vertel je zometeen waarom. Eerst iets anders. Huishoudens gaan volgend jaar flink meer betalen voor stroom en gas. Niet alleen vanwege duurdere energie, maar ook door hogere tarieven bij de netbeheerders. Dat zegt toezichthouder ACM. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken, moet er behoorlijk worden geïnvesteerd, zegt Netbeheer Nederland.
25: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. Er moeten ook kabels in de grond. 1 op de 3 straten in Nederland moet open om die kabels aan te passen. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers.
21: Een gemiddeld huishouden is volgend jaar zo'n €90 meer kwijt dan dit jaar. Het lijkt erop dat centrum-linkse partijen de verkiezingen in Zweden gaan winnen. Gisteren werd er gestemd voor het parlement. De huidige centrum-rechtse regering leek vooraf sowieso de grootste te worden. Maar het linkse blok heeft nu een kleine voorsprong op rechts in de voorlopige uitslag. Volgens correspondent Rolien Kreton doet links het zo goed omdat ze wat rechtser zijn geworden.
26: Wat ook belangrijk is, denk ik, is dat de sociaaldemocraten, die zijn wel teruggelopen, maar zijn nog steeds de grootste partij in Zweden. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren naar rechts zijn opgeschoven op het gebied van migratie en criminaliteit.
21: De definitieve uitslag van de verkiezingen in Zweden wordt waarschijnlijk pas woensdag bekend, omdat de stemmen uit het buitenland nog moeten worden geteld. Het was goed schrikken gisteravond voor 8 jongeren in het Brabantse Best. Tijdens het bezoeken van een verlaten pand werden ze betrapt door de politie. De jongeren tussen de 13 en 16 waren aan het urbexen. Dat is een hip woord voor het bezoeken en fotograferen van verlaten locaties. Ze werden uiteindelijk met een waarschuwing naar huis gestuurd. Volgens de politie kan het bezoeken van verlaten panden niet alleen strafbaar, maar ook gevaarlijk zijn door bijvoorbeeld instortingsgevaar. En PSV is de nieuwe koploper in de Eredivisie. Gisteravond won de ploeg uit Eindhoven met 4-1 van Sparta. Grote man van PSV was Sven Meinans, die een hattrick maakte. Aan het begin van het seizoen stond hij nog niet eens in de basis.
27: Een paar weken geleden was het nog anders. Toen zat ik 90 minuten op de bank tegen Groningen thuis. En weet je, ik heb echt bewust tegen mezelf gezegd dat het stap voor stapje gaat op dit moment. En daar ben ik elke week en elke dag keihard voor aan het werken. En in het veld, maar ook buiten het voetbal om. Dus ik ben blij dat het vandaag eruit komt.
21: Ja, PSV staat nu eerste doordat ze een beter doelsaldo hebben dan de nummer 2 van de Eredivisie, AZ. Heb ik het weer nog voor je? Het kan nog een beetje mistig zijn. Let even op als je onderweg bent dus. Later

0: moment. De A16 springt eruit. Breda richting Rotterdam. Die is nu weg. Die sprong eruit, maar die is inmiddels veel minder geworden. Gelukkig maar. A16 Belgische grens richting Rotterdam. Het is langer geworden eigenlijk. Voor Ridderkerk nu 3 kwartier. De weg is wel weer vrij, maar een kapotte auto zorgt er nog steeds voor vertraging. De A17 Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 1 kwartiertje. En de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Voor Capelle Zuid kapotte vrachtwagen. 20 minuten vertraging. 3FM.
1: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
3: Ja, geweldig, hè?
2: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
3: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
2: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.
3: Aan tafel!
4: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 3 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: Superdeals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja van Jumbo.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
7: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: September is iedere dag jouw kans op tickets.
12: September is 3FM Ticketmaand.
11: Vandaag jouw kans op tickets voor
12: Nothing But Thieves.
11: 3FM.
12: Hallo NCRV.
11: Wijnand en Jamie.
13: Gisteren een sportprestatie gezien.
0: Fantastische prestatie, maar misschien nog wel mooier het moment daarna. Ik ben echt een sucker voor dat soort momenten. Tranen in mijn ogen, je hoort het zo.

0: Imagine Dragons en It's Time. Goedemorgen.
1: FM.
2: Wijnand en Jamie.
1: In de ochtend.
3: Hey, begin van een nieuwe week. Leuk dat je er weer bij bent. De ochtendshow van 3FM. Wijnand en Jamie. Met een sportweekend achter ons. Er zijn veel punten verdeeld in het voetbal. Nederlandse voetbal. Buitenlands voetbal. Er was Formule 1. Maar er was ook de finale van de US Open. En Zverev Duitse, die heeft die gewonnen. Dat was hartstikke mooi. Ik heb de wedstrijd niet eens gezien. Het laatste punt wel. Waarbij hij niet eens het idee had dat hij gewonnen had. Maar het allermooiste zat hem echt helemaal in de staart. Want hij had een speech, dat heeft de winnaar altijd. Dan bedankt hij zijn tegenstander, zijn coach. Maar deze Zverev die bedankte ook nog eventjes iemand anders. Dat was namelijk zijn moeder. Want zonder zijn moeder, en dat vond ik zo mooi, was hij daar niet geweest. Dat vertelde hij.
4: Then I want to thank actually one more person who is never actually watching my matches, but is the most important person in my tennis life and in my life in general. Because when your 4-year-old son gets diagnosed with diabetes, and doctors in the office tell you that life and sports will be very, very limited for that child. It takes a very, very strong mother to walk out of those offices and to say, my son will be whatever he wants to be.
3: Ja, prachtig. Yeah. Dat je zo'n instelling hebt als ouder. Een mooie boodschap aan het begin van de week. Gewoon je kinderen stimuleren om, als je ze hebt tenminste, te doen waar ze gelukkig van worden. En misschien dat ook bij jezelf naar boven te halen.
0: Zo'n moederrelatie. Altijd lief om te horen.
3: En dan hebben we nog
1: 3FM Ticketmaand.
3: Ticketmaand.
0: Ja, Ticketmaand. Deze hele maand gaat het namelijk voorbij komen dat je jouw favoriete artiest daar kaarten voor kan winnen. Deze dag staat in het teken van Nothing But Thieves. Dus als je ticketalarm hoort, zo snel als mogelijk. Eventjes appen deze kant op.
3: Juist. Waarom jij bij Nothing But Thieves wil

0: bewolkte dag vandaag helaas. Maar blijft wel een groot gedeelte van de dag droog. En rond de 22 graden. Dus zo erg is het allemaal niet.
1: Oh, dat was lekker zeg. Cameron Wittkamp, ik zei het al. Kingdom of...

0: Nieuwe meegit van deze week. Eend in L.A. Adela. Het is Adela, niet Adela. Adela, volgens mij.
1: Adela.
0: Nee, het is Adela is van Jan Smit.
2: Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: Ja. Ken je die niet?
1: Is dat een nummer, Adela?
0: Ken je Adela niet?
1: Joh, doe eens even normaal. We hebben het over alsof dit een hit is die we de afgelopen 3 weken continu gedraaid hebben.
0: Oké, iedereen die Adela kent, als ik zeg Jan Smit en Adela, je kan even een audio-appje sturen via de NPO Luisterapp. Degene die het beste doet, wint het laatste letterkaartspel.
1: Nou, leuk. Hey, en je kan sowieso het laatste letterkaartspel winnen als je meedoet aan Laatste Letter. Dat is het spel wat we nu spelen. Aan het eind van de week wordt er een airfryer weggegeven als jij de hoogste score hebt. Nou, hoe werkt het? Je kiest een beginletter. En dan met die letter moet je een woord maken die bij een categorie past die je van mij krijgt. Uiteindelijk krijg je dan weer een volgende categorie als je het antwoord goed hebt. En bij dat nieuwe antwoord moet je de laatste letter van je vorige antwoord gebruiken. En zo maak je eigenlijk een ketting van woorden die allemaal steeds aan elkaar vastzitten.
0: Justin, goedemorgen.
3: Morgen.
0: Jij gaat een poging wagen om de score van Roelof te verbeteren. Die score staat op 5, dus jij moet daar overheen gaan. Vrachtwagenchauffeur rijdt op dit moment op de afsluitdijk. Waait het een beetje of is het gewoon te doen met de handjes aan het stuur?
3: Nee hoor, het is goed te doen.
0: Prima. Je bent scherp, je hebt een beginletter nodig. Welke wordt dat?
3: De B.
0: De B van Bernard. Oké, dan krijg je je eerste categorie.
1: En dat is een drankje.
3: Bacardi.
1: Gerecht.
3: Val ik even door de mand.
1: Gerecht met een I.
3: Ik kom er niet uit.
1: Oh.
0: Helaas,
1: ja, en de I is ook wel moeilijk, ik snap het wel. Maar het had bijvoorbeeld ijstaart kunnen zijn. India's curry had het kunnen zijn.
3: Oh, ja.
1: Maar goed, ja, daar moet je dan net op komen.
0: Is een Indisch rijsttafeltje, had dat ook gekund?
1: Ja, dat was ook met een I.
0: Je krijgt wel het laatste letter kaartspel, maar je gaat niet door voor de airfryer. Dus even kijken. We gaan het nog even hebben over Adela. Want Adela, die zoeken we nog steeds. Ken je dit echt niet?
4: Hey Adela!
0: Weet jij wie Adela is?
1: Wat?
0: Justin?
3: Nee, ik heb ook geen idee.
1: Ja, zie jij, ik ben niet de enige.
2: Wil jij ook kans maken op een airfryer? App dan nu Airfryer via de NPO Luister-app. En speel morgen mee.
1: Hey Adela.
4: Hey Adela.

0: laat het maar even weten.
1: Ja, want dat is de vraag, hè. We draaiden net Adela, de meegid van deze week.
2: Hey, Adela! Je kent me vast nog wel. Ik ben Francisca van de Jan Smit Fanclub.
1: Zijn allemaal luisteraars al
0: ik
1: die het...
0: Ik snap er geen weet van. Wijnand zegt tegen mij, ken je Adela niet van Jan Smit? Ik denk het is een liedje, wat ik heb gemist. Het is dus blijkbaar een meme. Er zijn meer mensen trouwens, wil ik even benadrukken, die dit niet kennen. Nee. Maar vertel, wat is het?
1: Er was ooit dus blijkbaar een appje wat viraal gegaan is van iemand die naar Adela van de Jan Smit Fanclub een bericht gestuurd heeft. En dat ging viraal.
2: Hey Adela, jij kent mij vast nog wel. Ik ben Francisca, de vriendin van Michel. Ik heb van Michel gehoord dat jij een Jan Smit app aangemaakt hebt en dat jij probeert onze leden af te pakken. Waar hou jij het gore tering weg vandaan?
1: Dat ken je niet.
0: Ik ken het niet.
1: Dus ze gaat helemaal los.
2: Laat gewoon iedereen met rust. Ze willen toch niet bij jou in de groep, want wij hebben allemaal iedereen op de hoogte gebracht. Dat zij dat... En niemand wil bij jou in de groep. Iedereen die jij toevoegt van onze...
1: Dit gaat zo eeuwig zo door. Dit is de Adela meme.
0: Nou,
1: bij deze.
0: Waarvan akte?
1: Je weet nu hoe die gaat. Het is 8:58. Jasper is er ook al. Hey Jasper.
3: Goedemorgen. NOS
1: op 3. Jij was op de hoogte van Adela?
3: Ja, natuurlijk.
1: Oh,
3: twee rivaliserende Jan Smit fangroepen. Ja. Ja, fantastisch. Ik zou daar een docu aan moeten maken eigenlijk.
1: Prachtig. En Bente heeft overigens tijdens Beste Zangers... heeft ze deze meme wel eens nagedaan met Jan Smit.
0: Oh,
1: met Jan Smit,
0: dat klopt. En toen dacht ik al, wat is dit, joh?
1: Samen met Jan heeft ze dat gedaan. Okay. Leuk. Laatste nieuws.
3: Yes, onder andere de IND en de dienst toeslagen werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Dat blijkt uit een e-mail die in handen is van Trouw. Ook het UWV is bij dat overleg betrokken. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De diensten zeggen dat ze er niets aan kunnen doen, dat burgers te lang op een beslissing moeten wachten omdat ze te veel werk hebben en te weinig personeel. Polen houdt rekening met meer Russische aanvallen, dat zegt premier Tusk. Gisteren werd bij de Pools-Oekraïnse grens een trein geraakt door een Russische drone. Daarbij raakte niemand gewond, omdat de trein op tijd werd ontruimd. Volgens de premier van het land is de aanval van gisteren een escalatie die ook het Poolse grondgebied kan raken. Correspondent Christian Pauwen.
4: Er is nog geen sprake van een nieuw alarmniveau. Rond spoorweginfrastructuur geldt al een van de hoogste niveaus, onder meer vanwege het risico op sabotage. Maar, Tusk zegt wel, we verwachten verdere escalatie steeds dichter bij onze grens. En mogelijk ook in Polen. En ja, daar moeten we ons schrap voor zetten.
3: In Overijssel schieten de Thaise massagesalons als paddenstoelen uit de grond.
1: Heerlijk!
3: In de afgelopen 10 jaar is het aantal salons verdrievoudigd daar.
1: Kijk.
3: Nou, ook Nana heeft in Enschede een goedlopende massagesalon.
5: Iedereen weet Thaise massage goed helpen voor lichaam en voor... spier, zeg maar. Voor sommige mensen jaren problemen. In mijn salon komt heel veel duo-massage, man en vrouw.
3: Ja, veel duo-massages dus. Nou, volgens RTV Oost zijn Thaise massages in Nederland populairder geworden, doordat steeds meer Nederlanders zo'n massage hebben gehad op vakantie in Thailand. En dat ontspannen vakantie-massagegevoel dan ook hier een beetje willen vasthouden.
1: Thaise massage vind ik niet altijd ontspannen. Als je weggaat, kan het best wel ontspannen voelen. Nou, maar tijdens een Thaise massage...
3: Nee hoor.
1: Dan gaat iemand met zijn volle gewicht op je staan. Knieën in je nek. Dat is een Thaise massage.
3: Ik heb het 1 keer gedaan. Ik heb nog nooit zo'n grote knieschijf gevoeld. Ik doe dat nooit meer.
1: Nee, dat is heftig.
3: Ik heb het weer nog. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het is goed te doen hoor, qua temperatuur. 20 tot maximaal 23 graden.
1: Jasper, dankjewel.
3: Jojo.
1: Verkeersinfo. Even kijken hoe het er op de weg aan toe gaat. 225 kilometer meldingen van de A2 Maastricht richting Eindhoven. Knooppunt Ledenheide, daarvoor een uur vertraging. A15 Gorkum richting Rotterdam. Voor Ridderkerk nu een half uurtje. Net als op de A16 Breda richting Rotterdam. Die file staat voor Dordrecht, dus ook.

0: De nieuwe stagiair, ja. Die wordt eventjes
1: in het zonnetje gezet.
0: Ja, of voor het blok, één van de twee.
1: Heel erg voor het blok gezet. Ja. Maar Kiki maakt dingen mee in haar studentenhuis.
0: Het is met consent, wil ik erbij zeggen.
1: Ze wordt niet gedwongen, maar nee. Ze heeft zo echt een heel goed verhaal.

0: Tell Me Baby, de Red Hot Chili Peppers op 3FM in de ochtendshow.
1: Ik heb hier zo'n zin in. En tegelijkertijd voel ik me misschien ook al een beetje schuldig. Want laten we eerlijk zijn, als je ergens stage gaat lopen en je bent net binnen bij een team, dan voel je je misschien nog wel een beetje, een beetje onwennig. Moet je nog even een beetje je plekje zien te vinden ergens in.
0: Nou, deze meid niet, hoor.
1: Meteen, nee, dat is waar. Dus daarom dacht ik, bij Kiki kan het wel, want we hebben een nieuwe stagiair, Kiki. En die is hier nu net 2 weken. En zij vertelde een verhaal afgelopen week. En nou, op het zachtst gezegd, onze oren waren aan het klapperen. En tegelijkertijd dachten we, wat interessant.
0: Ja, maar jij hebt veel meegemaakt in het leven. Veel met andere vrouwen. Maar dit heb jij nog nooit meegemaakt.
1: Ik weet niet waar je op doelt, maar
0: deze
1: traditie. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik heb dit nog nooit gedaan. Maar
0: dit is ook wel het moment om boekjes te openen. Als je ook dit soort soortgelijke dingen meemaakt. Gekke tradities met vrienden, vastigheden waarvan je denkt, ja, dat doet misschien niemand, maar wij doen het wel. Dan kun je dat gewoon laten weten via de NPO Luisteren.
1: We willen je eigenlijk niet langer in spanning houden. Ja. Kiki, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jij hebt een bijzondere gewoonte met vriendinnen. Vertel.
2: Ja, ik weet ook eigenlijk niet zo goed hoezo we hier opkwamen. Maar ik woon dus in een studentenhuis al 2,5 jaar. En wij borrelen hier en daar dan wel eens wat. Maar wij hebben inderdaad een gewoonte. We doen het niet heel vaak. Maar het komt wel eens voor dat wij een blote tettenborrel hebben. Dus dan gaan de kleren uit, wijn op tafel. En dan is het borrelen.
1: En dan gaat alleen de bovenkant van de kleding uit, of het is helemaal fully?
2: Nee. Wel echt alleen gewoon
1: blote tetten.
2: Blote tetten, en dat is het.
0: En de eerste keer dat jou dit overkwam, dat je dus in dat huis woonde, want het is, laten we zeggen, 2,5 jaar geleden, er was een borrel.
1: Ja.
0: En wat dacht je, wat gebeurde daar?
2: Nou ja, ik kwam thuis en ik woonde daar, ik denk, net 3 weken zoiets. En ik denk, waar zijn die meiden gebleven? Dus ik doe een kamerdeur open waar geluid vandaan kwam. Ja, en zij zaten daar gewoon allemaal in blote tetten, gewoon lekker te borrelen. Toen zeiden ze, kom je erbij? Ik zeg, nou, weet je wat?
1: Waarom niet?
2: Ja, waarom ook niet?
1: Toen heb jij meteen je shirt uitgetrokken en ben erbij gaan zitten.
2: Shirt uit en ben erbij gaan zitten.
1: Hey, maar en is dit dan iets wat jullie dan, brengt het je ook iets, zeg maar? Behalve dat het misschien geinig is en hahaha, maar dat vind ik denk ik grappig voor een keer. Maar jullie doen het vaker. Het is best wel een ritueel. Eens in de zoveel tijd, dan gaat dat shirt uit. En dan zitten jullie daar lekker met het bovenlijfje naakt elkaar te...
2: Nou ja,
1: je bestudeert is misschien niet eens wat er gebeurt.
2: Het is gewoon echt gezelligheid. Er gebeurt niet heel veel en er zit niet heel veel waarde aan. Alleen dat je gewoon, het brengt je wat dichter bij elkaar.
1: Maar hebben jullie dan ook, dit is wel een ding wat veel vrouwen, in ieder geval in mijn omgeving, vrouwen soms hebben, sowieso een obsessie met elkaars borsten. Ik heb dat echt. Ik kijk heel vaak naar vrouwen in borsten en denk, oh, mooie borsten. En soms is dan ook bij vriendinnen dat ik denk, oh, even voelen of zo. Dan doen we dan even bij elkaar voelen. Om te voelen wat het verschil dan is.
0: Maar dat gebeurt niet tijdens de borrel.
2: Nee. Dus echt lekker wijn drinken.
0: Gewoon lekker wijn. De blote tet. We hebben weer wat geleerd, maar dit opent ook een deurtje. Ik zei het al, naar een nieuw boek. Want er zijn veel meer van dit soort vastigheden die je met je vriendengroep hebt. Een klein kijkje in de tradities die jij misschien hebt. Iets als de blote tettenborrel of iets anders. Laat van je horen via de NPO Luisterapp of bel even 0909 1336.

0: Sorry, heerlijk. Ja, ik ben gek op Somber. Somber, my body isn't ready.
1: Oh!
0: Wat?
1: Er komt iets binnen.
0: Oh ja?
1: Van Ralf.
0: Ja, het was zoeken. Het was echt...
1: Echt even zoeken was het.
0: Maar er is heel moeilijk hier een baas boven baas, baas boven Kiki te zetten. Kiki, onze nieuwe stagiair, die vertelde binnen anderhalve week... ze voelt zich blijkbaar veilig. Over haar blote tettenborrel.
1: Ja.
0: Thuis in het studentenhuis. Eens in de zoveel tijd. Gaan de topjes gaan gewoon af. Gaan ze lekker borrelen, de meiden. Met onbloot boven liggen.
1: Willen we Ralf nog even bellen? Of zeg je...
0: Wil je Ralf nog even bellen?
1: Ik ben wel benieuwd.
0: Oh, heeft Ralf...
1: Ralf, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jij hebt naast onze stagiaire Kiki... die de blote tettenborrel heeft met haar vriendinnen... oftewel een interessant ritueel. Heb jij ook een interessant ritueel met jouw vrienden?
2: Ja, dat klopt.
1: En dat is?
2: Het is eigenlijk een vriendengroepje ontstaan is uit mijn studententijd in Eindhoven.
1: Mm-hmm.
2: En eigenlijk sinds wij in onze stamkroeg kwamen... hebben we altijd op het nummer van de Party Squad, Pants Down, of hashtag Pants Down, is dat als het goed is.
1: Ja,
2: we gaan onze broeken naar beneden.
1: En dan? Dus,
2: dan staan we daar gewoon bier te drinken met onze broek op de enkels.
1: Oh. En het onderbroekje dan nog wel aan?
2: Ja, die houden we wel netjes aan.
1: Maar dit gebeurt dus niet alleen thuis, maar ook in een kroeg. Dat jullie dus allemaal massaal dan een keer jullie broek uittrekken.
2: Ja.
0: En als dan... Als die plaat al afgelopen is, gaat hij ook weer omhoog.
2: Ja. Ja, dus we gaan gewoon, dat het nummer begint. En dan kijk je elkaar al aan van, het is weer zover.
1: Het is weer zover.
2: En dan het broek omlaag. En dan, voor je het weet, is het nummer weer voorbij. En dan gaat het broekje omlaag.
0: Heerlijk zeg. Hey, ik hou wel van deze tradities. Ralf, dankjewel.
2: Hey, graag gedaan.
3: Dit is onze nieuwste single.
4: Here is my new single.
5: And this is my new single.
6: Nieuw op 3FM.
7: Miley, Bass Persuades.
8: Met 3FM ontdek je nog.

0: sleutelen. Onder andere jouw live lied Girls Just Wanna Have Fun. Cindy Lauper staat klaar.
1: En Billie Eilish, ook leuk.
0: Heerlijk. Mr. Tijdloze Tracks komt eraan. Ook het laatste nieuws, een update van NOS op 3 met Jasper.
2: 3FM.
3: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
4: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
7: Wisselins Beenham voor oesterzwam. Wissel mee op wisselinswat.nl.
8: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
9: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn vries. Ontdek het op friesland.nl.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
9: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
12: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
13: Phew, we kunnen weer.
12: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
14: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
15: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
16: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
17: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
18: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
17: Oh, en nu niet?
18: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
17: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
19: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie, een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
20: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
2: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
13: Lekkere van Albert Heijn.
0: 3FM. Zometeen de tijdloze tracks voor deze maandag. Het is 9 uur geweest. Het nieuws met Jasper Leegwater. Goedemorgen.
21: Goedemorgen. Als je restaurants te vriend wil houden, dan moet je vooral dit niet doen.
22: Gaat vanavond niet lukken.
23: Wow, wat gaat niet lukken?
21: Ja, zometeen vertel ik je meer. Eerst iets anders. Steeds meer schoolgebouwen in Nederland zijn in slechte staat. In Franeker moest een school al lessen verplaatsen omdat er in een van de gebouwen schimmel is gevonden. En zo zijn er meer voorbeelden, zegt de PO-raad.
24: We weten bijvoorbeeld dat 60-80% van de schoolgebouwen een onvoldoende binnenklimaat heeft. En dat maar liefst 93% van de gebouwen niet aan alle Arbo-eisen voldoet. Nou, dat geeft wel een indicatie van dat hier echt iets aan de hand is.
21: Volgens de PO-raad is er 1,3 miljard euro nodig om alle schoolgebouwen op te knappen. Volgend jaar ga je fors meer betalen voor stroom en gas. Dat die prijzen stijgen was al bekend. Maar volgens de toezichthouder gaan ook de tarieven bij de netbeheerders flink omhoog voor het onderhoud van kabels en leidingen. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro per jaar extra bovenop de kosten voor gas en elektra. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bezoekers uit bepaalde landen die in Amsterdam niet betalen voor het parkeren krijgen vanaf vandaag direct een wielklem. Het gaat om bezoekers uit Frankrijk, Polen, Hongarije en Luxemburg. Met andere Europese landen kon de stad afspraken maken zodat parkeerboetes opgestuurd kunnen worden. En Amsterdamse horecaondernemers zijn helemaal klaar met mensen die wel reserveren, maar niet komen dineren. AT5 ging langs bij dit restaurant dat door al die afzeggers 's middags verandert in een soort callcenter.
25: Ja, je begint hier om 12 uur, je bent alles aan het snijden en het doen en je staat er klaar voor. Dan zie je een hele mooie volle zaak, -1 tafeltje die daar gewoon opgedekt leeg is. Ja, dat is niet leuk. Het is dus soms het verschil tussen kietspelen en verlies maken of een klein beetje winst en geen winst maken.
21: Nou, soms is er gereserveerd voor 44 mensen in totaal en komen er maar 26 opdagen. Heb ik het weer nog? Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en het is goed te doen hoor qua temperatuur. Het wordt

0: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Dames en heren, de daluren beginnen.
3: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
0: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
4: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak. Of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
7: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
6: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
8: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n vries. Ontdek het op friesland.nl.
9: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
10: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
11: Start je dag zonder barst.
12: Opgelost. Autotaalglas.

0: FM Ticketmaat. En die gaat ook bij Tijdloze Tracks verder. Met nog voor 10 uur, dat is binnen nu een drie kwartier, jouw kans op tickets voor de exclusieve showcase van Nothing But Thieves. Dat is toch lijp, hè? Poh. Binnen nu in drie kwartier, voor 10 uur, gaat hij eruit. Hoor je een ticketalarm? Laat via de NPO-luisteraar weten waarom jij tickets voor Nothing But Thieves zou moeten winnen. Binnen nu en 10 uur vanochtend. En nu eerst in Tijdloze Tracks, Billie Eilish bij 3FM.
1: I had a dream.
0: Nou, ik ook.

0: Bruno Mars hoorde je.
1: 3FM. Tijdloze tracks. Ivo van Breukelen.
0: On My Soul. En daarvoor ook Billie Eilish. En Everything I Wanted.
1: Tijdloze tracks.
0: I like all this. Goedemorgen. Het is 10 minuten voor 9:30. Op deze maandagochtend 14 september 2026. Is dit herfst of is het Indian Summer? Zit ik me even af te vragen nog hoe dit heet. Ik vraag het me af, want ik kijk naar buiten en ik zie dat het overduidelijk de herfst zijn intrede gedaan heeft. Maar ik zie nog een gouden gloedzon. Indian Summer nog? Herfst? Herfst is begonnen. Ik versta er geen zak van, maar het doet wat herfst eraan.

Nu. Dat is wel bijzonder. Afgelopen vrijdag was natuurlijk de dag dat heel Amerika, en eigenlijk een groot deel van de wereld wel, stilstond bij het feit dat het 25 jaar geleden was dat de aanslag op de Twin Towers plaatsvond. En om de bijna 3000 mensen die daar destijds 25 jaar geleden zijn omgekomen te eren, vond er afgelopen week een speciale nationwide uitzending plaats. Vanaf de plek waar de torens stonden. Dat was behoorlijk indrukwekkend, onder andere met een droneshow waarbij 2977 drones, evenveel als het aantal slachtoffers, de Twin Towers weer tot leven deed komen. Dat was heel bijzonder. Voor de muzikale omlijsting werd ook wat bijzonders georganiseerd. De in Brooklyn geboren Cyndi Lauper, die deed op die memorial site een speciaal optreden. En je hoort haar nu natuurlijk met haar grote hit in

0: kans op tickets.
1: Jullie gaan naar de Pussycat Dolls!
2: Oh my god.
3: Jij gaat naar Klaas!
4: Jij gaat naar Rondé!
2: Oh my god.
0: September is
5: 3FM Ticketmaand.
0: Luister iedere dag naar 3FM.
5: Hoor je het 3FM

Dekker, bare minimum. Hoorde je een tijdloos straks bij 3FM. Het is wel even een partijtje bijzonder. Hè? Er kunnen maar 450 man in totaal bij zijn. Het is een bijzondere dag vandaag in de 3FM ticketmaand. Mocht je het nog niet weten, in de maand september win je elke dag tickets voor een andere artiest of band hier bij 3FM. Vandaag op het programma tickets voor een exclusieve showcase van

binnen. Leunen achterover en wacht. En ik heb het al gezegd, dat ticketalarm gaat er voor 10 uur vanochtend uit. Pak hem er vast bij, de NPO Luister. Ondertussen in tijdloze tracks, nu Stardust.

Spotify-lijstjes nog wel eens voor wat consternatie zorgt. Men schijnt daar nog wel eens een verkeerd liedje in te zetten. Men zet er dan in hun lijstjes deze versie. Terwijl ze eigenlijk een andere bedoelen. Dus dan gaan we even voor eens en voor altijd oplossen. Mensen zetten vaak deze erin, maar dit is een versie van Carly Simon. Dat is een heel ander liedje.

0: hoorde de orchestral version van Impossible. Goedemorgen, je luistert 3FM in de ticketmaand. Ik zie onze telefoonsoftware nu een grote rode foutmelding.
1: Hij loopt
0: maar dat gaat helemaal niet goed zo.
1: Het telefoonprogramma loopt vast, dat is helemaal niet handig.
0: Magic Kid Pro, wat zit er nou?
1: Dat
0: zeg je nou hier? Wacht even. Haal eens even die melding aan de kant.
1: Ja, die,
0: nou had ik het voor willen lezen. Dan heb je hem weggehaald. Hè.
1: Even,
0: we starten hem even opnieuw op, dit systeem.
1: Oh, dit is helemaal niet handig nu.
0: Het komt uit het jaar Kruik. Hey, kijk. You're using an incompatible firmware on the... Maar die gasten stonden toch net hier... Er is toch iemand on-site nu? Van de technische afdeling.
1: En als je dan klikt... Dan
0: download het... gewoon een nieuwe versie, man. We moeten toch bellen?
1: Ja.
0: Maar dit gaat helemaal niet goed zo. Begrijp ik nou goed dat we op dit moment geen kaarten kunnen weggeven?
1: Ah,
0: maar hier, we hebben hier... Ja, hier.
1: Geef even dan. Oh, hier komt-ie, ja.
0: Gebeurt er iets? Oh, jongens. Wat een professionaliteit hier op de maandag. Je luistert 3FM. Goedemorgen. Tijdloze tracks. Het is ticketmaand. Je hoort Nothing But Thieves. En we gaan iemand terugbellen die...
2: Met Ida.
0: Dag Ida. Goedemorgen met Ivo van 3FM.
2: Goedemorgen.
0: Poch, blij dat we jou te pakken hebben, zeg. Hey, dat was nog even, had nog even wat voeten in de aarde namelijk.
2: Ja?
0: Ja. Hey, het begon hier allemaal rode schermen, rode lampen te knipperen en zo. Dat ging even helemaal niet goed. Maar we hebben elkaar aan de lijn. Een hele goede morgen, Ida. En mag ik jou alvast feliciteren?
2: Dankjewel, fantastisch,
0: echt
2: waar.
0: Nee, nou, de verjaardag van je vader bedoel ik.
2: Dankjewel, ja, dat is morgen. Dat ga ik sowieso doorgeven.
0: Die is morgen 60, wordt hij.
2: Klopt.
0: En wat is zijn wens?
2: Ja, naar Nothing But Thieves gaan. Mijn vader is zelf ook een muzikant. En ik deel de liefde met muziek samen met hem. Dus het is helemaal fantastisch dat ik dit morgen aan hem kan vertellen.
0: Wat speelt hij?
2: Hij is gitarist.
0: Ah, kijk. In een bandje dan neem ik aan.
2: Ja, een eigen band. En van zijn werk heeft hij ook van zijn hobby zijn werk gemaakt. Dus hij is echt beroepsmuzikant.
0: Meen je? Wat leuk. En dan kan hij, als beroepje, dan kan hij ervan leven. Dat is de dream, toch?
2: Dat is wel de dream, ja.
0: Dat wou ik zeggen. En er is nog één dream over, namelijk met jou naar Nothing But Thieves. En ook dat gaat gebeuren!
2: Dankjewel. Oh my god.
0: Gefeliciteerd, Ida. Je wint 2 tickets voor de exclusieve Nothing But Thieves Showcase. Deze zaterdag al in Utrecht.
2: Dankjewel. Oh mijn god.
0: Heel veel plezier. En ik zou zeggen, ga je vader bellen met de blijde boodschap.
2: Ga ik doen, dankjewel.
0: Dag Ida, hoi.
2: Doeg.
0: 3FM ticketmaand, hele dag kans op tickets voor Nothing.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja? Echt serieus?
6: 7777.
5: Wat een geld!
7: 18.000, potverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
11: Yes, hij doet het.
12: Ja hoor, dat kan zeker.
10: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
13: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron. Steeds slimmere energie.
16: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
15: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
17: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25%.

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
1: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
0: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
1: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
0: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
2: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.

0: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DAI. Kijk op werkenbijdai.nl.
1: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.

0: van 10 uur. Jasper Leegwater, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Dit blijkt best een goede openingszin.
2: Zal ik een liedje voor je schrijven?
1: Ja, straks vertel ik je meer. NOS op 3. Eerst naar Zweden. Het lijkt erop dat centrum-linkse partijen de verkiezingen daar gaan winnen. Gisteren werd er gestemd voor het parlement. Bijna alle stemmen zijn inmiddels geteld en het linkse blok lijkt verrassend de verkiezingen te winnen. Vooraf werd gedacht dat de huidige centrumrechtse regering de meeste stemmen zou gaan binnenharken. De definitieve uitslag komt waarschijnlijk woensdag pas, omdat de stemmen uit het buitenland nog moeten worden geteld. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kindje reed volgens NH Nieuws op een fiets en is naar het ziekenhuis gebracht. Na de aanrijding was de bestuurder doorgereden. Later meldde hij zich alsnog bij de politie. Het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Als je vanaf vandaag iets uit een winkel jat, moet je een hogere schadevergoeding betalen. Dat bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Dat is de eerste verhoging in 14 jaar, meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens de winkels int. Het bedrag is een soort goedmakertje voor de tijd die winkeliers kwijt zijn aan de afhandeling van een diefstal. En ook moet het bedrag dieven afschrikken. En de vrouw achter deze hits van Rob de Nijs krijgt vandaag een grote prijs.

0: Ja, bij Beeld en Geluid in Hilversum worden vandaag 10 Nederlandse componisten en songtekstschrijvers geëerd. Ze krijgen een plekje in de Songwriters Wall of Fame. Belinda Muldijk is de enige vrouw die vandaag wordt toegevoegd. En vooral voor de teksten die ze schreef voor Rob de Nijs dus. Dat zij hits ging schrijven voor hem, heeft ze vooral te danken aan haar eigen zelfvertrouwen.
1: Ja, toen ik hem ontmoette, dat was mijn openingszin tegen hem. Zal ik een liedje voor je schrijven? Oh. En dat was eigenlijk een beetje opschepperij, want dat had ik nog nooit gedaan. Niet in het Nederlands. Hij vond het hartstikke leuk. Hij was op dat punt, hij had net Met je ogen dicht gedaan. Dat was een enorm succesvol album. En toen ontmoette hij mij.
0: Ja, en dat leidde niet alleen tot veel top 40 hits. Belinda en Rob trouwden en kregen 2 kinderen. Rob de Nijs overleed vorig jaar. In 2022 gaf hij nog een groot afscheidsconcert in de Ziggo Dome. Ik heb het weer nog. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. En het is goed te doen hoor, qua temperatuur. Best lekker eigenlijk. 20 tot max 23 graden.
2: Dankjewel Jasper.
0: Jojo.
2: 3FM verkeer door de ANWB. Vertraging op de volgende wegen. De A1 Amersfoort Amsterdam voor Hilversum Noord. 13 minuten dan de

0: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf 45.990 euro.

0: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
1: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar
4: uit.
3: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
7: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
6: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
7: Nu bij Dirk, Chicken Tonight, €1,99. Dat is lekker voordeel.
8: September is iedere dag jouw kans op tickets.
9: September is...

Queen, Don't Stop Me Now, hoor je in tijdloze tracks bij 3FM. Hele goede morgen. Je hebt van die platen die soms super vrolijk klinken, maar waarbij het onderwerp eigenlijk helemaal niet zo gezellig is. Nou, in die categorie zometeen weer een tijdloze track in het programma met alleen maar tracks met eeuwigheidswaarde. Tijdloze tracks bij 3FM elke werkdag tussen 9 en 12. Mijn naam is Ivo en dit zijn Rihanna en Drake.

Martin Garrix en Ed Sheeran, Jordan, repeated in tijdloze tracks bij 3FM. Je hebt van die platen die heel erg up klinken. Maar waarvan het onderwerp eigenlijk helemaal niet zo up is. Alles behalve eigenlijk. Bijvoorbeeld Heya van de Outkast. Klinkt super vrolijk. Heya. Gaat over eenzaamheid. Pumped Up Kicks. Gaat over een school shooting. De Columbine school shooting. 99 luchtballons van Nena. Gaat over iemand die 99 luchtballonnen loslaat en per ongeluk een nucleaire oorlog ontketent. Ja, die zag je niet aankomen. Nee. Deze vrolijke deuntjes gaan eigenlijk over depressie. Maar ja, probeer maar eens depressief te blijven als je dit hoort. Nee, dat is eigenlijk onmogelijk. Ook wel weer mooi dan. Blind Melon, No Rain, met recht, een tijdloze track. Hier.

Burna Boy hoor de We Pray in tijdloze tracks bij 3FM. En zo is het gewoon weer hoog tijd geworden om koffie weg te geven. Middels een nieuwe mashup. Elke dag een mashup bestaande uit twee tracks. De vraag is welke twee zitten erin. Als je dat weet, dan kun je het insturen via de gratis NPO Luisterapp. Laat maar weten welke twee tracks zitten er in de mashup van vandaag. Drop het via de gratis NPO

is, welke twee tracks waren dit? Als je het weet, drop het dan nu in de NPR-luisterapp en maak kans op een bakkie breuk. Dat is een zak koffiebonen, gemalen koffie of thee. Laat maar weten dus via de NPR-luisterapp. Koffiebonen, gemalen koffie of thee. Drop het in de NPR-luisterapp, zometeen de uitslag. Nieuw muziek is aanstaande.

0: En goedemorgen, hoogtepunt van het weekend, Valentijn.
1: Ja, dat we verhuisd zijn binnen Utrecht.
0: Hé, hey, wat lekker. Dat is heerlijk. Toch iets weten te vinden binnen de ring.
1: Ja, precies.
0: Lekker man. En hoe is het met de koffievoorraad in jouw nieuwe huis?
1: Nou, die is letterlijk echt net opgegaan gisteren toen mijn ouders langskwamen.
0: Dat dacht ik al, dan ga je al. Nou, is dit jouw moment voor koffie. Welke twee tracks staat in de mashup, Valentijn?
1: Dat was Kassara met, wat was dat ook alweer? Evacuate the Dance Floor.
0: Ja, ja.
1: En Kesta met TikTok.
0: Bam, bam, bam. Hartstikke idee.
1: Ja.
0: In de Bongert, wil je koffiebonen, gemalen koffie of thee, Valentijn?
1: Koffiebonen alsjeblieft, voor het nieuwe huis.
0: KQ.

en Maan. Blijf bij mij, hoorde je in tijdloze tracks bij 3FM. Op deze 14e september, midden in de 3FM ticketmaand. Hele dag nog tickets te winnen voor Nothing But Thieves. Voor een zeer exclusieve showcase. Alleen voor 3FM.nl. Hou

0: Austin.
1: Hoor je in tijdloos straks met 3FM. Dochter van een van de oprichters van Groupon. Weet je dat ook weer? Hoe ze aan het startkapitaal is gekomen voor haar carrière. Boston, wel een goede plaat in tijdloze tracks. Het programma met eigenlijk alleen maar goede platen. Tracks met eeuwigheidswaarde tot 12 uur.
2: Zometeen op 3FM.
3: Meer tijdloze tracks met Ivo.
2: Met

0: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
0: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafimedia. Check indruk.nu.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
4: Ja, geweldig, hè?
3: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
4: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
3: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.
4: Aan tafel!
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
6: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
7: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
7: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
8: Fans van Voordeel,
7: Aldi.
10: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
12: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
15: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga...

Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI-mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend, online, leren.

0: het nieuws van 11 uur. Jasper Leegwater, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Venetië is een Nederlandse influencer op de vuist gegaan met een groep lokale activisten. NOS op 3. Ja, Tom van Heuvel, ook wel bekend als Dutch Travel Maniac, zou ruzie hebben gekregen met een antifascistische activistengroep. Op beelden is te zien hoe Tom een harde klap uitdeelt aan een van de activisten. Het liep zo erg uit de hand dat toeristen winkels in zijn gevlucht. Bij het incident raakten 10 mensen gewond. Tom wordt door sommige mensen bestempeld als radicaal-rechtse influencer. In de Belgische provincie Oost-Vlaanderen is een docente ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Dat schrijft de VRT. De lerares werkt sinds 2022 op de school, maar sinds dit schooljaar geldt er in de provincie in alle scholen een verbod op religieuze tekens. En zelf vindt ze het maar onzin.
2: Er is ook bewezen dat mijn lesgeven, mijn houding tegenover leerkrachten en leerlingen, dat ze altijd zeer professioneel. Dus het reglement daardoor aanpassen was absoluut niet nodig.
1: De school houdt vooralsnog voet bij stuk. Een jongen van 13 uit Geervliet in Zuid-Holland is betrapt achter het stuur van de auto van zijn ouders. De politie reed achter hem aan nadat ze de auto een paar keer in de berm zagen slingeren. De jongen had stiekem de reservesleutel van zijn ouders gejat. Hij is door agenten naar huis gebracht en heeft meerdere boetes gekregen. En in Overijssel schieten de Thaise massagesalons als paddenstoelen uit de grond. In de afgelopen 10 jaar is het aantal salons verdrievoudigd. Ook Nana heeft in Enschede zo'n goed lopende massagesalon.
3: Iedereen weet Thaise massage goed helpen voor lichaam en voor spieren, zeg maar. Voor sommige mensen jaren problemen. In mijn salon komt heel veel duo-massage, man en vrouw.
1: Volgens RTV Oost zijn Thaise massages in Nederland populairder geworden, doordat steeds meer Nederlanders zo'n massage hebben gehad op vakantie in Thailand. En dat ontspannen vakantiegevoel, ja, dat willen ze dan hier vasthouden. Ik heb het weer nog voor je. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Alleen in het zuiden af en toe een klein buitje. De temperatuur, die wil je natuurlijk ook weten. Nou, is dikke prima hoor. 20 tot maximaal 23 graden.
4: En zo meteen hoor je Ivo. 3FM.
5: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 3 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.

0: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
0: Wissel eens chicken voor chickpeas. Wissel mee op wisselenswat.nl.
2: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
2: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt. Op vag.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
5: September is iedere dag jouw kans op tickets.
6: September is...

balletje opgooien op ons roulettewiel voor deze maandag. Een nieuwe request roulette is aanstaande, waarin we een balletje dus opgooien op dat wiel. Komt stil te liggen op een vakje. En dan is het de bedoeling dat in de muzikale categorie die daar aanhangt, dat je in die categorie jouw ultieme tijdloze track aanvraagt. Dat zometeen, een nieuwe request roulette. Eerst een tijdloze track die is ontstaan door gewoon ouderwets lekker pielen. John Oates, die zat in de studio een beetje te kloten met een synthesizer, waarvan hij geen idee had hoe hij dat ding moest besturen. Tot hij een geluid eruit kreeg waarvan de producer zei, niet meer aankomen. Die hoorde meteen puur goud. En zulks bleek. Daaruit voort kwam deze tijdloze track. Hall & Oates, dit is Out of Touch bij 3FM.

0: bad memories. Medusa en Bad Memories, hoorde je bij 3FM. Het is tijd om een balletje te gooien op ons roulettewiel, wat we elke dag in de studio hebben staan. Om erachter te komen in welke muzikale categorie je jouw ultieme tijdluister kan aanvragen. Elke dag weer een spannend moment, of het jou wil of niet. Niet in de laatste plaats, omdat we natuurlijk die pauken hebben. Hè? De pauken van Robert Jansma. Komende vrijdag pas weer te horen op deze zender. Dat duurt nog even.
1: Dat duurt echt nog even.
0: Moet je echt nog even een hele week afzien. Maar vrijdag 4 uur, dan is hier weer de officiële start van je weekend. De vrijdag vuurwerk is eigenlijk de enige plek in Nederland waar vuurwerk nog wel toegestaan is.
1: Vind ik mooi gezegd.
0: Dankjewel. Ja. Goed. Die pauken van Rob, die zijn er ook. Kijk, daar hij is toevallig. En dan zeg ik alleen nog croupier take it away.
1: Dankjewel.
0: Ik hoop dat het iets Frans wordt. Ik zat in de Céline Dion-vijp gisteravond. Die is natuurlijk weer begonnen aan de optredens. Ze heeft haar comeback gemaakt in de Stad van de Liefde in Parijs.
1: De rook is wit.
0: Maar goed, we gaan erachter komen wat het gaat worden.
1: Ja, dit is wel een mooie categorie, hoor. Het is geworden nummer 28, tijdloze one-hit wonders.
0: Dat meen je niet, dat is hartstikke leuk.

0: Matters met Someone to You.
1: One Day Fly met One Day Fly.
0: De klassieker.
1: Ja. Ik kom hem tegen bij de kringloop, het singeltje. Hartstikke grappig, maar dat is een ander verhaal.
0: Ja.
1: Wat wil je horen? Als het maar een tijdloze one-hit wonder is. Je kan hem nu insturen via de gratis NPO-luisterapp. Dus laat maar weten via de NPO-luisterapp. Tijdloze one-hit wonders, drop ze in de app. Ik ben benieuwd. Ondertussen zometeen de Bouza na de Goo Goo Dolls bij 3FM.

Goedemorgen, Sterrenstof bij 3FM. Vlaam-bladam, vlaam-bladam, vlaam-bladam. Harmen, hartelijk bedankt voor het aanvragen van deze waanzinnige parel. Ik ga gewoon, omdat ik er zo blij mee ben, nog driemaal je naam scanderen. Harmen, Harmen, Harmen. Hij is fantastisch. Driewerf dank, Harmen, voor het aanvragen van All About The Money. Dit is Mea in tijdloze tracks bij 3FM.

Olivia Rodrigo, Drop Dead, hoorde je in tijdloze tracks bij 3FM. Nou, hij is hier ook begonnen hoor, hey, The Great Expectation. Want dat gaat weer gebeuren zometeen. Na 12, dan is hij er weer. Sebastian Onkhuizen met de lunch van 3FM. The Great Expectation van Shanna Spyro. Die hoor je nu.

0: Dit was een programma in de zendtijd voor...
1: Zometeen op 3FM. Maart. Met onder andere...

0: energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro, groot in genieten.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
1: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Is ja. Echt serieus?
4: 7, 7, 7, 7.
3: Oh, wat een geld.
5: 50.000, godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
7: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
7: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
8: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
13: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
14: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
15: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
19: Yes, hij doet het.
20: Ja hoor, dat kan zeker.
18: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
21: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
22: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
23: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
24: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Oh, pardon.

0: laatste nieuws. Dat krijg je van Sydney Dijkers.
1: Goedemiddag. In Ermelo is vanochtend een trein op een vrachtwagen gebotst. Ja, in die sprinter zaten 150 mensen en het is niet duidelijk hoeveel van hen gewond zijn geraakt. Omroep Gelderland meldt in ieder geval dat de vrachtwagenchauffeur licht gewond is geraakt bij die botsing. En de ravage is in ieder geval groot, is te zien op beelden. De vrachtwagen waar de trein tegenaan rijdt vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er zeker tot 2:30 vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. In Brabant is een man opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vader in Polen heeft vermoord. De man van 31 was al een tijd op de vlucht. Polen had om zijn arrestatie gevraagd. De man was aan het werk in Dinteloord en in Polen kan hij levenslang krijgen. Verschillende overheidsorganisaties willen af van de dwangsommen die ze aan mensen moeten betalen als ze er te lang over doen om een besluit te nemen. Bijvoorbeeld over een uitkering of toeslag. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn daarover met elkaar in overleg, schrijft Trouw. Maar volgens advocaten zijn die dwangsommen er niet voor niets.
2: Die dwangsommen die worden betaald omdat de overheid stevast termijnen niet haalt die zij wettelijk verplicht zijn wel te halen. En die moet betaald worden, die dwangsommen, omdat dat een prikkel is om de overheid te dwingen om zich aan hun eigen termijnen te houden.
1: En dus zullen de dwangsommen voorlopig blijven bestaan. De Brabantse frietbakkers Frankie en Koen krijgen een belangrijke Oekraïense onderscheiding. Ze hebben afgelopen jaren honderdduizenden porties gratis patat uitgedeeld aan Oekraïners. Frankie die reed daarvoor elke keer heen en weer.
3: Wij gaan frietjes bakken, snacks bakken en dat voor mensen die de grens overkomen vanuit de Oekraïne.
4: Wat voor rit gaat het worden?
3: Ik denk wel 20 uurtjes of zo. Ik ga niet zo heel snel met die aanhanger. Dus het is 1400 kilometer. Dus ik weet ook niet hoe ver ik vandaag kom. Desnoods ook morgen het laatste stuk. Maar we gaan het wel zien.
1: Hiervoor ontvangen ze nu de Oekraïense orde van Sint Pantaleimon. Dat is een soort Oscar voor hulpverleners. Frankie heeft een Oekraïense vrouw en wilde meteen na de Russische invasie hulp bieden. En naast die frietkar runnen de mannen ook nog een opvang. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. En het is goed te doen qua temperatuur, hoor. Het is vanmiddag 20 tot maximaal 23 graden.
5: 3FM.
6: Ster.
7: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
10: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
9: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
11: Tijdens de Cafe Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cafe Pacific Sale. Move beyond the noise.
12: Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
13: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
14: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
15: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
14: Je kiest niet voor oor- of neusklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
6: Van het bos tot in de tuin.
4: Zagen.
6: Snoeien.
4: Blazen.
6: Maaien.
4: Meer maaien.
6: En nog meer maaien.
4: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
6: Tuineer als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
4: Stiel. Sterk werk.
16: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
17: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
18: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
19: September is iedere dag jouw kans op tickets.
20: September is 3FM ticketmaand.
19: Vandaag jouw kans op tickets voor
20: Nothing But Thieves. Woo!
19: 3FM. Sebastiaan Okhuizen.
21: Een hele goede maandagmiddag, 12 uur geweest. Tijd voor de belangrijkste tracks van vandaag in de 3 over 12. Met op nummer 3 de man die al het hele weekend de streaming nummer 1 oppakt. Dit is Milo, laat het lukken.

de belangrijkste tracks van vandaag. De tracks die je niet kan missen, de tracks die het meest relevant zijn vandaag. En dan kan ik me voorstellen dat je denkt, oké, logisch, Middel laat het lukken. Die nummer 1 staat in alle streaming charts op nummer 3 in die lijst. Maar waarom dan Amy Winehouse opeens? Ze zou vandaag 43 jaar zijn geworden. Het is inmiddels alweer helaas 15 jaar geleden dat ze ons verliet op 23 juli 2011. En we denken haar verjaardag met het prachtige Back to Black op nummer 2. Sebastian hier op de plek van Mart Meijer. Nog het hele weekie. Dus gezellig als je erbij bent, ook via de NPO Luisterapp. Het zijn nog steeds de belangrijkste tracks van vandaag. En op 1 is er dan ook bijzonder goed nieuws vanuit de UK. Na, wat is het? Ik denk wel dik 8 jaar van afwezigheid komt ze eindelijk weer naar Nederland. Een gloednieuwe tour werd aangekondigd met Dublin, Glasgow, Manchester, Londen, Parijs en Amsterdam. Een Ziggo Dome show komt eraan op 22 februari 2027. Hoor jij misschien wel Charlie XCX live in de Ziggo Dome? Het wordt erg spannend, denk ik. Het is een klein toertje. Voorlopig dus maar 1 optreden in Amsterdam. Er wordt vechten om tickets.

0: Get high in animal.
1: BFM Ticketmaster.
2: Nothing but thieves.
0: Het is echt een gigadag in de 3FM Ticketmaand. Even voor de duidelijkheid, we zitten bijna halverwege de maand. En wat voor artiesten zijn er al langsgekomen? De Pussycat Dolls heb je kaarten voor kunnen winnen. Voor Gracie Abrams heb je kaarten kunnen winnen. Afgelopen vrijdag won je kaarten voor Niall Horan in Antwerpen. Gisteren de Opposites. En we kunnen nog wel even zo doorgaan. Kan je alweer vertellen dat we ook in de ticketmaand kaart hebben weggegeven voor Vrouwtje. De nieuwste ga ik voor je draaien binnen enkele momenten. Maar eerst wil ik je nog even herinneren aan de dag die vandaag is in de ticketmaand. Want vandaag maak jij tot aan 12 uur 's nachts kans op tickets voor die ongelooflijk uitverkochte showcase van Nothing But Thieves. Komende zaterdag in Utrecht. In een zaal waar slechts 450 man in passen. 9 hoog in Tivoli-Vredenburg. Zaterdagochtend 11:30, een hele bijzondere dag waarom Nothing But Thieves probeert op te treden in zowel Nederland, België en Londen in één dag. Gaan ze dus als eerste 's ochtends langs in Utrecht. En misschien ben jij daar wel bij. Het is helemaal uitverkocht. Maar hier bij 3FM hebben we natuurlijk een stapeltje voor je achtergelaten. Dus hoor jij vandaag het 3FM ticketalarm afgaan, dan moet jij als de wiede weer gaan die NPO Luister-app erbij pakken en laten weten in die chat van 3FM waarom jij zo graag zaterdag naar Nothing But Thieves wil. Doe jij dat, dan kan het zomaar zijn dat we jou met een anoniem nummer, zo goed om te vermelden, terugbellen en dan ben je er gewoon bij. Zo simpel kan het dus zijn. Er komt er ergens aan, dat ticketalarm, echt waar. Krijg je nu het allernieuwste van Vrouwtje. Dit is geen rem op.

obsessie hebt. Hopelijk niet met een persoon, dat zou wel een beetje ongezond zijn. Maar gewoon met een product wat je dagelijks veelvoudig gebruikt... of in ieder geval zou kunnen gebruiken. Telefoon. Je pinpas. Er zijn mensen die daar ook last van hebben natuurlijk. Hè? De pinpas obsessief gebruiken. Ik zit zelf helemaal in de puzzelperiode. Elke minuut die ik vrij heb, gaat toch even de denksport weer open. En dan ga ik kijken, ga ik het mezelf aandoen om toch weer een cryptogram te proberen. En dan denk ik, was ik maar nooit begonnen. En dan ga ik toch weer naar zo'n simpel kruiswoordpuzzeltje. Maar hey, stapje voor stapje kan ik ooit wel een cryptogram gaan maken. En dat is ook het obsessieve. Ik word er ook weer beter in en daardoor wordt het ook weer leuker. Ik ben zelfs met de trein gegaan afgelopen vrijdag... zodat ik in mijn vrije tijd kon puzzelen onderweg naar werk. Echt waar. Goed, ook de grote der aarde hebben wel iets van die obsessies... om de scherpe randjes van de dag een beetje te halen. In het geval van Alex Warren is het een enorme, gigantisch... bijna ongezond wordende Cola Light verslaving. Iedereen herkent ook wel iemand met een Cola Zero of Cola Light verslaving... en blijkbaar is Alex Warren een van een beetje de Giel Belen van de Twins. Maar goed...

Savage hier op 3FM en Wake Me Up. Als je Teddy Swims ooit hebt gezien, dan weet je, die man zit vol met tattoos. Er is geen ruimte meer voor een nieuwe tattoo. Behalve op één plek. Ja, nou, de broek moest ervoor omlaag. Hij heeft er nog een tattoo bij weten te krijgen. Waar het precies is, vertel ik je zo meteen naar de nieuwste Fontaine's DC. Dit is Marianne op 3.

0: misschien heb je er wel eens ervaring mee gehad. Als je bijvoorbeeld bloed gaat prikken, dan moet je helemaal nuchter zijn. 8 uur lang mag je niks hebben gegeten en gedronken, behalve koffie en water. Ja, dat is echt waar. Dan is je bloed natuurlijk helemaal zuiver. Kan het goed geprikt worden. Een vriend van mij heeft vorige week een haartransplantatie gedaan. Mocht in de weken daarvoor geen alcohol, maar ook geen knoflook nuttigen. Allemaal hele specifieke dingen. En ik heb zo'n vermoeden dat voor de laatste tatoeagesessie die Teddy Swims heeft gedaan, dat Teddy Swims, nou, misschien wel voor de zekerheid, 3 weken lang geen Mexicaans mocht eten. Want de enige plek waar hij nog, zeg maar, ruimte had op zijn lichaam voor een nieuwe tatoeage, was op zijn reet. Nou, dan moet je natuurlijk niet bij die tatoeageman gaan liggen. Zo op je buik met die billetjes omhoog. Dan,
1: ja, sorry, gisteren burrito's op.
0: Dat is niet handig. Nee, maar het is een van de weinige plekken op het lichaam van Teddy Swims waar nog plek was. Op zijn bil, en daar staan de acteurs Will Ferrell en Chris Catton nu, met op de achtergrond de skyline van Los Angeles, gesplitst door zijn bilnaad. Het is een knap staaltje tatoeëren, als ik het zo vrij.

0: Dit is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: And this is my new single. You,
3: op 3FM.
4: Miley, Bass Persuade.
5: Met 3FM ontdek je nog. 3FM.

0: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
4: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
9: TrueLease met Grenke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
10: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
11: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
12: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
13: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
15: Autotaalglas zit echt overal.
16: Opgelost. Autotaalglas.
13: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
14: Fans van Voordeel,
13: Aldi.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
19: Hij kan zomaar vallen. Het 3FM-ticketalarm voor tickets voor nacht.

0: krijg je van Sydney Dijkers.
1: Goedemiddag. Een groot ongeluk op een spoorwegovergang in Ermelo op de Veluwe.
2: NOS op 3.
1: Daar is een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Twee van hen raakten gewond, net als de chauffeur van de vrachtwagen. De ravage is groot, ziet deze verslaggever van Omroep Gelderland.
3: Wat we zien is dat er het voorste gedeelte van de vrachtwagen is zo'n 10, 20 meter meegesleurd door de trein die net was vertrokken. Ik zie dat er heel veel grind rondom die vrachtwagenbanden staan. De voorruit van de vrachtwagen die zit vol met barsten.
1: De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er vandaag in ieder geval geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. De NS zet bussen in. In Etten-Leur is een nepagent opgepakt. Het gaat om een jongen die bij de voordeur van een oudere vrouw deed alsof hij van de politie was. Hij doorzocht kamers van de vrouw en nam waardevolle spullen mee. Na een oproep via Burgernet kon de minderjarige nepagent nog dezelfde dag opgepakt worden. Bij de renovatie van Buckingham Palace in Londen zijn allerlei oude spullen tevoorschijn gekomen die ze nu zijn gefotografeerd alsof het museumstukken zijn. Van een stukje krant uit 1889 tot een pakje sigaretten, maar ook afgetrapte schoenen en brandgevaarlijke stroomdraden. Ze zijn ooit weggegooid door paleispersoneel. Die vondsten geven nu een inkijkje in hun leven. En in IJmuiden is het allereerste Lego-café in ons land geopend. Een verslaggever van NH Nieuws die komt vanmorgen naar binnen. Dat is een gelukje, want dit weekend was het daar nog helemaal vol in het Lego-café.
4: Elk tafeltje zat helemaal vol.
5: Ja.
4: Dat is ongelooflijk. En we hebben gezorgd dat er een soort groeven in de tafel zit.
5: Ja.
4: Dat als mensen wel steentjes
5: aan
4: op tafel... als mensen wel steentjes op tafel leggen...
5: Dat ze
4: in die groeven vallen en niet op de grond.
6: En er zo'n stukje kwijt bent...
4: Ja, dan hebben wij... Ja, dat gebeurt. Maar we hebben ook gewoon een extra voorraad.
1: De plek is er voor kinderen en volwassenen. Het weer, wolken, maar ook zon en een graadje of 21. Morgen meer zon en ook een stuk warmer dan 22 tot 28 graden.
0: Thanks, Sydney. ANWB verkeersinformatie dan op 3FM. Twee files van 10 minuten of langer. Die staan op de A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de Duitse grens heb je 25 minuten. En de A50 Arnhem-Os voor Ravenstein 10 minuten vertraging.
7: 3FM.
8: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
9: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
10: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
13: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
14: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
15: Tijdens de Cafe Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cafe Pacific Sale. Move beyond the noise.
14: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
16: September is iedere dag jouw kans op tickets.
17: September is 3FM ticketmaand.
16: Vandaag jouw kans op tickets voor
17: Nothing But Thieves.
16: 3FM.
17: Avotros.
5: Sebastiaan Okhuizen.
0: Want Dat Nicotine staat komende zaterdag in een zeer exclusieve uitverkochte showcase in Utrecht. En jij kan erbij zijn als jij je ticketalarm hoort. Download alvast de NPO Luister.

denk dat na vandaag de wachtlijst iets groter gaat worden. De NPO Luister-app stroomt al de hele dag vol met mensen die het niet meer kunnen. Die het niet meer houden. Want ergens vandaag

Hey, ik heb een vraagje. Wanneer is het gepast om een vriend van je of een familielid, zeg maar iemand die je wel gewoon goed kent, in het, zeg maar, in een gezelschap, op een verjaardag bijvoorbeeld, een cadeau te geven en dat cadeau dan een gigantische marmeren pik is? Is er een moment in je leven dat zeg maar, acceptabel is? Ik wil het even bij je checken. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Ik ga het er zo met je over hebben naar de 3FM meegeet van deze week. Adella komt eraan. Naar Somjeu, dit is natuurlijk

een vriend van je waarvan je dacht, ik ga hem er een beetje mee kutten. Ik ga hem er een beetje mee irriteren met dit cadeau. Dat heb je toch wel eens. Ik heb ooit een... van een van mijn beste vrienden. Echt waar. Guus, ik weet dat je luistert, lul. Kreeg een 538-jas. Had hij op Marktplaats gekocht. Ja, daar zit je dan. Dat is ook niet de bedoeling, hè? Nee, ik had het net over een gigantische, massief marmeren penis. Wanneer is dat gepast om te geven? Feline, die laat ook weten via de NPO Luisterapp. Het is gepast om te geven als je het kan betalen en je weet dat iemand het daadwerkelijk mist in een erotische beeldentuin. Dan is het gepast om te geven. Nou, het is dus een cadeau geweest van Ed Sheeran aan Elton John. Je hebt het verhaal misschien wel eens voorbij horen komen. Dus toen dacht ik, wat is er nog meer allemaal gegeven aan elkaar in die vriendschap? Nou, het is over het algemeen redelijk veilig gebleven. Elton heeft Ed Sheeran wel eens een Gucci zonnebril gegeven. Ze hebben elkaar foute kersttruien gegeven. Maar Ed Sheeran heeft dus ergens in een interview laten weten dat er dus nog veel raardere cadeaus zijn gegeven waar hij zich niet verder over ging uitweiden. Maar als het erger is dan een massief marmeren penis, wat staat er dan in het keukenkastje bij Ed Sheeran? Ik wil niet weten.

0: even blijven ademhalen, even rustig aan doen. Nothing but Thieves hoor je. En welkom to the DCC.
1: 3FM Ticketmaster.
2: Nothing but Thieves.
0: En daarvoor ging hij af, het 3FM Ticketalarm. Voor Nothing But Thieves. Het is Nothing But Thieves dag in de 3FM Ticketmaand. De hele dag maak jij kans op kaarten. Voor die exclusieve showcase van Nothing But Thieves komende zaterdag in Cloud9 in Utrecht. Een zaal waar slechts 450 man in passen. Het is helemaal uitverkocht, maar jij kan er dankzij 3FM alsnog bij zijn, mocht jij naast die tickets hebben gegrepen. Er zijn heel veel appjes binnengekomen en één van die mensen die heeft geappt, daarbij gaat op dit moment de telefoon af.
3: Hallo, met Nathan.
0: Nathan, met Sebastian.
3: Hoi.
0: Hoi, je bent heel rustig.
3: Ja, omdat ik het eigenlijk niet had verwacht.
0: Hey, waarom wil je zo graag naar Nothing But Thieves?
3: Nou, zoals ik in mijn berichtje al had gezet, eigenlijk mijn relatie is zeg maar tot stand gekomen door Nothing But Thieves. En ja, daarom heb ik eigenlijk ook mijn vriend op Tinder geswiped, omdat ik hem in een shirt zag staan van Nothing But Thieves. En zo zijn we eigenlijk samengekomen.
0: En
3: toen hebben we gewoon heel veel albums van hun geluisterd. En ja, toen kwam hun nieuwe album natuurlijk, wat werd aangekondigd van de Stray Dogs. En toen vond mijn vriend het een goed idee om dat eigenlijk al te laten tatoeëren. En zodoende hebben wij zoiets van, nou, wij moeten gewoon echt bij die pre-release party zijn.
0: Maar hebben jullie zeg maar dat afbeeldingje van de Stray Dogs, hebben jullie dat allebei getatoeëerd?
3: Nee, alleen mijn vriend. Ik was niet zo stoer genoeg om dat al te doen.
0: Zo gek ben je nou ook weer niet. Maar jullie zijn misschien wel met z'n tweeën bij elkaar gekomen door deze band dus.
3: Ja, klopt. Ja,
0: dat is niet normaal. Dan heb ik mooi nieuws, want jullie mogen zaterdag de liefde vieren in Utrecht bij Nothing But Thieves.
3: Nee joh, dat ben je. Ik
0: weet het echt.
3: Oh, super, dankjewel.
0: geweldig. Waar moeten jullie vandaan komen, jongens?
3: Uit Katwijk.
0: Oh, dat is allemaal prima te doen. Half 11 gaan de deuren open en 11:30 gaat het helemaal los daar in Cloud9.
3: Oh, top, dankjewel.
0: Ik zie jullie zaterdag.
3: Yes, dankjewel. Doei.

0: fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
1: Fans van Voordeel,
0: Aldi.
2: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
3: Wolle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
4: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
5: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
6: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
7: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
8: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
9: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.

0: Oud 24. Download de app en start met vinden.
1: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
4: Yes, hij doet het.
5: Ja hoor, dat kan zeker.
3: Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
2: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
13: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
14: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
13: Nu bij Dirk, Maza, 1,69. Weer eens wat anders.
15: Een hele goede middag en welkom bij de show met zometeen Direct My Friend en ook Justin Bieber met Peaches is onderweg. We gaan eerst naar het laatste nieuws van exact 2 uur. Sydney Dijker zit voor je klaar. Sydney, goedemiddag.
16: Goedemiddag Sophie. Grote kans dat je wat meer rommel tegenkomt deze week.
15: NOS op 3.
16: Want schoonmakers staken deze week op Schiphol, stations en andere plekken in Nederland, zegt vakbond FNV. Daarmee protesteren ze tegen een CAO die een andere vakbond, CNV, en werkgeversorganisatie Schoonmaak Nederland hebben afgesloten met elkaar. Ook op een aantal universiteiten en hogescholen wordt het werk door schoonmakers neergelegd. In ziekenhuizen wordt niet gestaakt. In Ermelo is een trein op een vrachtwagen met betonblokken gebotst. In de sprinter van de NS zaten 150 mensen en 2 van hen raakten gewond, net als de chauffeur van de vrachtwagen. Het is nog niet duidelijk hoe dat ongeluk precies kon gebeuren, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
17: Nou, wat ik zie is dat vooral het voorste gedeelte van de trein beschadigd is geraakt. Het achterste gedeelte, of de andere coupés, valt het op zich wel mee, want de trein was net vertrokken, had nog niet heel veel snelheid. De vrachtwagen is natuurlijk wel beschadigd geraakt. Die is wel, die kan je afschrijven.
16: Het politieonderzoek en de opruimwerkzaamheden duren naar verwachting nog uren. Door het ongeluk rijden er daarom vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. De NS heeft bussen ingezet. Bij een botsing met 3 voertuigen zijn in Zuid-Afrika 21 mensen om het leven gekomen. Ook zouden inzittenden zwaar gewond zijn geraakt. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Westkaap. 2 busjes en een 3e voertuig botsten op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. En het is de dag voor Prinsjesdag. En dat betekent op het strand van Scheveningen veel geschreeuw.
18: Ja.
16: Freddy, dat is allemaal de bedoeling hoor. Want de paarden die morgen meelopen in de stoet met Prinsjesdag zijn daar op het strand. Mensen mogen die paarden dan bekijken, maar moeten daar ook wat voor doen. Dit meisje legt uit wat?
4: We moeten naar de paarden gaan juichen. Omdat als ze dan kunnen ze alvast gaan wennen aan al het geschreeuw bij Prinsjesdag. Want anders kunnen ze op hol slaan.
16: Nou, en of die paarden er daardoor een beetje klaar voor zijn?
18: Ja, het gaat goed zoals ik zie. De paarden gaan al in draf, dus ze wennen steeds meer. Dus in dat opzicht gaat het volgens mij heel erg.
16: Het weer, wolken, maar ook zon en een graadje of 21. Morgen op Prinsjesdag meer zon en een stuk warmer dan maximaal 8.

0: Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van Albert
1: Heijn. Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
2: Ja, geweldig, hè?
1: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
2: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
1: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.
2: Aan tafel!
3: Hey, hoi. Ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI-mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joujou.
10: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
10: Ja, werkt wel.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
11: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
12: Wissel eens grillworst voor gegilde groenten. Wissel mee op wisselenswat.nl.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
14: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
15: Investeer in levensreddende AED's... die stabiele maandelijks kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
16: September is iedere dag jouw kans op tickets.
17: September is 3FM ticketmaand.
16: Vandaag jouw kans op tickets.

toontje verder. Justin en Hailey Bieber, van harte gefeliciteerd. Jorde Peaches samen met Daniel Caesar hier bij 3FM. Het is 14 september vandaag. Ik hoop dat je een hippe regenjas in huis hebt, of een stapel dvd'tjes die nog gekeken mogen worden. Want de kans op regenpercentages die lopen hoog op. Ik zag morgen 70% kans, woensdag 100% kans. Ik moet zeggen, mijn algoritme staat op social media vol met koekjesdeegrecepten en pannen met van die herfstachtige risotto's. Ja, ik vind het helemaal niet zo erg. Dat knusse gevoel, ik ga er wel lekker op. Maar een glas rode wijn voor de open haard, dat hoeft dan weer niet. En dan met name de rode wijn, maar dat

nieuwsgierig mag in de NPO Luister-app, als je het wilt delen natuurlijk. Hey, dan kan je ook alvast oefenen hoe snel je zo'n berichtje kan sturen om die Nothing But Thieves tickets te winnen in deze 3FM ticketmaand. Heel simpel, hoor je ticketalarm, stuur dan zo snel mogelijk jouw motivatie. En wie weet stuur ik jou...

en Rhythm of the Night. Vandaag exact een week geleden dat dit uitkwam. Hele speciale en ook bijzondere sessies. En niet zomaar sessies, de symfonische sessies. Neem dus een heel groot orkest met heel veel talent, superveel discipline. Combineer dat met een hele vette artiest. Ja, en wat je dan hoopt en gelukkig ook gekregen hebt, is pure magie. Zo leuk, wij als 3FM zijnde hebben in onze talentenvijver gevist en Jet van der Steen daarheen gestuurd. Nou, zij stond echt als een superster in een lange jas met dat gigantisch orkest achter zich. En deze klassieke instrumenten die matchen zo goed met het liedje van haar. Ik zou zeggen, oordeel zelf en check ook alle symfonische sessies. Dat kan je doen in de NPO Luister-app. Jet van der Steen nu met deze hele bijzondere versie. Ik zou zeggen, geniet ervan. Dit is Juni.

0: dag jouw kans op tickets.
1: Jullie gaan naar de Pussycat Dolls!
2: Oh mijn god.
3: Jij gaat naar Klaas! Woo!
4: Jij gaat naar Rondé!
2: Oh my god.
0: September is
5: 3FM Ticketmaand.
0: Luister iedere dag naar 3FM.
5: Hoor je het 3FM Ticketalarm? App meteen via de NPO Luister-app.
0: En maak kans op tickets voor al jouw favoriete artiesten.
5: 3FM
0: Ticketmaand.

3FM mega-hit. Wel eentje uit het verleden. Want joh, er zijn zoveel bangers uitgeroepen vanaf de jaren 90 tot nu. En hoe zonde om dat dan een beetje te laten verstoffen op een of andere zolder. Daarom iedere dag jouw stukje sentiment hier op de radio. Deze hele week krijg je iedere dag weer een parel voorgeschoteld. Maar welke is dat vandaag? Ik zou zeggen, luister goed. Het is geen extreem oude, dus je hoeft niet 20 jaar terug in je brein. Die hint krijg je alvast. Maar wat is de titel en de artiest van deze oud mega-hit? Nou, inzetten mag je nu doen in de NPO Luister-app. En dan krijg je een dikke vette shout-out als je het goed hebt. Als je het niet goed hebt, ben je geen loser. Maak je geen zorgen.

0: Field, Unwritten. Nou, dit is nou een heel goed voorbeeld van een liedje dat weer opnieuw leven ingeblazen is.
1: FM. Mega hit memories.
0: Gaan we nu ook weer doen. Eigenlijk een liedje dat opnieuw weer de spotlight verdient, omdat het destijds heel vernieuwend was, of omdat je er simpelweg niet omheen kon. Iedereen had het erover. Er zijn heel veel redenen waaronder heel veel liedjes iedere week weer opnieuw bekroond werden met die titel Megahit. En nog steeds natuurlijk, hè, wekelijks. Maar één ding is zeker, we gaan ze nooit vergeten. Ze hebben vorig jaar de 3FM Top Megahit gedaan. Kon je stemmen op je favorieten. Ook is er een Spotify-lijst, die staat ook gewoon online. Staan ze allemaal in verzameld. Nou, dat is een lijst, dat schiet echt alle kanten op. Als je daar doorheen scrolt, dan voelt het alsof je naar een crematie, een bruiloft, een verjaardag en een citytrip tegelijkertijd gaat. Het is heerlijk afwisselend, laten we maar zeggen. Ook vandaag heb ik zo'n paradepaardje voor je meegenomen uit 2021. En wie wist er op die maandag al meteen dus schot in de roos te maken? Claudia had het goed, Barry, Rien, Joas, Henry,

3FM met Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Zometeen de nieuwste van Roxy Dekker. Ja, dat zou de soundtrack kunnen zijn van je maandag. Dat je denkt, nou, er komt echt niks uit mijn handen. Oftewel de bare minimum, je hoort het zo. Imagine Dragons, eerst nog. Dit is Whatever It Takes bij 3FM. Welkom.

0: sowieso verder helpen richting de finish van je werkdag. En als je denkt, nou, ik kan er wel wat hulp bij gebruiken, muzikaal gezien, dat zit helemaal goed.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Sophie.
1: Met onder andere deze.

0: Lulu.
1: Libri Fuberken.neo.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
4: Nu superdeals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
5: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
6: Van het bos tot in de tuin.
5: Zagen.
6: Snoeien.
5: Blazen.
6: Maaien.
5: Meer maaien.
6: En nog meer maaien.
5: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
6: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
5: Stiel. Sterk werk.
7: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
8: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer.
9: Dit voelt als twee.
8: Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
10: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 3 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
11: Een hele goede middag. Ik heb het nieuwe liedje van Higo voor je. Ik ben ontzettend benieuwd wat je ervan vindt. En jouw kans op kaarten voor Nothing But Thieves. Eerst gaan we naar het laatste nieuws. Sydney Dijkers, een hele goede middag.
12: Goedemiddag Sophie. Vakbond FNV wil dat je er dit jaar 5,5% meer loon bij krijgt op je strookje.
13: NOS op 3.
12: Ze willen dat vanwege de gestegen prijzen. En daarnaast wil de bond ook dat iedereen er 80 euro per maand sowieso bij krijgt.
14: Gezien de inflatiecijfers waar alle prijzen vooral in de gewone boodschappenmandjes, als het gaat om boodschappen bij de supermarkten, de energieprijzen, de benzineprijzen aan de pomp, daar zitten vooral alle stijgingen in die inflatie hebben veroorzaakt. En wij vinden het daarom belangrijk om een stuk van onze loonijs ook echt in die centen te doen, zodat de mensen met de kleinere portemonnees daar relatief meer op vooruit gaan.
12: FNV komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Vrijdag werd ook al bekend dat vakbond CNV inzet op 3 tot 5,5% loonsverhoging en een hogere reiskostenvergoeding. Gedupeerde wensouders eisen een schadevergoeding van massazaaddonor Simon. 2 weken geleden gaf hij toe minstens 199 kinderen te hebben verwekt. En dat zijn er veel meer dan eerder bekend was. De ouders willen ook dat hij nooit meer kan doneren. De Amerikaanse straaljagerpiloot die eerder dit jaar werd neergehaald boven Iran heeft voor het eerst zijn verhaal verteld. Hij stortte neer en raakte gewond, maar wist uit handen van het Iraanse leger te blijven. In een interview vertelde hij dat hij nog eerst dacht zijn toestel te kunnen redden.
15: We do all we can to try to save the aircraft. It was evident that that wasn't possible. And soon thereafter, we ejected and found ourselves floating over the heart of Iran.
12: Er werd een reddingsoperatie opgezet voor hem en een andere inzittende van het toestel. De mannen beklommen een hoge berg en werden daar opgepikt. De Engelse scheidsrechtersorganisatie heeft toegegeven dat een doelpunt van de Noor Haaland eigenlijk helemaal niet had mogen tellen. Die goal die bleek ook beslissend in de derby tussen Manchester United en Manchester City. Het doelpunt werd door de scheidsrechter afgekeurd, maar de VAR besloot het toen toch te laten tellen. Nu bij het bestuderen van de beelden bleek later dat een speler eigenlijk buitenspel had gestaan. Nou, het erkennen van die fout heeft geen gevolgen. De overwinning van Manchester City blijft wel gewoon staan. Het weer, wolken, maar ook zon. En een graadje van 21 momenteel. Morgen meer zon, dan 22 tot 28 graden.

0: richting Rotterdam bij Breda Noord. Ook 10 minuten vertraging.
1: 3FM.
2: Ster.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
5: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
6: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Vries. Ontdek het op friesland.nl.
7: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
6: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend, online, leren.
10: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
10: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
12: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
12: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: September is iedere dag jouw kans op tickets.
16: September is 3FM Ticketmaand.
15: Vandaag jouw kans op tickets voor
16: Nothing But Thieves.
15: 3FM.
16: Avotros.
15: Sophie Hielkema.
0: Berichtje van Daniel in de NPO Luister-app. Die zegt spannend. Nou Daniel, ik kan je vertellen. Binnen nu en een half uur gaan die tickets eruit voor Nothing But Thieves. Dus

0: Karol G en Bruno Mars, een nieuwste Stil hoorde je bij 3FM. En daarvoor de man met vele gezichten, letterlijk. Armin van Buuren. Afgelopen week stond hij in clubs verdeeld over de hele wereld. Gaf hij zijn speciale pianoshow op de Veluwe. Alleen hij en zijn piano, heel vet. En kon je hem op een hele bijzondere manier op televisie zien. Hij heeft meegedaan aan een tv-programma, Make Up Your Mind. Ja, ik ben hier echt verslaafd aan. Gasten worden dan omgetoverd tot drag queens. Maar echt totaal onherkenbaar. Er komen alleen wat hints voorbij en dan moet de jury raden, ja, wie er eigenlijk voor ze staat. Nou, Armin die kreeg een speciale drag queen naam in het programma, Daisy Bell. Nou, sowieso vond ik dat al geweldig. Maar toen het niet geraden werd en ze ware aard bekend werd, iedereen schrok zich helemaal kapot. Dit zei Armin zelf over zijn deelname.
1: Waarom heb je meegedaan? Waarom heb je ja gezegd? Want je wordt wel eens meer gevraagd voor een programma, denk ik.
2: Ja, ik zeg niet zo heel vaak ja. Alleen, ik heb wel, ja, ik heb ook een belang. Ik organiseer namelijk zelf feesten. En ik wil gewoon dat iedereen bij mij zich

0: Brussel en Londen om hem live te spelen. En je kan daarbij zijn. Als je net een berichtje hebt gestuurd toen dat 3FM ticketalarm afging tenminste. Nou, die appbox, het ontploft. Echt, rook komt er vanaf. Dus ik ga nu een naam uit de hoge hoed trekken. Random. Die een berichtje heeft gestuurd in de NPO Luister-app. En die ga ik nu terugbellen. Het is sowieso iemand die enthousiast is. Want dat lees ik alleen maar in de NPO Luister-app.
1: Hallo, met Vincent.
0: Vincent, je spreekt met Sophie van 3FM.
1: Hallo.
0: Hey.
1: Hoi.
0: Je hebt een berichtje gestuurd in de NPO Luister-app.
1: Ja, klopt.
0: Eén van de vele, moet ik zeggen. Het is echt een enorme stapel, want iedereen wil naar dat concert van Natic Batiefs aankomende zaterdag.
1: Ja, tuurlijk.
0: Strak uitverkocht. Jij weet al wie je mee zou nemen, hypothetisch, mocht je daar naartoe gaan, toch?
1: Ja, klopt.
0: En waarom verdient ze dat, vind jij?
1: Ja, omdat ze sowieso heel erg fan is van Nothing But Thieves. Hallo?
0: Ja, ik ben er nog.
1: Oh, oké. Okay, ik hoorde een keer wat minder geluid.
0: Ja.
1: En omdat ze gewoon veel eraan heeft gehad aan de muziek, persoonlijk. En dat ze gewoon eigenlijk sinds een jaar of zo, of twee jaar, is echt fangirl. En wil ze overal bij zijn.
0: Hé, maar dit vind ik vet om te horen, Vincent. Dat die muziek van Natic Batiefs echt een steun is van jouw vriendin. Je zegt veel persoonlijke groei heeft ze doorgemaakt. Waar moeten we dan aan denken? Of is dat heel privé?
1: Dat is wel privé.
0: Dat is wel privé. Je mag haar het heugelijke nieuws gaan vertellen. Want jullie gaan naar Natic Batiefs!
1: Holy shit, dat is echt geweldig. Dankjewel. Dat is echt heel gaaf.
0: Je mag het haar gaan vertellen.
1: Ja, ze zal heel blij zijn.
0: Denk je dat ze het gaat geloven, of niet?
1: Ik denk dat ze schreeuwt, want ze luistert zelf ook. En ik ging haar meehelpen vanaf het werk. Dat is echt, echt heel gaaf.
0: Ja, supergoed dat je een appje hebt gestuurd, zo zie je maar. Het kost maar één berichtje in de NPO Luister-app. Ja. En dan kan je gewoon twee kaartjes rijker zijn voor een hele vette band. Aankomende zaterdag zijn jullie erbij.
1: Graag hoor.
0: Wil ik wel één ding afspreken, Vincent? Foto's, video's, sfeerimpressies. Ik wil het allemaal van jullie ontvangen. Is dat een deal?
1: Dat komt helemaal goed.
0: All right,

De hele maand geven we tickets weg voor de allergrootste concerten. Vandaag van Nothing But Thieves. Heb je net misgegrepen? Geen zorgen. De hele dag geven wij nog tickets weg voor dat grote concert. Aankomende

energie gebruiken. Een klein duwtje in de rug, muzikaal gezien. Daarom dus iedere dag hier op je radio de Hocus Focus Mix. Vandaag zit hij ook weer heerlijk volgepropt met allemaal hits. Lady Gaga en Beyoncé zitten erin met Telefoon. Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Het gaat weer lekker alle kanten op. En het enige dat jij hoeft te doen tijdens die mix is je concentreren op wat er nog moet gebeuren. Wat zijn nou die laatste klusjes die je nog moet afvinken van je to-do-lijst? Laat het even weten in de NPO Luister-app. Want als je dat doet, maak je kans op een heerlijke prijs. Een versiering voor op die werkplek van jou. Een snoeppot. Dus laat je nu horen in de NPO Luister-app. Wat ga jij fixen tijdens die mix zometeen?

God, o mijn God. Ik heb het antwoord op de vraag nooit bij mezelf gezocht. En ik zie het nu, ik maak te veel kapot. Ik ben al zo lang op de vlucht voor wat me moeite kost. Ik

0: goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Lekker aan het hobbyen.
1: Heerlijk, heerlijk. Of... Nou, eerst moeten we opgeruimd worden en dan kunnen we hobbyen.
0: Kijk, heel goed. Ja, ik zeg wel heel flauw hobbyen. Ik zag laatst een aflevering van B&B Vol Liefde. Toen was een vrouw ook bezig met kunstwerk. En toen zei haar date van, oh, ben je lekker aan het knutselen? Toen was heel erg beledigd. Ben jij nu ook beledigd?
1: Nee hoor, nee.
0: Hebben wij nu al ruzie aan de telefoon, Reina? Valt het mee?
1: Valt heel erg mee.
0: Okay, gelukkig. En vertel even wat er allemaal in die kamer gebeurt. Want dat heb je opgeruimd tijdens de mix. Maar het is een magische kamer, kunnen we wel stellen, toch?
1: Nou ja, het is maar net wat je magie vindt. Ik vind het geen magie, maar ik maak vooral kleding en cosplays in deze kamer.
0: Wat vet. En als je even zou moeten beschrijven hoe die kamer er nu uitziet?
1: Nou, het is nu lekker opgeruimd. De vloer is weer... Ik kan weer een vloer zien.
0: Oh.
1: Ik heb een lekker tapijtje liggen. Mijn bureaustoel staat weer aan zijn bureau. En er ligt vooral geen stof meer op de vloer.
0: Maar dat gevoel is, en dat overdrijf ik echt niet... maar het is toch gewoon een van de beste gevoelens die je kan hebben... dat je het dan weer allemaal op orde hebt.
1: Oh, heerlijk.
0: Dat is zo lekker. En wat heb je er allemaal voor moeten doen om dit voor elkaar te krijgen?
1: Vooral moeten sorteren van wat gebruik ik nou echt... en wat moet ik nou echt gewoon doneren of weggeven.
0: En heb je nu vuilniszakken met kleding naast de deur staan?
1: Ja.
0: ja, dat is zeker het geval. Nou, je bent wel aan het ontspullen, dus ik hoop dat een snoeppot dan niet iets is wat meteen in de prullenbak belandt, Reina.
1: Oh, nee. Daar is wel een plekje voor.
0: Heel goed, dat hoor ik graag. Nou, je bent heerlijk bezig geweest. Zo tijdens die mix, dus ik vind ook dat je het verdient. Ga er lekker van genieten. Kijk om je heen. Geniet van die opgeruimde vibe die je zelf hebt gecreëerd.
1: Komt helemaal goed.
0: Lekker bezig, Reina.

als je denkt, de herfst, ik ben er nog helemaal niet klaar voor. Pak dat nieuwste album van Jungle dus een keertje bij. En je zit weer helemaal in die zomersfeer. Echt fantastische liedjes staan erop.

0: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
1: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
2: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
3: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
3: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
5: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
11: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Het kan naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
14: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie, een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
15: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
14: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
15: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Big Up knuffels. We doen met je mee. Plus.
17: 3FM. Ciao 3FM, dit is Bart de Benner. Je weet waar je bent. En dat is, nou ja, dat weet je misschien helemaal niet. Aangenaam, nog een keer een handje. Lekker. Nel, hoe is het?
18: Ja, goed, goed, goed.
17: Je ziet eruit alsof je met Kim Holland op een verjaardagsweekend bent geweest. Maar daarvoor heb ik wel meteen wel. Eerst NMS 3, hier is Sydney. Sydney, goedemiddag jongen.
19: Ja, goedemiddag. In Duitsland is een klein Nederlands vliegtuig neergestort. Net over de grens bij Roermond.
20: NOS op 3.
19: Bij die crash zijn 3 doden gevallen, melden Duitse media. Het Cessna-vliegtuig zou 2 inzittenden hebben, maar reddingswerkers vonden nog een 3e overleden persoon in het vliegtuigje. Het gaat om een privévliegtuig die hier geregistreerd stond. Het was iets voor 10:30 opgestegen vanaf een klein vliegveld in Hilversum en verdween iets na 10:15 van de radar. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft opgepakt. Die wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Afgelopen weekend werd een vrouw in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. De man probeerde haar aan te randen en afgelopen maanden zijn in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken. Ook die zaken worden meegenomen in het onderzoek. Justitie in Zwitserland is een onderzoek begonnen naar het handelen van de Nederlandse chauffeur van de bus die daar donderdag crashte. Het moet duidelijk maken wat de rol van de bestuurder was, zegt buitenlandredacteur Liedeke Morsinghoff.
20: Om te kijken of hen dood door schuld of het veroorzaken van lichamelijk letsel kan worden verweten. Dat is standaard na zo'n ongeluk als dit. Er loopt geen concrete verdenking tegen de chauffeur en hij zit ook niet vast.
19: En bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. 10 passagiers liggen nog in het ziekenhuis. En een bijzondere hardloopwedstrijd in Mechelen in België. Dit weekend was er namelijk een 24 uur durende ultraloop. 30 atleten deden mee aan die loodzware tocht van een dag lang dus. Ze liepen de hele tijd hetzelfde rondje van iets meer dan 1 kilometer. Hoe hou je dat nou 24 uur vol? Nou, bijvoorbeeld door elke uur een energiejelletje te nemen, water met allerlei toevoegingen, af en toe pasta of een handvol snoep. Bij de vrouwen won Wendy Walraat. Zij legde 175 kilometer af in 24 uur tijd. En bij de mannen Sam Brakke met 258 kilometer. Het weer, wolken maar ook zon en een gaatje van 21. Morgen meer zon en een stuk warmer dan 22 tot 28 graden.
17: Ja, goedemiddag en welkom. Dit is 3FM met het verkeer. De A2 Utrecht en Bosch voor Beest.

0: laten vallen zo, wat is er gebeurd?
1: Driekwart van die cappuccino die ik nog had over mijn blouse heen gegoten.
0: Ja, oké, okay, maar goed.
1: Dus feitelijk is er niks aan de hand. Ik hoorde de video op de A10, daar reageerde ik heftig op. Want daar ga ik nu naartoe.
0: Oh. Maar waar moet je heen vanavond?
1: Vanavond hoef ik nergens naartoe.
0: Ja, mopper, dan kun je zo nog een bak overheen sodemieteren. Ja, kun je jou het schelen? Je leeft me één keer.
1: Is ik zo.
0: Nel, die ziet eruit alsof ze juist met Mia Khalifa op vriendinnenweekend is geweest. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. 3FM.
2: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
5: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. De grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
8: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
9: Wow-deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: Jongens, wat een dag niet te geloven. En vooral dit goede nieuws, hè.
10: September is iedere dag jouw kans op tickets.
11: September is 3FM Ticketmaand.
10: Vandaag jouw kans op tickets voor
11: Nothing But Thieves.
10: 3FM.
11: Want
10: Barend en Benner.
0: Zo jongens, help me even herinneren dat ik af en toe het mixpunt goed zet. Nou, je bent ook DJ tegenwoordig, ja. dat ik dat even goed doe.
1: Doe ik.
0: Jongens, welkom. Het is de middagshow 5 minuten over 4, maandag. Het is de 14e van september. We hebben alle ingrediënten voor een topshow, maar ook een paar rare dingen die we zometeen gelijk even met je moeten.

0: mee te nemen in het Rijlen en Zeilen van hier achter de schermen. Wij doen op maandag exact hetzelfde als jij. We gaan zitten in de een komt half snotterend binnen. Onze social queen Gaby. Nou, jammer, was totaal gefocust aan het werken. Omdat, nee, er moet een hoop gebeuren voor de show. Nelly heeft een oogontsteking. Ofwel, die ziet er een beetje uit alsof ze naar het verjaardagsfeestje van Mia Khalifa is geweest. En dat met 34 mannen gevierd heeft.
1: Bedoel je? Gorlach.
0: Ja, nee, sorry. De rest mag het invullen. We hoeven het niet uit te leggen. En ik heb vanavond een evenement waardoor ik ook een beetje merk dat ik... je lichaam maakt zich daar een beetje klaar voor. Dus ik heb vanavond dan een eigen evenement. En dat is, nou ja, dat presenteer ik zelf en dat regel ik zelf.
1: Sterren aan tafel.
0: Met Thomas van Groningen en Ronald de Boer. Is hartstikke leuk. Maar goed, alles staat eigenlijk al. En dan denk je toch, ja, we gaan ook nog even show maken. Want we hebben een super vette show met kaarten voor Nappen Matiefs. De Stuber Ability Kid komen langs. We hebben nog meer toffe dingen. We praten met Milo, laat het lukken. En dan ineens word je even stilgezet bij de bizarre werkelijkheid die het leven ook kan hebben. Hè? En dat is in één keer dat jammer van zijn zus een bericht krijgen waarvan we denken, hè? Ja, waar gaat dit nou allemaal over?
2: Ik ben echt een beetje misselijk ervan.
0: Ja.
2: Een vriend van mij van vroeger, daar speelde ik altijd met Lego mee. En ja, echt als kleuter tot puber zo'n beetje. En ik zie hem soms, eens in de zoveel jaar zie ik hem er nog wel eens.
0: Tuurlijk.
2: Simon Westerveld, die is vermist. Dan denk je echt, what the fuck?
1: Ja.
2: Gewoon iemand die je kent. Dus je ziet altijd wel van die krantenberichten voorbij komen. Dan zie je een foto van iemand waarvan je denkt, och, wat sneu.
0: Ja.
2: Weet je wel, dan,
0: man, wat is daar aan de hand? Ja.
2: Wat is er aan de hand? Ja. Maar dan, en dan ga je weer door.
0: Ja.
1: Maar nu ken jij hem zelf.
2: Ja, en mijn zus stuurt en denk, heb je dat gehoord van Simon? En ik denk, what the fuck? Dus ik ben echt een beetje van de kaart.
1: Ja, logisch.
2: En ik ben een beetje aan het rondappen en aan het doen naar mensen van, joh, wat is er aan de hand?
1: Ja, want is er al iets bekend?
2: Nee, het enige is dat hij sinds gisteren 21:15 weg is. En als ik zo de politie die berichten zie...
0: Nee, gistermorgen 21:15. Gistermorgen 21:15 in Aalten voor het laatst gezien.
2: Ja, en er staat dat als je hem ziet, bel de politie, spreek hem niet aan. Het klinkt een beetje alsof hij een beetje verward is.
1: Ja.
0: Maar je zegt één keer in een paar jaar, maar was er iets bekend over zijn toestand? Is hij een beetje van de kaart gegaan?
2: Hij heeft twee hele lieve, mooie dochtertjes.
0: Ook nog?
2: Ja.
0: Ach, jongens toch.
2: Dus,
0: hele jonge vent om te zien op die foto.
2: Hij is 2 jaartjes ouder dan ik.
0: Maar hij ziet eruit alsof hij 35 is.
2: Ja, is een hele, hele knappe jonge gozer.
0: Ja. Maar wat kunnen we doen, Jel?
2: Nou, ja, ben je in de Achterhoek of en zie je een blonde jongen met half lang haar, rond de 1,80 meter. Hij had een blauwe regenjas aan toen die verdween. En een donkerblauwe spijkerbroek. Dan moet je de politie bellen.
0: Ja.
2: Meer kan je eigenlijk niet doen.
0: Het is wel ook zo'n bericht dat je denkt, hè, de speculatie is natuurlijk helemaal kut, omdat je maar degene kent. Maar je voelt ook ergens van, dit is niet goed.
2: Nou ja, de politie maakt zich wel ernstig zorgen.
0: Dat precies, dat zeggen ze niet omdat ze denken dat hij het leuk vond om even 2 dagen door te zakken met zijn vrienden.
2: Nee, en ik bedoel, bij een volwassen iemand, dan maak je gauw niet zo werk. Als het een kind is, dan doe je na een paar uur maak je al zo.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Maar een volwassen man kan beslissen om te zeggen, joh, hey, ik ben er even vandoor.
0: Ja.
2: Tot morgen.
0: Ja.
2: Dus ja, ik vind het heel raar.
0: Oké, jongens, omgeving Aalten, Achterhoek, houdt in de gaten. Blonde jongen, je hebt het vast wel voorbij gekregen via Omroep Gelderland en toestanden. Maar als je denkt, wat baarzelt jammer vandaag, nou, dan heeft dat daarmee te maken. Dan is dat een beetje de reden waarom we in de wedstrijd zitten. Zo is we in de wedstrijd zitten, welkom.

0: verwarrend. Komt hier een appje binnen van Peter. Van hoe doe jij dat thuis? Er zijn twee zulke goede series uit. De een heet De Eetclub en de ander gaat over Marco van Basten. Basta. Wat krijgt de voorrang en waarom? Oeh, vind ik heel leuk om het over te hebben. Dankjewel voor je appje, Peter. Zal maar de weg.
1: Wat heeft het nieuws?
2: Wat heeft het nieuws?
1: Net niet gehaald.
3: Net niet gehaald.
0: De net niet nieuwtjes met je doornemen. Het nieuws net niet gehaald, maar volgens ons wel belangrijk om te vertellen. Ik heb er gelijk even eentje. Volgens Apple kan een opladende iPhone onder je kussen of deken, eerlijk is eerlijk, we doen het bijna allemaal, oververhit raken. De warmte hoopt zich op en in het ergste geval kan de batterij beschadigd raken of brand veroorzaken. Het advies: laat je telefoon altijd op een vlakke, goed geventileerde ondergrond en gebruik alleen officiële laders. Nou, ja, bij dat laatste gaat het ook goed natuurlijk. Weet je, bij de Action voor 2,49 wil ik nog wel eens een snoertje meenemen. En eerlijk gezegd, ik heb al een paar keer gehad dat ik dacht, hè?
4: Heet.
0: Heb ik nou nog een Marlboro'tje Gold onder mijn stoel gestopt? No! Of,
1: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
0: Jammer.
5: Ja, Hyroxen, dat kennen jullie, hè?
0: Ja.
5: Joanna, die is wereldkampioen geworden, maar niet zomaar. Ze heeft de hele boel ondergescheten.
4: Ik zag het.
0: Echt waar?
5: Ja, het is eigenlijk zat wel een beetje in het nieuws, maar niet bij de NOS, dus ik heb het toch maar meegenomen. Ze scheet zichzelf onder door alle... Ja, ze kon het niet meer houden. Maar ze ging gewoon door. En nu zijn er twee kampen. Mensen die zeggen, wow, het is echt een doorzitter.
4: Een doordrukker.
5: Wat een smerig wijf, want ze heeft alles ondergekakt. Ja. En dat is niet eerlijk en dat is heel vies. Ze had een flinke race.
0: Nou, het is wel grappig. Er komt hier gelijk een appje binnen. De 1500 meter van je afscheiden. Volgens mij heette dat vroeger bij mijn vader gewoon zondag. Groet Rick Brandsteder.
1: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
4: Zo groot is het mannentekort in Letland.
0: Ja.
4: Je kunt een man huren voor een uur.
0: Ja.
4: In Letland zijn er aanzienlijk meer vrouwen dan mannen. Dat verschil is zo groot dat er zelfs diensten ontstaan waarbij je een man voor een uur kunt huren.
0: Heerlijk.
4: Het concept heet Husband for an Hour.
0: Wow.
1: Wat heeft het nieuws net niet gehad?

0: Rotterdam. Maar volgens mij in Letland zijn het allemaal wel. Ja, dat is. Laat ik het zo zeggen. Aan die oostkant van het land, dat is toch van de wereld, is toch vaak goed geregeld, hè?
1: Ah, daar let ik niet zo op.
0: Nee. Maar zijn lekkere wijven. Echt.

0: radio aan en het komt allemaal meer dan dik in orde. We willen even een berichtje behandelen van Peter. Peter die appte van, joh, er zijn twee zulke beukers van series uit die het scherm van zowel Videoland als Netflix domineren. De Eat Club is daar en Basta van Marco van Basten. Barend, hoe doe jij dat? Nou, dat is wel grappig hoe jullie denken dat ik dat doe.
1: Hoe is dat opgelost
0: thuis?
2: Twee schermen. Ja, sowieso twee schermen.
0: Zal ik jou iets heel vervelends vertellen over die best wel goed lijkende serie van Marco van Basten?
1: Ja, ik zie ze ook echt langs de snelweg staan en zo, man.
0: Ik ben na 20 minuten gestopt.
2: Nou, nou, er kwam ook inderdaad een appie binnen van iemand.
0: Nou, omdat het is... Ja, dit is heel overdreven om te vertellen, maar ik vind het te heftig. Dit is echt een van mijn voetbaltrauma's. Het is zo ziek dat hij, zeg maar, niet meer voetbalt. Ik ging voetbal kijken in 1998. Toen had Van Basten 34 moeten zijn. Hij beslist in die serie zelf dat zijn enkel geopereerd moet worden, wat helemaal misgaat, waardoor hij op zijn 27e heeft moeten stoppen. En ik kan het niet aan. Ik word er zo verdrietig van. Ik word zo neerslachtig dat ik denk van, oh, maar wat hadden we dan nog mooi kunnen doen met het WK van 98 en had hij gedaan. Ik trek gewoon niet de pijnlijkheid van die operaties en dat mislukken en dat hij niet meer mee kan in die kleedkamer. Ik word helemaal, ik moet bijna huilen als ik het zie.
2: Oh.
0: Ja, dat heb ik echt.
2: Oh, zo schattig, hè?
0: Ja, dus ik vind het zo erg om naar te kijken.
2: Het is heel goed met deze man. Het is heel tragisch.
0: Nee hoor, nee. Het feit dat je veel geld hebt, betekent niet dat je gelukkig bent. Die heeft dus de rest van zijn leven nog zoveel nasleep gehad en narigheid en ellende. Misschien is hij wel heel gelukkig, maar het is, ja, ik vind het verschrikkelijk dat ik dit nooit heb gezien. Ik ben wel eens in Milaan geweest. En er waren taxichauffeurs die stopten gewoon een uur om te praten over hoe goed dat was. En zo goed was het ook. Als ik nu met mijn kinderen, zeg maar, YouTube-beelden ga kijken van hem in 1989, dan kun je eigenlijk niks kijken, want het gaat te traag voor ze. Maar bij hem wel. Zo groot is dat.
2: Ja, nee, begrijp, maar je kan die emotie toch ook gewoon toelaten?
0: Nee, ik niet. Nee, ik niet. Ik vond het echt. Nee, als ik een keer naar Thailand zit in het vliegtuig, dan vind ik het wel leuk. Dan doe ik het misschien dan. Dan denk ik, nou, dan kan ik toch 18
2: minuten. Zeg de man die helemaal tweede wereldoorlog van
0: het is. Ja, het is daardoor wel. Je hebt gekeken al.
3: Nee, ja, een klein stukje nog. Ja. Maar ik moet nog verder kijken.
0: Nee, maar jongens, ik zit in de eetclub.
2: Ja.
0: Sterker nog.
2: Ja?
0: Ik ben gisteren begonnen. Om 11:15 op de bankie. En iedere keer werd het weer. Ik vond het ontzettend leuk om te kijken.
2: Maar verkoop het even zoals meneer Van Delas de beste kan. Want iedereen zegt tegen mij, je moet de Eat Club kijken.
0: Wat in Bergen gaat wonen, in een modern dorp met allemaal luxueuze mensen van in de 40. Die het allemaal schijnbaar voor elkaar hebben. En zichzelf ieder weekend verliezen in elkaar. De drank, de coke en alle andere intriges.
1: Maar dat is gewoon weekend voor Nel.
0: Precies, weet je eigenlijk een beetje wat er met Nel zou gebeuren als die in Weesp of in Muiden zou wonen over een paar jaar. Gewoon de drama's van die gezinnen, het leven tussen en een beetje dat partyachtige leven, maar ook ouders zijn, alle intriges die spelen onder alle roem, rijkdom.
2: Nee, stop maar, dit komt echt veel te dichtbij.
0: Zegt ze met een Balenciaga-bril van die onderzijde. Nou, ik vond het ook een hoopgevend moment, of een hoopgevend ding voor de vrouw, als ik heel eerlijk ben. Nee, maar serieus, want vrouwen, ja, het is ook qua uiterlijk vertoon is heel vaak toch een beetje dat het zo, okay, jij wordt bijna 40. Ja. En je denkt toch een beetje dat het zo rond, ja, je 35 vaak is afgelopen. Dat heb jij ook vaak, weet je wel. Maar dan zit ik bijvoorbeeld naar die Loes Havenkoort te kijken. Die 46, denk ik, nou, is het maar goed dat die naar het Rijksmuseum gaat, anders moet ze blijven hangen.
2: Ja, joh, ja. Tot het honderdste nog.
0: De looptijd wordt een beetje verlengd, weet je. De 45 plus doet er ook nog toe. Nou, heel veel lekker gezelschap, man.

0: 97 alweer. Man.
1: NOS op 3.
0: Kijk, Sydney is erbij. NOS op 3, KKVS Update. Sydney, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Waar vorige week bleek dat premier Jette wel eens AI gebruikt om goede tekst voor zijn socials te maken, blijkt hij lang niet de enige te zijn. Ook Tweede Kamerleden kunnen er namelijk wat van, hebben mijn collega's uitgezocht. Een kwart van de vragen die ze aan het kabinet stellen bevat sporen van AI. En dat is volgens deze onderzoeker best tricky.
3: Nou, de AI die men gebruikt is niet neutraal. Dus er zitten al voorgebakken ideeën in. Bovendien worden die AI's ook getraind om iets wel of niet te kunnen fabriceren voor je. Dus dat betekent dat je eigenlijk al vooringenomen berichten meeneemt in de Kamervragen. Dat lijkt me niet verstandig.
2: En Kamervragen zou je gewoon zelf moeten kunnen bedenken als Kamerlid, zegt ze ook. Een aantal Kamerleden geeft ook toe dat ze inderdaad AI gebruiken, maar zeggen dat te doen voor bijvoorbeeld spellingcontrole of om vragen beter te formuleren. Een man van 79 uit het Brabantse Veen moet 4 jaar de cel in voor het misbruiken van zijn 2 kleinzoons. Die jongens die werden op hun 17e uit huis geplaatst en gingen dan in de weekenden en vakanties naar hun opa, die alleen in een chalet woont, en vervolgens vond daar het misbruik plaats. Volgens gerechtshof heeft de opa flink misbruik ook gemaakt van de afhankelijkheid van de licht verstandelijk beperkte tweeling. De man kreeg eerder een lagere celstraf en ging toen in hoger beroep. Het gerechtshof gaf hem daarna nog een jaartje extra cel, 4 jaar dus.
0: Hoppa. Oh nee, sorry. Nee, dat gaat te snel. Nee, ja. Het wordt nu pas echt interessant.
2: Ja, een nieuwe campagne voor een gokwebsite namelijk. Met de Amerikaanse actrice Sydney Sweeney. Heeft voor flink wat ophef gezorgd. In een reclame poseert Sweeney namelijk vrijwel naakt met sportspullen. Ja, daar reageerden veel vrouwelijke atleten fel op. Deze verslaggever van de BBC die heeft een paar reacties verzameld.
4: After running the 200 meters at the Ultimate Championship, Great Britain's Amy Hunt addressed the American actress saying, Sydney Sweeney, this is what women in sport look like. And she isn't the only Olympian who's not happy with the ad. Australian swimmer Ariane Titmus said she thought this kind of marketing was a thing of the past.
2: Ja, dit is toch iets uit het verleden, is een van de reacties, omdat dit een verkeerd beeld zou geven van vrouwelijke atleten.
0: Ja, Nel, dit is gewoon aan jou, hè, om dit eens even te ondersteunen of hier even dwars tegenin te gaan. Want wij anders worden wij weer toxische, masculine, gekke die niet mee mogen praten.
5: Die heel veel atleten zeggen inderdaad, nou kijk, nee, zo ziet een atleet eruit. Ik vind dat elke vrouw in de wereld helemaal zelf moet weten wat ze met haar lichaam doet en hoe ze hem positioneert, wat ze laat zien, welke tiet of tepel, moet je helemaal zelf weten. Ik vind het veel kutter dat ze, pardon voor mijn taal, ik vind het veel vervelender dat je reclame maakt voor een gokwebsite. Daar heb ik veel meer problemen mee. Ja. Ik vind dat daar gewoon. Maar daar is ook aandeelhouder in. Dus ze heeft flinke ballen, laat ik het zo zeggen.
0: Dat heeft ze zeker. Ja. Dat heeft ze zeker. Maar wat is dat voor gekke conservatieve golf in dat hele sportgebeuren in één keer?
5: Ik begrijp het wel.
0: Er is toch niemand. Er is toch niemand die naar het atletiek zit te kijken en oh, wat lekker. Wat ook.
5: Zo
0: kijk je niet naar sport, hoor.
6: Maar wel naar beachvolleybal. Misschien wel naar beachvolleybal.
5: Ja,
6: misschien
5: ook nou. Vrouwen geseksualiseerd worden en mannen, oh, wat kan hij het goed? Wat is het toch een goede sportman? En
0: mannen worden extreem geseksualiseerd.
5: En dat bij vrouwen geseksualiseerd worden.
0: Ik werd vorige week was een van de tennissen die zijn shirt uittrok. Bij de US Open stond een heel vrouwelijke tribune, stond foto's te maken, elkaar aan te tikken. Ik dacht heel erg sterk voor dat.
5: Over het algemeen worden dat vrouwen natuurlijk meer en daar komt het natuurlijk vandaan.
0: Over het algemeen wordt er veel meer gejankt.
5: Het was toch op een gegeven moment ook dat ze dan de camera zo laag hebben dat je dan precies tussen de kruis van bepaalde sporters keek. Weet je, dat was toch een beetje. Dus ik begrijp
0: ik denk dat de wereld. Er wordt zoveel gejankt om niks. We zijn al zoveel verder in dit. En dan is er weer zo'n aardsconservatieve golf die gaande is.
5: Laat dat ook. Laat die mensen ook zeggen. Dat bepaalde sporters willen niet zo gezien worden. En willen gewoon gezien worden voordat ze goed kunnen sporten. Dat ze goede atleten zijn. En daarom geprezen worden. En niet of ze een cupmaat A of D hebben. Dat begrijp ik helemaal. Maar in dit geval denk ik. Laat elke vrouw
0: één,
5: ook doen.
0: Noem één van onze vrouwelijke heldinnen van de afgelopen jaren. Die we hebben beoordeeld buiten haar sportprestaties. Dus dat we hebben gezegd van oké, Jutta vinden we prachtig. Maar die vinden we toch ook vooral heel cool omdat ze zo goed is. Dat vinden we van Femke Bolter. Die vinden we heel cool omdat ze zo goed is.
5: Ja.
0: Toch?
5: Ja.
0: Toch fucking
5: maar ik denk wel dat er vaak ook, weet je, toch een beetje zegt van oh, wat een lekker wijf. Ja, daarom vinden we nog
0: nou, maar wees dankbaar.
6: Dat is wel de reden waarom ik met topsport ben gestopt.
0: Ja.
6: Omdat ik gewoon te veel geseksualiseerd werd.
0: Heerlijk. Ja. Ja, en okay.
5: Maar ik vind ook toch, ik bedoel, iedereen. En dat iedereen moet lekker zelf weten wat hij met zijn lichaam doet.
0: Heerlijk, zo is het ook.
5: Ga je nou uitkleden?
0: Nee,
5: dek je kleren aan.
0: Oké, jongens, we doen het weer nog even.
2: Ja, vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog. Temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgen zon en warmer, 22 tot lokaal 28 graden.
0: Ah, lekker zeg. 3FM met het verkeer. Nennebel, waar staat het vast?
5: Op de A2 Utrecht Den Bosch voor afrit Everdingen. Daar loopt een rondborstige vrouw. 22 minuten. De A10 Amstel Koenplein voor Amsterdam West, 8 minuten. De A16 Breda Rotterdam voor de Rottermeerentunnel, 10 minuten. En de A50 Arnhem Zwolle voor Heerde Zuid, 29 minuten.
6: Oh. Hoor je dat?
5: Wat?
6: In de verte?
5: Ja.

0: ticketmaand.
1: Luister iedere dag naar 3FM.
0: Hoor je het 3FM ticketalarm? App meteen via de NPO Luister-app.
1: En maak kans op tickets voor al jouw favoriete artiesten.
0: 3FM
1: ticketmaand.

0: middagshow 3FM Sommelier Feels Part 2. Het principe van de 3FM ticketmaand is heel simpel. Je hoort een ticketalarm voor een artiest waar je graag naartoe wil. In het geval van Kensington is dat morgen. In het geval van Sef is dat overmorgen. In het geval van Bente is dat zaterdag. Het is een geweldige maand bij de zender. Elke dag win je de dikste tickets. En vandaag is de dag dat je kaarten wint voor Nothing But Thieves. Laten we eerlijk zijn, een van de allerbeste bands van de afgelopen 15 jaar. Goede albums, goede singles, geweldige concerten. Showcase in Tivoli-Vredenburg. Intiem. Bizar als je daarbij mag zijn. Het ticketalarm horen betekent dat je tickets kunt scoren. En dat ticketalarm, dat krijg je nu van me.
1: 3FM. Ticketalarm. Stuur nu waarom jij wil winnen in de NPO Luister-app.
2: En ga naar Nothing But Thieves.
0: Wauw. Kom maar door.

0: Nee, sorry, aankomende zondag. Navamatief Showcase.
1: Waar is Kia?
0: Met wie spreken wij?
1: Met Kia.
0: Kia. Jeetje, ja. Jeetje. Kia, heerlijk. Koen, is dit Kia Carranco?
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Je hebt echt de naam van een superster.
2: Ja. Ja.
1: Dankjewel, dankjewel. Het is een Finse naam.
0: Oké, okay, Fins. Oké, okay, het land van de Nokia en Jaren Liedmanen.
1: Exact.
0: Alright.
1: Van het Hallo Hotel.
0: Hey, en wat ben je ooit op een dode kerstdag naar Nederland komen lopen? Of hoe is dat gegaan?
1: Zoiets, ja. Nee, mijn vader die had hier werk gevonden 23 jaar geleden. En toen dachten mijn ouders, weet je wat, we gaan proberen voor 1 jaar. En we zijn daarmee weggegaan.
0: Ah, wat goed zeggen. Nou, fijn dat je er bent. Ja. En fijn dat je ook dan deelgenoot kunt zijn van mooie dingen.
1: Ja.
0: Ik weet niet, wat is precies jouw verhouding met de act Navamatief? En waarom ben je daar zo excited over?
1: Oh my god, ja, het is gewoon pop en rock en het is tijdloos en het is meezingen, het is meeblaren, het is meedansen. Het is gewoon zoveel energie komt er vrij.
0: Ja.
1: Ik kan het niet omschrijven eigenlijk.
0: Ja, en het is zo goed allemaal. Weet je, of je nou die hitjes hoort gewoon overkomen, gewoon die beetje die vagere albumtracks, het is allemaal klasse.
1: Exact, ja.
2: En je hebt iets van ze op je lichaam.
1: Ik heb een tattoo inderdaad van de single van Overcome op mijn arm, ja.
3: Doe maar eventjes.
1: Ja. Doe maar even, ja, dat heb ik samen met een vriendin gedaan.
0: Maar gewoon de space cake was verkeerd gevallen of wel een soort van heldere beslissing?
1: Ik denk het eerste.
0: Alright, ik hoor het al. Goeie motivatie, jij gaat naar Navamatief! Nou, maar dit is die intieme show, toch? Voor Oké, maar dit is zo cool.
3: Je ruikt ze.
0: Dat je dan ook zo vooraan kan staan dat je gewoon die arm kan laten zien. Dat je die guys even kennis... Hé. Hey.
1: Je meent het niet. Ik ben helemaal aan het trillen, hoor.
0: Ik heb echt zo'n gevoel dat Kia gaat eindigen in de backstage. Nee, maar dat voel ik gewoon.
1: Ik voel gewoon.
0: Ja, alright. Heel goed. Nou, hartstikke goed. Hey, onwijs leuk dat je in de show wilde komen. Ja, dat is op zich niet zo gek natuurlijk als je dit kan winnen. Maar zorg ervoor dat je even blijft hangen voor alle gegevens die we van je nodig hebben. En dan wil ik tegen iedereen zeggen, hou je radio lekker aan, want je wint ze vandaag nog de hele dag. Zo simpel is het.
1: Dankjewel.
0: Kia Carranco, de naam van een superster en supersterkaarten voor aankomende zondag. Dankjewel, Kia.
1: Woehoe, dankjewel. Super blij.
0: Oké, dan heel goed. Nou, is wel lekker, weet je, dat we ook een keertje gaan die kaarten echt ergens goed terechtkomen.
3: Ja.

met een nummer 1 hit. Ik heb hem daarna ook nog gesproken. Beelden en audio hoor je later. Vandaag in deze show. Het is de nummer 1 van Nederland. Het is een absolute doorbraakhit. En het is zo'n leuk jochie. En zo'n catchy, zo'n goede song. Milo, laat het lukken. Alleen jij, Barend en Benne, 3FM.

0: Wat er verandert in je leven als je er maar één bent?
1: Helemaal niks. Behalve dat ik op één sta.
0: En morgen hoor je het hele interview. Zometeen zijn hier de drie dingen van de dag die er te doen op te deden. En win je misschien nog wel een keer kaarten voor Nav en Mathies? 3FM.
2: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: flex? Dat is voordelig.
1: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
0: Oh, en nu niet?
1: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
0: Bueno, kies het NS.

0: €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM. Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
7: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Wissel eens Beenham voor oesterzwam. Wissel mee op wisselenswat.nl.
7: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
8: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
9: Is de middagshow van 3FM misschien nog wel een setje kaartje voor Nathan Matthijs? Je weet het maar nooit. Wat je wel zeker weet, is dat je binnen 2 minuten wordt bijgepraat door Sydney. NOS 3 is hier. Sydney, goedemiddag jongen.
10: Ja, goedemiddag. De kans dat de klimaatdoelen van 2030 gehaald gaan worden is kleiner dan klein.
11: NOS op 3.
10: Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving, die elk jaar rond Prinsjesdag het Nederlandse klimaatbeleid beoordeelt. Minister Van Veldhoven erkent ook dat de doelen ver weg zijn.
12: Nou, we moeten ook doorkijken naar 2040, want het klimaatbeleid is er niet één van haakse bochten. Dus het is niet zo, ik neem vandaag maatregelen en morgen zie je het effect. Bijvoorbeeld het bouwen van een windmolen kost gewoon een paar jaar. Maar we moeten het wel zien als een enorme aanmoediging om vooral heel hard door te gaan met maatregelen nemen, zodat we ook in 2030 nog kunnen verbeteren.
10: Het Planbureau zegt dat beleid voor de klimaatdoelen steeds verandert in Nederland door wisselende kabinetten en dat komt de plannen niet ten goede. Vakbond FNV wil dat je er 5,5% meer loon bij geschreven krijgt op je loonstrookje. Ook wil de bond sowieso dat iedereen er €80 per maand bij krijgt. Dat willen ze eruit slepen bij de cao-onderhandelingen. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met zijn eis. Stichting Donorkind wil dat massazaaddonor Simon gaat betalen voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. Tegen wensouders loog hij over dat aantal. De ouders willen daarom een deel van de schade vergoed krijgen, zegt de stichting.
13: Dat gaat natuurlijk voor bijvoorbeeld om de schade dat die kinderen die hebben misschien wel wat professionele begeleiding nodig. Die willen misschien ook over een aantal jaar wel praten met een deskundige. Ja, dat zijn allemaal zaken die niet gratis zijn. Dus ja, daar wil je dan wel vergoeding voor. En met 200 kinderen loopt dat natuurlijk best in de papieren.
10: Simon zegt ook dat hij geen sperma nu meer doneert. De stichting die namens ruim 30 ouders spreekt wil ook zeker weten dat Simon zich daaraan houdt. En rond deze tijd komt deze band met een bekendmaking.

0: Oasis natuurlijk. Het gonst al dagen van de geruchten dat ze gaan toeren en mogelijk ook naar Nederland komen. De Britse krant publiceerde vorige week al een wereldtournee-schema dat zou zijn uitgelekt en waar onder meer Nederland, Frankrijk, Duitsland en Ierland op staan. Het weer vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgen zon en dan ook wat warmer dan vandaag. Het wordt 22 tot lokaal 28 graden.
1: 28 graden morgen.

0: en zwembroekie. Toch wel?
1: Ja, ik ben al begonnen.
0: Oké, ik zie het al, ja. Oké, die zijn met het verkeer de A1 Averen Amsterdam voor Hoevelaken. 33 minuten de A2 Den Bosch Utrecht voor Everdin. 60 minuten de A15 Europort Gorkum voor Hendrik Ido Ambacht. 38 minuten. En de A58 Tilburg WDA voor Bavel. 31 minuten. Rustig aan. 3FM.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Je kiest niet voor urineverlies. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
10: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
11: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
12: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
11: Beren goed, thanks bo!
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: En actie, olifant!
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
14: September is iedere dag jouw kans op tickets.
15: September is 3FM ticketmaand.
14: Vandaag jouw kans op tickets voor
15: Nothing But Thieves.
0: 3. Jemig.
14: 3FM.
15: Want
14: Barend en Benner.
0: Hè? Ja, af en toe een beetje een proestende poeg is het vandaag hoor. Qua techniek, maar goed. De sfeer doet het ook goed, dus je wordt

0: My Body Isn't Ready. Het is 11:05 en ik gunde jou even in je auto, want ik niet per se weet of je daar zit, maar ik ga er een beetje vanuit van wel. Ik heb altijd het idee, als ik deze show open om 11:05, dat ik hem alleen maar maak voor mensen in de auto. Dat is, zo praat ik altijd dan.
1: Ik denk ook dat 90% in de auto zit.
0: Dat denk ik ook, ja. Maar goed, maar geen reden tijd. Ik gun je deze plaat even, dat is wat ik wilde zeggen. Wat een geweldenaar. Niet normaal. Samber en My Body Isn't Ready. Het is een hele mooie maand met 3FM.
2: Barend en Benner.
3: De drie dingen van de dag die ertoe doen of toe deden.
0: September is ticketmaand en het is heel makkelijk bij ons. Dat betekent vandaag Nacht van de Tiers horen tickets scoren. Hoor je die gasten voorbij komen in combinatie met het ticketalarm? Dan heb je als de sodemieter de NPO-lijst-app in je handen. Heb je de motivatie plus je naam en je leeftijd en komt het allemaal dicht in orde. Dat wat betreft de ticketmaand heb ik nog een kort dingetje. Daar gaan we zo meteen even over bellen. Net 5 is niet heel erg lekker gestart vorige week. Met al die nieuwe programma's. Met Iris Enthoven en dat misdaad gebeuren. Terwijl ja, ik gun ze het beste, maar het moet, ja, ik heb er wel een paar interessante takes over als mediadeskundige en whatever. Maar daar doen we wel een keer een andere keer uitspraak over. Ik vond wel heel lullig dat die Jamie Vaas, wat ik echt een leuk wijf vond, die heb ik toevallig ben ik die pas tegengekomen. Dat hij zo'n opgenomen stukje werd gelekt over dat die Ilko van Kooten, die baas van Spinning, die wilde allerlei dingen in zijn arie hebben. En dat liet hij dan ondertekenen door zijn vrouwen, dat hij dat nooit mocht lekken. En nou, heel verhaal, weet je wel, donderdag helemaal opgeblazen. Kijk ik vrijdag op Instagram, wie zijn er getrouwd? Oldzee.
1: Nou, lekker toch.
0: Ah, dat is heel goed. En heel goed, Oldzee moet ook niet zo piepen. Die is zelf ook altijd een grote mond. Net zo goed als wij ook. Ik wil het hebben over Net 5. Wat er vanavond gaat gebeuren. 9:30. Het roer om. We gaan bellen zo meteen met zanger Jeffrey Kuipers. Hartstikke leuk. Jel, wat heb jij?
4: Heb je woensdagavond al wat te doen?
0: Ja.
4: Oké. Okay. Ja. Nou, als je nog niet wat te doen hebt, heb ik premièrekaarten voor een film. Oh, Nederlandse film, die heet Sugar. Klinkt niet Nederlands. Is het wel?
1: Ja, die gaat heel vet te zijn.
4: Nou, blij dat jij het zegt.
1: Ja.
4: Er zitten allemaal actrices en acteurs in.
0: Meestal met films. Meestal.
4: Zoals Delaney Lepelblad.
0: Oh, Delaney Lepelblad. Heel goed. Heb ik ooit nog volgedragen om te spelen in de kleine komedie toen ze wat meer naar theaterfase zat.
4: Hey, je leest de tekst van Nelly voor.
0: Nee, helemaal niet. Helemaal niet.
1: Ja,
0: doe nog eens een topacteur.
4: Daniel Kolff.
0: Daniel Kolff, heel erg goed. Wauw, is zijn vrouw.
1: Ja,
0: is altijd,
1: ja, ja. Die moeder was echt te lang met Kolff.
0: Nou, oké, nu is het klaar geweest. Kaarten voor de première, app het woord Sugar naar de NPO luisteren.
4: Ja, ben jij erbij?
0: Heel goed. Nel, wat heb jij?
1: Nou, we weten allemaal dat ik deze 3 uur Barend en Benner eigenlijk altijd een beetje als mijn rust en mijn therapieuurtje gebruik. Dus ik moet heel even ventileren wat ik meegemaakt.
0: Ja, tuurlijk, schat.
1: Kijk naar mijn auto.
0: Ja.
1: Echt, het is zo ongelooflijk achterlijk asociaal.
0: Ja.
1: Is iemand in de achterkant van mijn auto gereden.
0: Hoppa.
1: Helemaal gedeukt, helemaal geschramd, alles erop en eraan. Geen briefje, niks.
0: Ja.
1: Helemaal niks, niet. En dan denk ik nog, weet je, oké, als je dan niet de centen hebt om het te betalen, of niet de verzekering hebt, doe dan in ieder geval even een briefje van sorry, weet je. Ik heb geen centen, maar sorry dat ik in je achterkantje heb gezeten.
0: Nee, maar die mensen kan toch ook gewoon niks door hebben gehad?
4: Ja.
1: Niks door hebben gehad. Nou, weet je, moet je eens kijken. Als je dat niet door hebt gehad.
0: Dit is een klein gaatje. In die oude rammelbak.
1: Klein? Noem jij dat een klein gaatje?
0: Ja, een klein gaatje.
1: Nee, maar een hartstikke groot gat.
0: Oude rammelbak.
4: Jouw kennende kan het ook zijn dat je gewoon met uitparkeren
1: gaan we zo praten. Tuurlijk. Nou. Meneer en meneertje gaan weer eventjes lekker op hun mannelijke stoel zitten.
0: Nou, op zich.
1: Je krijgt allemaal de tering.
0: Op zich helemaal niet zo gek hoor. Denk eens even vrijdag. Wat deed je ook weer net voor het aan de IV was? Had je toen haar?

0: Kygo, nieuwe tune met Max McNown bij Bart en Binnen. Dit is de bijna nummer 1 middags show. We gaan het even hebben over zaken die eigenlijk best wel vaak door mijn hoofd heen gaan. Ik word 39 volgend jaar en het leven trekt zich in een recordtempo aan mij voorbij. En ook dat van jou. En aan het einde van de rit gaan we allemaal een keertje. En de grote vraag blijft voor mij altijd in het leven. Doe je wel echt waar je gelukkig voor wordt of waar je moet zijn? Is het ook niet een keertje tijd om te zeggen van joh, het is mooi geweest met die radio. Ik ga lekker in Spanje wonen. Ik ga lekker gewoon elke dag wakker worden in de zon. De enige focus die ik nog heb is mijn gezin en mijn vrouw. Dat is het enige wat ik doe.
1: Ja.
0: Er zijn mensen, en dat ga je dan vanavond zien om 9:30 of net 5, die durven die stap te maken.
2: Nou, respect hoor.
0: Dan is het wel lekker dat je homo bent, Jeffrey. Dan heb je alleen maar met een vent te maken.
3: Ja, ik ben niet van die akelige kinderen rondlopen. Dat klopt.
0: Want we hebben voor de duidelijkheid zo'n Jeffrey Kuipers en zijn man Michael. Jeffrey aan de telefoon. Maar jullie hebben die stap, zoals ik hem net beschreef, gewoon gemaakt. Het is
2: gewoon.
0: Oh, ja.
3: Zo gewoon is het niet hoor. Wij liepen vorig jaar maart in Benidorm en toen zeiden we tegen elkaar, hier wil je dood nog niet gevonden worden. En 2 weken later hadden we via internet een winkel gekocht.
4: Oh. Oh.
3: Dus zo kan het gaan.
4: Oké, we nemen ons heel even mee dan.
0: Ja, precies.
4: Want wat heb je geopend en waarom dan Benidorm?
3: Wilden we al heel lang in het binnenland van Spanje wonen, maar we waren daar voor werk. En toen dachten we, ja, weet je, aan de kust is gewoon veel meer handel voor ons. We hebben met z'n tweeën altijd in Nederland een kapsalon gehad. Ja. En we kwamen een heel schattig pandje tegen, 70 meter van het strand.
0: Ja.
3: En toen dachten we, nou, dat gaan we gewoon doen. Mijn man's ouders zijn vroeg overleden en dan ga je toch anders tegen het leven aankijken. En we dachten, ja, waarom wachten? Waarom niet gewoon nu doen? We hadden geld voor elkaar, we hadden geen kinderen, dus dan kun je makkelijk weg. En dat hebben we gewoon gedaan.
2: Maar wanneer was dan toch in één keer dat je dacht, nou, dat Benidorm is toch niet zo gek of niet?
4: Ja.
3: Nou, hoe langer je daar bent, het is heel veelzijdig. Het is niet alles, ja, meestal het enige wat je ziet zijn die Benidorm-basis. En die zijn er ook echt wel. En bloedordinaire Engelse wijven zonder BH zie je ook heel veel.
4: Ja.
3: Maar goed, dat is niet de reden dat wij zijn gegaan. Maar wij dachten gewoon van, we moeten gewoon een beetje op vlucht voor de midlife-crisis misschien ook wel. Maar we wilden gewoon wat nieuws, wat spannend.
0: Maar belangrijker nog, weet je, ik vind allemaal dat je de keuze gemaakt, top. Hoe lang ben je er nu?
3: Een jaar nu.
0: Oké, en gewoon even heel eerlijk, valt het mee of valt het tegen?
3: Nou, we hebben het heel klein gehouden. We hebben gewoon gezegd, we gaan verhuizen. Al is het dan 2000 kilometer verderop. Maar het echt valt natuurlijk vreselijk tegen. Want je moet zoveel doen. En je kent geen winkels hier. Je moet alles ontdekken. Je doktoren, noem maar op. Ja. Het is echt een... Ik vergelijk het altijd een beetje met zo'n sneeuwbolletje van vroeger. Met zo'n glazen kapje erover. Wat je dan op kon schudden. En wat dan heel langzaam alles neerdwarrelt.
4: Ja.
3: Ja, dat is het een beetje, zeg maar.
4: En wordt er een beetje verdiend?
3: In de winter wel. De zomer was helemaal kut. Dus we hebben de hele zomer zo in Nederland gezeten om daar geld te maken. En dat moet je allemaal voorbij zien komen.
0: Maar je bent gewoon aan het knippen daar?
3: Ja, we zijn 3 dagen in de week open. In het begin zijn we eerst 3 dagen gepakt. Ja. En deze winter gaan we gewoon 5 dagen open, omdat we wel genoeg aanbod hebben. Het lijkt voor nu seizoenswerk.
2: Dus eigenlijk was het in plaats van het roer om voor jullie scheer je weg?
3: Ja, ook. Ja,
0: sorry hoor. Ja. We hebben tegenwoordig een bejaarde die de grappen schrijft.
3: Nee, het zijn hele goede woordgrappen.
0: Maar je bent ook zanger natuurlijk. Jeffrey Kuipers had gewoon 120 shows in Nederland. Nou ja, stel je voor dat ik... Wat was je gage in Nederland een beetje?
3: Dat ik toen rond de 1500. Nou, nu 1985. Ik ben te boeken.
0: 120. Nee, maar
3: is het nodig nu?
0: 120 keer 1500. Dat is lekker. Dat is heel veel.
4: Ja. Maar dit kan toch ook in Benidorm?
0: Ja.
3: Nee, het wordt heel slecht betaald, jongens. Dus ik moet hier 5 keer zingen voor wat ik 1 keer in Nederland beur. Dus het kan voor mij wel uit om af en toe even naar Nederland te vliegen. En dat doen we nu ook regelmatig, hoor.
0: Oké, dus het zingen daar wordt zo slecht betaald dat het voor jou meer uitkomt om voor €300 heen en weer te vliegen. En dan uiteindelijk nog even 2 showtjes te doen. Dat is wat je zegt.
3: Ja, als je dan even in het weekend een paar dingetjes kan doen, dan heb je het hartstikke leuk. Dus dat gaan we ook meer doen.
4: En ik hoor het ook, jij bent voor de media geknipt.
0: Ja.
4: Ja,
3: ja, dat is het ook. Dus ik hoor gewoon in de media in Nederland. Ik zelf ook.
2: Ja, maar dit is de nieuwe Martien Meiland, hoor.
0: Tuurlijk, je hoort het, hè. Ja, iets minder nichterig, gelukkig. Nee, maar niet de hele dag dat gegeel. Nee, dat vind ik, daar ga je op een gegeven moment aan irriteren. Ja. Heb jij dat ook niet, Jeffrey?
3: Wat zei je? Sorry, nee, ik sta hier in het lawaai.
0: Nee, maar ja, dat is je eigen single. Het is goed zo. Nee, maakt ook niet uit. We hadden het over Martin Meiland, maar het is helemaal niet interessant natuurlijk. Commentaar.
3: Nee, ja, nee, hetzelfde kaliber. We zitten bij dezelfde kerk, alleen iets ander typeje.
0: Ja. Hey, maar leuk man. En jullie gaan vanavond in Net 5 uit het slot trekken. 9:30 is het op de buis. Het roer gaat om. Alle wels, wees, ups, downs, diepe dalen, hoge piek. Het hele pakket is fantastisch.
3: Ja, veel janken ook, heel veel vloeken ook.
0: Ja, ja, oh, doe daar voorzichtig mee. Daar word je nooit beter van.
3: Nee, maar ja, het is de realiteit.
0: Oké, heel goed. Nou, doe rustig aan. Maak er wat moois van. En ik wens je een geweldige eerste uitzending. Ga je vanavond kijken bij Vriend van Piet of Kroket van Ed? Waar ga je zitten?
3: Nee, lekker bij vrienden. We klappen de barbecue even aan. Ik ga zo eerst even lekker douchen en dan gaan we daar naartoe. En dan lekker rustig aan even chillen.
0: Hé, hey, lekker man. Maar dat je met deze muziek 1500 kan vragen voor een half uur.
3: Niet normaal, ik snap het zelf ook niet.
0: Ongelooflijk. Hij lijkt dat hele Nederlandstalige segment. Iberis gaat voor 16 rooien weg.
3: Om ja, even, snap het.
0: Maar jullie ook. Al die Nederlandse jongens hebben het goed, hè?
3: Is dat het is een mooi vak. Het is een heel mooi vak.
0: Lekker. Nou, oké. Dames en heren, vanavond 9:30. En
3: adios.
0: Adios, hè.
3: Adios. Yo. Hoi.

0: Kom er zo op terug, Nel. Ik wil eerst even een vraag aan je stellen. Hoe noem je een koud gerecht dat bereid kan zijn met verschillende ingrediënten en vaak aangemaakt wordt met vinaigrette of dressing? Ook alleen maar geschikt voor konijnenhokken, maar we eten het allemaal omdat we denken dat het goed is.
1: Het kan heel lekker zijn hoor, als je de juiste ingrediënten gebruikt.
0: Hoe noem je dat gerecht? Laat het even weten. Jel, sorry, ik moet even door.
2: Frikandellen.
0: Hoe heet het gerecht? Drop het even in de NPO-lijst, zet je naam erbij. We draaien de Oasis, Don't Look Back in Anger, omdat wij natuurlijk actualiteitsprogramma's zijn. En we zitten midden op de gebeurtenissen van de dag van vandaag.
1: Ja.
0: Het gesprek van nu, dat is wat we zijn.
1: Ja.
0: En wij draaiden om die idee de Oasis. Twee keer in de arena, heb ik dat goed, Sid?
3: Ja, zeker. 16 en 17 juli.
0: Oké, wat mag zo'n kaartje kosten van jullie?
4: Ja, zeker wel 100 euro.
0: Oké.
1: Okay. Ja, vind ik wel. Ook. Ja. Ik vind wel. Ik zou max denken 120 euro.
0: Oké, dus een omzet van 5,4 miljoen als de volledige ticketing 120 euro zou zijn. Maar je hebt natuurlijk premium, je hebt skyboxing.
1: Ja, ik zie hier 84 is het goedkoopst.
0: Oh, van bij reuze mee.
4: Oh, lekker.
1: En de duurste 252 en daarna ga je naar de VIP-prijs.
0: Oké. Nou, er wordt dus een miljoentje of 6 opgehaald op die avond.
1: Ja, zoiets.
0: Lekker toch? Ik snap ook niet wat die lui aan het piepen zijn over dat Roxy Dekker. Dat het ze misschien geld kost. Hoezo kost dat misschien? Je houdt er wel iets over van die 6,4 miljoen. Zijn we nou helemaal gek geworden?
4: Ja, weet je wat dat allemaal kost, joh?
0: Zou je toch wel denken, ja.
1: 6,4, daar hou je toch wel iets over.
4: Nou, ja, maar je moet ook er naartoe rijden en zo, hè, met die benzineprijzen.
0: Ja, nee, oké. Okay. Maar je sluit er gewoon zo'n paar met een boombox aan die je kan winnen nu als je antwoord geeft op die vraag hoe dat koude gerecht heet.
1: Ja, en dan heb je het.
0: Een topgeluidsinstallatie. En de drukte Jeffrey Kuiper vraagt 1500 voor een half uurtje.
1: Ja, die is best duur.
0: Die is hartstikke duur. Nou ja, oké, laat maar weten, jongens. Kom maar op, we gaan ervoor. Hoe heet het koude gerecht? NOS 84 euro. Dat is niks.
5: NOS op 3.
0: 84 euro, man. Dan kun je tegenwoordig bij gemiddelde van de vallen krijgen en een carpaccio ervoor.
1: Van 84?
0: Ja, ik zit in Nederlandse restaurants. Ik af en toe naar die bonnen te kijken. Dan loop ik maar weg uit ongemak. Dan betaal ik het maar snel.
1: Ja, en dan doe je toch snel je ogen dicht.
0: Bizar. Maar morgen Prinsjesdag wordt alles beter en dan komt alles goed. We doen eerst even het laatste nieuws. En er is NOS 3, Sydney, jongen.
3: Ja, goedemiddag. Rusland wordt steeds roekelozer, zei NAVO-chef Rutte vanmiddag. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen weer op Oekraïne van afgelopen weekend. En dan ook vooral die op een passagierstrein vlakbij de grens met Polen die werd aangevallen.
6: It shows, I think, again, that Russia is growing increasingly reckless as it continues its terrible war against Ukraine, including evidence yesterday again targeting the infrastructure upon which Ukraine depends.
3: Er vielen geen slachtoffers bij die aanval. De EU benadrukte na de aanval wel hoe belangrijk het is om Oekraïne te blijven steunen. President Trump heeft trouwens zojuist wel gezegd dat Oekraïne en Rusland nu allebei hebben beloofd om geen energiedoelen meer aan te vallen. Dan gaat het om elektriciteitscentrales en olieraffinaderij. In Ghana zijn drie mogelijke handlangers van drugscrimineel Bolle Jos opgepakt. Volgens de AD is één van hen ook een man uit Amsterdam. De arrestatie die volgt op een lading cocaïne die door de douane van Frankrijk werd onderschept. Wat die drie er precies mee te maken hebben is nog niet duidelijk.
0: Ik ben zwaar fan van Bolle Jos. Nee, maar ik vind het echt een geweldige.
4: Die heeft mij ellende voor.
0: Ja, maar ja, hoezo? Jullie willen toch allemaal snuiven hier? Jullie willen ik allemaal lowlands. Iedereen staat hier te redden, ketetten met die sleutels. Iedereen slaat met die sleutels een beetje populair te doen op lowlands. En is het allemaal maar Bolle Jos, Bolle Jos. Als dat mannetje nou gewoon uit handen van de politie blijft, is toch een geweldige documentaire.
1: Crimineel, man.
0: Ja, ja. Ja, maar dat is toch heel scheef? De hele stad staat op zijn reet ieder weekend. Ieder weekend is weer. Ja, we gaan lekker naar
1: Paris. Dan moeten ze de boel legaliseren.
0: Parels van de stad weer. Ah, wie heeft er wat bij zich? Ja, dat komt niet uit de koken van Rob Geus.
1: Waarom ben jij fan van een drugscrimineel?
0: Ik vind het wel heel kicken dat je gewoon onder de radar blijft in Sierra Leone en Ghana. Ja, ik ben benieuwd hoe dat eruit ziet. Ik vind het een film, ja. Want dat mannetje, als je naar hem kijkt, ik heb die docu Videoland gekeken. Ja, niet vervelend bedoeld, maar als die LBO zwakstroom heeft, vind ik het veel.
1: Hij zit er niet in.
0: Nee, maar ook hoe die klonk. Nee. Gewoon echt zo'n tokkie uit Helmond. Ja. Met een blik monster en
1: een hokjes te denken.
0: Ja, dat klopt. Daar ben je goed in.
1: Ja, Bolle Jos.
0: Oké.
3: Ja, en morgen, hè, dan is het Prinsjesdag. De dag van de troonrede, het koffertje en fashionistas natuurlijk opgelet. De opvallende hoedjes, elk jaar weer groter en kleurrijker zijn ze. Onze verslaggever Dagmar Mul die zocht uit hoeveel werk daar eigenlijk in zit. En ging langs bij het atelier van hoedemaker Mira van de Korput. Want zij maakte al flink wat hoedjes voor politici.
7: Ik doe het al bijna 20 jaar dat ze voor Prinsjesdag maken. Dus
8: eigenlijk een soort van de dag van de hoed.
7: Ja, eigenlijk wel.
9: Voor je hoedenplank, dat is toekomst.
7: Is er nou een trend te bespeuren dit jaar? Wat voor hoeden kunnen we morgen verwachten?
2: Ik had vorig jaar was er wel meer een soort trend in kleur. Toen was er heel veel paars, roze, aubergine. Dit jaar heb ik echt wel heel verschillende gemaakt. Zwart, turquoise, licht oranje. Dus het is echt van alles.
7: Morgen staat de tv 100% zeker aan.
2: Zeker. Ja. Ik zit gekluisterd aan de tv om te kijken of mijn eigen hoed ook zie.
7: En als u dan een hoed ziet, wat denkt u dan?
2: Ja, superleuk. Kijk, je kent die hoeden door en door. Je hebt iedere steek met de hand gemaakt. Dus ja, ik zeg altijd, het lijkt een beetje alsof je kinderen op tv zijn. Oh. Ik heb ook wel eens een klant gehad die zei van, wil je hem wel verkopen? Toen zei ik, ja, ja, ik wil hem echt verkopen. Maar het was toch een beetje lastig, maar ze zag het aan mijn gezicht.
3: De bekendste hoed die deze hoedemaker heeft gemaakt, Mieder van der Korput, voor Prinsjesdag, is de Europa hoed. Dat is een gigantische blauwe hoed met gele sterren.
0: Ja, ik mis wel, sorry Jan, dat je onderbreek. Ik ben zwaar fan van Dagmar.
4: Ja, dat wilde ik ook zeggen.
0: Ik vind Dagmar zeg maar de beste die we hebben. We hebben allemaal over Frank van Leeuwen en over allerlei meiden die nu bij WNL de ochtend genoemd hebben. Dagmar maakt altijd top uit.
1: Ja,
0: ik mis journalistiek gezien wel één zeer belangrijk element in dit verslag. Ik vind vraag 2 leuk, die Mira van der Korput. Maar wat kost dit en wat wordt hier aan doorberekend aan de belastingbetaler?
4: Goeie
1: vraag. Dat is voor de volgende keer.
0: Dat is wel even... Ja. Come on, jongens. Het is Prinsjesdag. We zitten allemaal naar een soort parade van de wandvaart te kijken.
1: Maar kunnen mensen morgen bij Prinsjesdag alsnog vragen.
0: Gewoon aan die rode loper.
1: En dan gewoon precies aan de rode loper. Wat kost uw hoed?
0: Mevrouw van der Plas, wat een belachelijk ding. Of wel mooi. Het is uw eigen smaak. Fijn dat u uw identiteit weergeeft. Wat kost dat nou? Migratie.
1: Het is erg leuk. Ik hoop ook een keer dat de mannelijke politici gewoon een keer een hoed gaan dragen.
0: Klopt.
1: Ja, want die zijn saaie, grijze muizen.
0: Ja, klopt. Heel goed. Oké, Nel, doen we dat. We doen het weer nog even.
3: Ja, vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog. Temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgen zon en warmer. 22 tot lokaal 28 graden.
0: Nel, waar staan we? Tenminste, het verkeer.
1: Op de A16 Breda Rotterdam voor de Drecht-tunnel.

Onderweg naar volgende vraag. De eerste van deze week hoorde je Alex Warren, Passenger. Dit is Baak de Manner. Vergeet niet, je luistert 3FM voor de muziek, de gezelligheid. En omdat je een beetje gretig en inhalig begint te worden. En dat snappen wij ook in deze tijden. Het is namelijk hartstikke duur om naar een festival te gaan. En om die reden hebben wij de 3FM Ticketmaand. Elke dag in september. Kansen op kaarten. Vandaag, Naf en Matthias.

0: Feel It Coming bij Bart en Benno op 3FM. Het, wat is dit nou weer voor goorgeluid?
1: Ja, doe je nou?
2: Feel It Coming.
0: Ja, wat doe je nou niet zo gek, man? Kom op, man. Zeg maar normaal.
1: Nou, vind ik...
0: Hey.
1: Ja.
0: Normaal, normaal. Even kom. Casper, 41 jaar uit Utrecht.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Je werkt in de horeca en maakt kunst met lipjes van blikken. Laten we even beginnen met het horeca-gedeelte. Wat is wat je doet?
3: Bediening. Dus lekker mensen aan een leuke avond te zorgen.
0: Lekker.
1: En dan serveer je blikjes.
2: Je blikjes en dan doe jij stiekem het lipje eraf halen.
3: Ja. Die hou ik dan achter. Nee, mensen verzamelen die en die verkopen ze via Marktplaats. Ik geloof het niet.
0: Moest je zit hier naar te kijken. Wat maak jij dikke dingen, man.
1: Nou,
3: dankjewel.
0: Het eerste woord dat bij mij in komt is Malienkolder.
3: Ja, precies. Ja, dat lijkt het op, ja.
1: Wat verdikken me, maar gewoon met lipjes van blikjes denk je, nou, dat komt gewoon een beetje zo, weet je, zo'n peuter die daar een beetje zo'n greig gedaan maakt.
0: Ik dacht eigenlijk een beetje, we hebben weer zo'n extra stukje uitschot van de kunstbende.
1: Maar mag ik niet een beetje zo'n jurk aan? Wauw!
3: Dankjewel, jongens. Ja, daarom,
1: dit is echt een première jurk of een 3FM Awards jurk.
0: Ja, maar dan beter.
3: Nou ja, hij is je erin, Nel.
1: Maar ik ben wel benieuwd als je dat een aandacht. Zit dat lipje dan niet de hele tijd in je lipje, zeg maar? Zit het een beetje lekker?
3: Nou ja, weet je wat het is? Ze zijn heel fragiel. Dus ik heb ze nog nooit ergens bij iemand aangehad. Okay. Dus,
2: dat is wel weer spannend.
1: Nou, ik wil mezelf er wel een keer in hijsen. Ik vind het prachtig.
0: Jongens, voordat we hier allemaal leeglopen op een lipjesjurk.
1: Ja.
0: @NellyBanner. Binnen nu in 2 minuten staat het in jouw Instagram stories. Dus @NellyBanner, plaats het even door. Dan kun je over 5 minuten ook weer uitgooien. Maar dat mensen er wel een beeld bij hebben.
1: Oh,
0: en
1: het
0: voor Casper een leuke...
1: Doen.
0: Precies.
4: Ja, wat top. Ja, volgende vraag.
0: Heel goed. Ondertussen gewoon even zaken doen. Volgende vraag. Ja, voordat we hier met z'n allen leeglopen over iets wat je niet kan zien.
1: Nee.
0: Check
3: dat is het, hè. Leuk om te beschrijven.
0: Ja, dit is een lipje. Stel je voor dat ik zat aan een ander station te luisteren. En die gasten zijn helemaal lijp geworden. Maar goed, dat maakt niet uit. Casper, we spelen met jou volgende vraag. Jammer, leg het even uit in 2 extreem goede volzinnen, zodat Nel precies op mijn verhaal geklikt heeft en klaar is voor de vragen.
2: Ja, bij de eerste vraag geeft Casper als antwoord volgende vraag. Daarna geeft hij bij iedere vraag het antwoord van de vorige vraag.
0: Ben je klaar voor?
3: Ik denk het wel.
0: Daar gaan we, jongen.
1: Hoe noem je een koud gerecht dat bereid kan zijn met verschillende ingrediënten en vaak aangemaakt wordt met een vinaigrette of dressing?
3: Volgende vraag.
1: Welk Nederlands woord wordt ook wel gebruikt voor dessert of nagerecht?
3: Salade.
1: Welke Mona was van 2017 tot 2021 staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat in het kabinet Rutte 3? Mona?
3: Putje.
1: Wie staat er aan het hoofd van een monarchie?
3: Keizer.
1: Welke Peter is cabaretier en verantwoordelijk voor de oudejaarsconferentie van 2025? Peter?
3: Koning.
1: Wat is de naam van het traditionele gerecht dat bestaat uit wortels, aardappelen en ui?
3: Pannenkoek.
1: Wat is de volledige naam van het computermerk dat vaak wordt afgekort met HP?
3: Hutspot.
1: Hoe heet het computerspel uit de jaren 80 waarbij een geel rond mannetje bolletjes opeet en spookjes ontwijkt?
3: Hewlett Packard.
0: Cool.
1: Hoe noemt men in Engeland een premier en wordt deze titel vaak afgekort met PM?
3: Pac-Man.
1: Wat was de functie van Louis van Gaal in 2014 tot en met 2016, waarbij hij in Engeland verbleef?
3: Prime Minister.
1: Welke aanspreektitel voor een predikant wordt afgekort als DS?
3: Ik weet niks van voetbal. Bondscoach.
0: Zo goed gespeeld! Niet normaal, we beginnen gewoon voor de tuffe, bro.
1: De lipjes!
3: Wat zeg ik nu wel? Ik zei niet.
0: Ja, wat goed. Hoeveel had hij er?
2: 10!
3: 10!
0: Wow. Nummer 1 van deze week. Hartstikke goed. Lekker gewerkt, goed gedaan. En je lipjeskunst staat op de Instagram van Nelly Banner. @NellyBanner. Krijg ze ook weer een beetje volgers. Casper, dankjewel.
3: Ja, top, jongens.
0: Mooie avond.
3: Ja, dankjewel. Hoi.

0: wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
4: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
5: Superdeal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de Ufi robotstofzuiger X10 Pro Omni met welfunctie. Karwei, maak het mooier.
6: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
9: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
10: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
11: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
9: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
10: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
12: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
13: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
12: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
13: Maar die prachtige kleding dan?
12: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
14: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
15: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
16: Jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
17: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
16: Oh, en nu niet?
17: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
16: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.

0: NOS op 3. Hier is Sydney. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond. Niet alleen premier Jette gebruikt wel eens AI om een tekst te maken of te verbeteren.
2: NOS op 3.
1: Ook politici uit de Tweede Kamer kunnen er wat van. Een kwart van de vragen die ze aan het kabinet stellen bevat sporen van AI, hebben mijn collega's uitgezocht. Sommigen geven ook toe AI te gebruiken. Zo vindt JA21-Kamerlid Daniel van den Berg het een prima hulpmiddel, maar zegt wel dat hij heel erg op zijn hoede is wat AI allemaal schrijft.
3: Nou, bijvoorbeeld met die bronnencontrole. Dus je kan de goedkopere modellen, die geven gewoon een gegenereerd antwoord. Ik gebruik dat zelf nooit. Ik wil altijd bronnen zien op basis van rapporten. Wat ik besluit en niet anders. Punt.
1: Volgens hem zouden zijn collega's ook zo scherp naar AI moeten kijken. Experts zeggen dat het gebruik van AI juist geen goede stap is. Want die modellen zitten volgens hen vol met vooroordelen die dan weer in de teksten terechtkomen. In Duitsland is een vliegtuigje neergestort dat vanochtend in Hilversum was opgestegen. 3 mensen zijn daarbij omgekomen. Over hun identiteit is nog niets bekendgemaakt. Het ging om een lesvliegtuig. De band Oasis komt naar Nederland. De broers Gallagher staan 16 en 17 juli in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. De concerten zijn onderdeel van hun nieuwe tour volgend jaar. Daarmee staan ze ook in Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië. En de Brabantse frietbakkers Frankie en Koen hebben een belangrijke Oekraïense onderscheiding gekregen. Ze hebben de afgelopen jaren met hun car honderdduizenden porties gratis patat daar uitgedeeld. En daar krijgen ze nu de Oekraïense Orde van Sint Pantelemeion voor. Een soort Oscar voor hulpverleners. Ja, hoe dat voelt?
4: Hoe voelt dat? Ja.
5: Deze voelt toch wel bijzonder, denk ik. Omdat hij komt uit Oekraïne. Het is een gekende onderscheiding daar. Ja, ik vind het wel mooi.
1: De frietkar gaat nog altijd heen en weer naar Oekraïne. Maar als ze daar zijn, doen de mannen tegenwoordig nog veel meer dan frituren.
5: Ja, als ik een voorbeeld geef. Afgelopen reis zijn wij een dag of 15 in Oekraïne geweest. En we hebben maar 2 dagen friet gebakken. En de rest van de dagen hebben we andere dingen gedaan. Dat gaat heel breed. Dat is voedselvoorziening, evacuaties, dierenpensions.
4: Ja.
1: Nou, voor Frankie is de hulp die hij biedt vanzelfsprekend. Hij heeft een Oekraïense vrouw en wilde meteen na de Russische invasie zelf iets doen. Het weer vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog. En de temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgen zon en ook wat warmer dan vandaag. Het wordt in de middag 22 tot lokaal 28 graden.
0: 3FM met het verkeer. De A16 Breda Rotterdam voor Dordrecht Centrum. 48 minuten en de A50. Arnhem-Zwolle voor Apeldoorn-Noord. 40 minuten sterkte. 3FM.
6: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
7: Ja, geweldig, hè?
6: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
7: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
6: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.
7: Aan tafel!
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
9: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk. Het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
10: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
9: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
12: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
13: Oasis is terug. Live on tour in 2027. 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit aanstaande donderdagmiddag om 5 uur.
14: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
15: September is iedere dag jouw kans op tickets.
16: September is
4: 3FM Ticketmaand.
15: Vandaag jouw kans op tickets voor
4: Nothing But Thieves.
15: 3FM Maand. Barend en Benner.
0: Ja, ja. Goedemiddag. Avond is het al. 6 minuten over 6. Ethisch tijd gaat eraan komen. Binnen nu in een paar tellen. Je zou kaarten kunnen winnen voor Nothing But Thieves. En hier is Martin Garrix met Ed Sheeran.

0: Martin Everyone Garrix. En Ed Sheeran, we kunnen niet verder. Jelmertje! Jelmer, we hebben je nodig.
1: Bolletje!
0: Jelmer! Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it. Dit is Maarten Binnaar, je favoriete middagshow. We doen dit met een heel klein team. En een heel klein team, dat verwacht ook een hoop. Of dat vraagt ook een hoop van alle aanwezigen.
2: En de poll moet online.
0: Dus Jelmer die moet de gasten halen. En de TikTok online knippen. En de TikTok live aanzetten.
3: Ja, gekhuis.
0: En dat doet hij dan met Gaby. Maar hij heeft de tuber die we zo meteen te gast hebben. Fenomeen, samen met Bieden de Kid.
3: Zit wel, is, even tussen
0: Jobs.
3: Is het ethisch of 90's tijd?
0: Het is ethisch.
2: Okay.
0: Ja. Maar die hebben zo meteen te gast, weet je. En misschien als je ouder bent of een ouder, daarmee bedoel ik vader of moeder van jonge kinderen, dan ken je hem zeker wel. Maakt liedjes, doet hele grote dingen op YouTube, maar verkoopt ondertussen ook echt dikke shows uit, weet je. Doet hij het, hoe heet dat? Lotto Arena in België.
2: Zo, what? Dat is groot.
0: Dat zou me niet verbazen als dat gaat uitmonden in een Ziggo Dome show. En binnen afzienbare tijd ook. En hoe dat allemaal zit. Ja, dat gaan we horen tussen 6:30 en 7:00. Ik denk, komt die live ook op TikTok?
3: Ja. Ja, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Gaby gaat dat in ons superkleine team regelen.
0: Is wel leuk voor zijn fans, weet je wel? Als we dan ook live op zijn TikTok zijn.
3: Ik heb al onze gasten uitgelegd waarom Nelly een zonnebril heeft.
0: Ja, precies. Welkom bij alweer een...

0: Barend en Benner. De bijna nummer 1 van de middag. We zijn er met twee platen uit de jaren 80. Het decennium waar de meeste misschien die geschikt is voor de radio uitkomt ooit. Weet je, je wint het niet met 70's, je wint het niet met 90's, niet met zero's. 80's, beste tijdperk wat er is qua muziek voor op de radio. We hebben twee keuzes voor je en dit is die van mij.
1: Menu A.
0: Ongelooflijk, wat een plaat.
2: Zo, dat is jouw minuutje voor vandaag?
0: Dit is mijn minuutje en die staat live in de NPO-lijst. De poll is live, laat maar even weten waar je gaat. Menu A.
2: Ja, precies, want ik heb ook nog een menu A voor je. Ja, ik kan alleen maar zeggen, ik heb The Clash en ik heb Should I Stay or Should I Go Now.
0: Oh.

De middagshow van 3FM. Fijn dat je er bent. Ethisch tijd is gaande. Minuutje A, Waterboys Hoofd. De Moon, minuutje B. The Clash and Should I Stay or Should I Go. En dit is zo'n ongekend coole plaat. Ik weet niet, dit is, nou ja, alles wat het moet zijn om 13:06 op maandagavond. Fontaine's DC. 3FM brengt je Marianne.

0: middagshow van 3FM. Dit is Barend en Benner. Getta Memories hoorde hier voorbij komen. Ja, het is bizar. We hebben een soort bombardement in de app, maar mensen stemmen allemaal altijd verkeerde dingen. Ja. Dus het is eigenlijk heel simpel. We hebben twee keuzes. Aan de ene kant hebben wij Hole of the Moon.
1: Menu A.

0: die belt, is het enige wat telt. Dat is 0909-136. Als je nu belt, ben je gelijk al in de uitzending. Hallo, met wie?
1: Hi, met Nathalie.
0: Yeah. Ja, maar ja, het is wel de eerste die belt, het enige wat telt.
2: Het is niet normaal, joh. Je bent zo snel, zou je iets meer
0: echt zo'n koningin is dit. Ja,
1: ik vond ze allebei zo fucking goed.
0: Ja, dus oké, okay, maar...
1: En ik vond het zo moeilijk.
0: Ja, maar...
1: Ik denk, nou, dit kon wel eens een gelijkje worden. Dus inprogrammeren. Mm-hmm. Denk wat tijd dat ik die drie weer eens spreek.
0: Ja. Tuurlijk. Hoe is het met je?
1: Altijd leuk. Ja, leuk om een zoon gaan morgen op schoolkamp in Ameland.
0: Schoolkamp? En hoe oud is je zoon?
1: 12.
0: Oh, dus je bent stiekem al naar de kruidvat geweest om een paar rubbertjes in te leggen. Of is dat nog wat te jong?
1: Ik heb lekker even een paar dagen rust. Heeft een kilo snoep bij zich en zo.
0: Oh, is nog die fase. Oh, gelukkig.
2: Ja, snoep, tussen aanhalingstekens.
3: Maar mijn baard had ook al.

0: Dat Maria had ze dan gewoon met aardbeien smaak.
1: Dat is zo ordinair allemaal. Maar ja, goed, dat is ook niet meer zo. Hey, maar heel goed. Maar vind je het ook een beetje spannend, eerlijk zeggen?
2: Ja, het is wel heel spannend. Ja, ik vond ze echt allebei heel goed.
3: Nee, dat je zoon op kamp gaat,
1: dat niet. We maken je zoon, dat is toch ook spannend?
2: Ja, dat is zeker spannend, ja. Hij vond het eerst heel spannend en hij durfde niet zo goed. Maar nu is hij om. Zijn koffer staat bijna klaar. Mama heeft alles geregeld natuurlijk.
0: Ja, een klein treintje.
2: Zelfs een briefje waar alles ligt.
3: En niet stiekem zijn knuffeltje in zijn tas doen, hoor. Dat is lullig.
2: Oh, dat ben ik nog vergeten.
1: Nou, zeg het maar. Nat, zeg het maar. Wat gaan we doen? Gaan we eerst even, gaan we de clash of gaan we Worden Boys doen? Ik heb de clash klaar staan.
3: Je kan nog veranderen.
2: Nee. Oh. Nee, want ik vind de Clash wordt best wel vaak gedraaid. En de Waterboys niet. Dus ik dacht eerst bij Waterboys yes. En toen kwam Nel met de Clash. Ik denk shit, die zijn gaaf. Ja. Dus ik dacht, nee, ik wil toch de Waterboys. Want die hoor je gewoon veel minder.
1: Uitstekende keuze, dankjewel. En er is ons nog één vraag. Wat ga je eten vanavond?
2: Ik was druk. Patat.
1: Luisteraar van het eerste uur en we zijn ook van het laatste.
4: Nathalie!
1: Nathalie! Nathalie!

0: Goedemiddagshow, dit is 3FM Dua Lipa, Illusion hoor je. Onze gasten Billy the Kid en Dustuber zijn nog gearriveerd. Daar wil ik heel veel tijd aan besteden. Die ga je zo meteen horen. Eerst een KKVS update van
1: NOS op 3.
0: NOS op 3, headlines van het laatste nieuws. Goed of slecht, dat maakt niet uit, maar hij is aangeschoven. Hier is niemand minder dan Sydney. Sydney, het is hier één grote verbouwpunt als het gaat om die studio. Jij moet je hele shit nog klaarzetten.
2: Nee hoor, we hebben hem.
0: We hebben hem?
2: Zeker weten.
0: Oké, alright. Dan doe ik nog even één keer een announcement. En dan komt het goed. Sydney, NOS op 3. Moet je koptelefoon?
2: Ja.
0: Dat is misschien wel lekker, hè? Even een koptelefoontje. Oké. Yes, dames en heren, radio houd je touwtje. We zijn er tot 7 uur vanavond. Maar het is wel gezellig.
2: Ja, zeker weten.
0: Kom maar zit.
2: In Rotterdam wordt namelijk zometeen een stille tocht gelopen voor de 51-jarige Alfredo. Hij overleed zaterdagavond nadat hij door de politie daar werd aangehouden. Mm. Hij werd bij zijn aanhouding door agenten tegen de grond gedrukt. Ja, wat daaraan vooraf ging, dat is nog niet helemaal duidelijk. Deze verslaggever van RTV Rijnmond die sprak met buurtbewoners die zo meelopen met die stille tocht.
3: Ja, er is natuurlijk veel verdriet, ongeloof, maar ook woede. En dat zie je op de muren staan. Ze hebben bijvoorbeeld op de plek waar het is gebeurde, ik weet niet of het mag zeggen, maar fuck de politie staat er op de muur.
2: De mensen die meelopen willen weten wat er precies gebeurd is. Ze willen ook weten of de politie ook wel juist gehandeld heeft. Nou, het onderzoek daarnaar is nog in volle gang. Over onderzoek gesproken, onderzoekers maken zich steeds meer zorgen over het Nederlandse klimaatbeleid. We blijven namelijk erg afhankelijk van olie, gas en steenkool uit het buitenland. En de verduurzaming lijkt ondertussen vast te lopen. En daardoor worden volgens de onderzoekers de doelen van 2030 niet gehaald. Er is wel een lichtpuntje overigens. De uitstoot op de weg neemt dan weer erg af, omdat we steeds meer in elektrische auto's rijden.
0: Kijk.
2: En in de regio Den Haag, ja, ze zijn er al druk mee bezig. De voorbereidingen van Prinsjesdag morgen. Zo werd er op het strand van Scheveningen alvast geoefend met de paarden. En daarbij flink geschreeuwd. Dat is ook allemaal weer de bedoeling, want met die herrie laten ze de paarden alvast wedden aan de herrie van morgen, zodat ze dan niet op hol slaan. Nou ja, dat is dus de bedoeling. Nou, dat is voor een van de eigenaren van de paarden wel een beetje spannend.
4: Enerzijds heel erg leuk. Hij deed het niet zo best, dat is een beetje jammer. Want er zit een ruiter op die hem niet kent en je moet een paard wel kennen.
0: Ja.
4: En dit is een hele aparte. Dus, maar voor zijn doen heeft hij het toch heel goed gedaan.
5: Mag u wel mee morgen dan?
4: Ik hoop het. Dat gaan we zien.
2: Ja, en ook de speciaal gemaakte hoedjes, hè, zijn weer opgehaald. Jij was benieuwd naar de prijslijst,
0: ja.
2: Barend, van
0: ja,
2: de dingen.
0: Ja, nee, 100%.
2: We hadden een uurtje geleden over. Nou, een klein hoedje, we hebben even wat onderzoek verricht. Een klein hoedje begint bij €169.
0: Ja.
2: En dat kan vervolgens oplopen tot zo'n €400. Maar ja, dan heb je...
0: Van me alles mee. Ja. Nee, maar echt zonder dolle. Ik was natuurlijk een beetje ome Gijs net. Die zat te janken van hoeveel kost dat en de belastingbetaler en het hele pakket. Maar dat valt me alles mee.
2: Ja.
0: Toch?
2: Dat betalen ze inderdaad.
0: Ja, Nelly zegt goedkoop, maar jij neemt een zonnebril op van twee keer dat geld.
6: Ja, gewoon voor handgemaakt. Gewoon
0: ja,
6: handgemaakt. Vind ik dat goedkoop.
0: Jij hebt ook mooi, hè? Die van jou is ook handgemaakt. In Pakistan, hoor. Een paar kinderhandjes. Het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk daar. Het is toch allemaal weer bizar dat het kind weer op heeft. Oké, we doen het verkeer even. Dat is heel goed nieuws. Niks aan het handje. En luister eens even naar de première van dit nieuwe fenomeen.

0: Dat klinkt toch een beetje als een soort Volendamse viswinkel, maar het is wel ontzettend cool.
1: Heel vet.
0: Ik zag het al op Lowlands dat daar de vrijdagmiddag dat we daar waren om een podcast op te nemen met John of Fraser, dat er een hele movement aan de gang was naar die tent. En dat het heel bijzonder was. Om die reden misschien ook wel de 3FM mega-hit. Adela Ain't in LA. Het is Barend en Benner. Nelly met zonnebril, dat hebben we genoeg uitgelegd.
1: Ja, oogstekentje.
0: Maar in het huis, en daarvoor weer de handen op elkaar. Billy the Kid. Woo! En de Super AK Job of andersom. Hey, hey, hey. Hey. Job, even voor de mensen die onder een steen hebben gelegen. Ik probeer je even te duiden. Je bent een fenomeen op YouTube. Je weet tienduizenden kiddo's de hele dag gebonden te houden aan jouw video's. Daarbij ben je optredend artiest. Verkoop je samen met Joost, Billy theatershows uit. Doen jullie inmiddels zulke grote shows dat jullie de Lotto Arena verkopen? Hebben jullie hebben jullie een hele succesvolle podcast? En is the sky the limit?
2: Ja, als je het zo opsomt, dan moet ik mezelf ook even...
3: Wil je nog wat toevoegen, joh?
2: Ja, ik zat te denken, hij heeft zo'n beetje alles al gehad. Ja, ik ben 14 jaar geleden begonnen met YouTube-filmpjes.
0: Ja.
2: En maak ik nog steeds.
0: Ja.
2: En inmiddels behoorlijk wat abonnees vergaard.
0: Ja.
2: En nu sta ik met enige regelmaat met Billy op het podium te springen. Hebben we eigen tours, wat je zegt, eigen podcast.
0: Ja.
2: We proberen alles te doen wat we leuk vinden. En het staat goed aan.
0: Wat ontzettend cool. Wat is de reden dat het zo goed aanslaat? Want je noemt wel, het kunnen er snel al voorbij gaan, maar het is leuk om het allemaal te doen, maar er moeten ook mensen komen.
2: Ja, zeker. Nou, voor mij is vooral het muziekgedeelte is iets wat ik al heel lang wilde doen.
0: Oh ja.
2: Echt al 10 jaar geleden schreef ik liedjes op mijn kamer, gitaar spelen, noem het maar op.
0: Geïnspireerd op wie?
2: Niet eens per se door iets of iemand. Het is gewoon, ik vind muziek gewoon heel gaaf. Dus je kan ook echt alles aanzetten bij mij. Ik luister het graag.
0: Ja.
2: En eigenlijk tot voor kort, 2,5 jaar geleden, dacht ik moet hier nu ook gewoon publiekelijk iets mee doen. Vond heel spannend.
0: Mm-hmm.
2: Maar toen zijn we de studio ingegaan met goede producers. En dat hebben we gewoon muziek uitgebracht.
1: En we zijn al jij en Billy?
2: Nou, Billy is eigenlijk later op mijn pad gekomen. Een beetje vrij onverwachts eigenlijk.
3: En jij had 5 keer het Sacher Theater uitverkocht met zijn eerste concert wat hij ging doen.
0: Ja, Sacher Veld Theater, dat is 5 keer 1500 man.
3: Ja, zoiets.
0: Ja. Ja,
3: toen ben ik gevraagd, eigenlijk, zij zochten een DJ.
0: Ja.
3: En ze vroegen mij, en toen dacht ik even kijken, ook eerlijk, van wie is dat precies en hoe zit dat precies?
0: Ja.
3: En ik zei als eerste reactie, ja, maar ik ben geen, ik ga toch niet, moet ik dan kindermuziek draaien, hoe werkt het dan? Ze zei, nee, jij gaat doen wat je normaal doet. En dat snapte ik even niet, toen dacht ik, het zelf ja gezegd. Na die show, helemaal viral op TikTok en op Insta. En ik dacht, wat gebeurt hier? En al die ouders, ooms, tantes, kenden mij natuurlijk van de Dance Valley's en van alle shows.
0: Dus voor de duidelijkheid, je hebt al een hele lange carrière op housevloeren. Doe je nog steeds.
3: Ja, zeker.
0: Hele vette feesten die bijvoorbeeld, Colorado Charlie.
3: Ja, noem het maar allemaal.
0: Of zijn gewoon echt house, serieus, hele serieuze house dingen.
3: Ja.
0: Hoe zie je dan dat het elkaar versterkt? Want het is een hele rare combi eigenlijk.
3: Ja.
2: Ja, die crossover tussen de kids en de ouders, dat is gewoon...
0: Ik bedoel meer bij elkaar. Wat is zeg maar wat hij jou kon brengen?
3: Ja.
0: Terwijl jij aan het begin... Je zou kunnen denken, hey, ik zet gewoon mijn beste vriend neer van 22... en we trappen iedere week een rider met 18 flessen Grey Goose erdoor.
2: Ja.
0: Dat is een beetje hoe Joost en ik het gedaan hebben namelijk.
2: Ik heb Joost zien optreden en toen kende ik hem eerlijk gezegd nog niet. Maar ik vond het er gewoon super vet uitzien. En we hebben achter de schermen elkaar daar die dag gezien. En toen hebben we elkaar ontmoet eigenlijk voor de eerste keer. En wij zochten die DJ. En we hadden gewoon een hele relaxte vibe. Dat is eigenlijk in een nutshell hoe het was.
3: Ja, jij vond het ook, stond aan het begin, hè? Dus als ik dan even en de toeren en dingen voor je spannend en nieuw.
0: Ja,
3: toen dacht ik ook van zo doe ik het. Een beetje uitleggen en zo doe jij dat. En toen kon ik hem weer helpen in dat gedeelte. En hij hielp mij ook weer in het gedeelte.
1: Ja, waar helpt hij jou mee?
3: Nou ja, natuurlijk zichtbaarheid. Het is ongelooflijk hoe die gasten... Het was natuurlijk niet het doel, maar als je ziet dus deze gasten gewoon wat die dagelijks voor bereiken hebben. Dat is zo knap. Daar werken ze ook zo hard voor. Dat is niet normaal.
0: En het mooie is, er komt van alles uit. Ik zei het net al, een uitverkochte show in de Lotto Arena. Komt weer een grote tour aan in Nederland. Want er is een podcast die lekker aan het gaan is. En er is sinds een paar weken ook een nieuwe single. Job en Billy, echte vrienden hoor je.

0: echte vrienden, radio primeur bij Barend en Benner. Het is Dutch Jobber die te gast is samen met Billy the Kid. Samen een single uit. Gaan samen de komende maanden in eigenlijk wat ze al aan het doen zijn de laatste maanden. Alle podia over, doen heel veel shows, hebben succesvolle podcast en gaan ontzettend lekker. Is er een moment geweest de afgelopen... Want hey, je doet YouTube, doe je al super lang.
1: Ja.
0: En
1: ja.
0: Heel grote audience, weet je, gewoon heel veel kijkers, heel veel abonnees. Ja. Maar je kunt ook een beetje last hebben van, dat heb ik, namelijk het imposter syndroom. Dus dat je ergens staat en dat je denkt, ik verdien het helemaal niet waar ik nu sta. Dit is crazy. Is er een plek geweest, een podium, dat je naar de line-up zat te kijken en dat je dacht, het kan niet waar zijn dat ik hier tussen sta?
1: Zo, ik denk dat Koningsdag en Bevrijdingsdag waren wel van die dagen dat ik mezelf met Billy op een flyer zag staan tussen echt de grootste artiesten van Nederland.
2: Zoals wie?
1: Ja, bankzitters,
3: Antoon.
1: Ja, gewoon. En toen kwamen we dat podium op. En dat is echt een zee van mensen en energie. En als je dat voor de eerste keer meemaakt, dat is, ja.
0: Maar is dat ook een beetje dat je denkt van, oeh, het is wel, ze moeten mij wel vreten ook, zeg maar.
1: Ja, zeker. Ja, maar dat heb ik altijd, ook met YouTube heb ik dat altijd wel gehad. Van je wil echt het vetste brengen wat in je zit.
3: Dat was een mooi moment. Dat was zenuwachtig en we stonden achter. En toen zette ik jou een beetje backstage. En wat gebeurde er, weet je nog, dat die mensen je zagen? Toen
1: dat klopt. Ja. Ik was natuurlijk best zenuwachtig. Omdat in dat publiek stonden waarschijnlijk ook veel mensen die niet per se op mijn YouTube-kanaal meer kijken.
0: Nee.
1: En toen trok Willy mij inderdaad net dat hoekje om waar een stuk of 200-300 man mij konden zien. En die reageerde best wel leuk. Die dacht wat doet dat Zoomer hier? En toen kwamen we op en die opkomst was gewoon...
3: Dus zag je het ook veranderen? Van oké, ik ga dit gewoon doen.
1: Dat was een switch moment, ja.
2: Het lijkt me zo moeilijk, want jij bent natuurlijk eigenlijk een beetje kleine schermpje.
1: Ja,
2: en dat is best wel veilig in je kamer, toch?
1: Ja.
2: En dan opeens ben je toch een soort van een beestje wat oud in die open opeens... Ja, daar moet staan.
0: Maar ik had het wel door. Gewoon als in eigenlijk met die eerste single, die nostalgie. Weet je, wat nog steeds gewoon jouw grootste hit is.
1: Ja, zeker. Ja, klopt.
0: Is gewoon, kijk, ik zeg altijd tegen me. Kijk, mijn zoons zijn heel kritisch. Die zijn 7 en die waren toen echt veel keken. Dat gaat nu wel minder, want die focussen zich op Mbappé en op de Premier League.
1: Ja,
0: en, ze hebben het voetbal bezig met het WK. Maar die wilden toen ze 5, 6 waren, wilden ze eigenlijk alleen maar Kevin en Antoon luisteren. Maar die nostalgie ging zo hard in de auto. Ik denk van dat is wel. Ik denk altijd, als Antoon hem had uitgebracht, had hij nummer 1 in de top 40 gestaan. Snap je? Ja, zo'n goed liedje is dat.
3: Nee, denk ik ook.
0: Dus dat is wel heel cool dat je dat allemaal gewoon...
1: Ja, en op het podium gewoon dat meemaken, dat mensen dat meezingen. Want dat liedje, grappig genoeg, had ik al best wel een tijdje soort van liggen. Maar durfde ik nooit echt naar een studio te brengen.
0: Ja.
1: Dus de eerste keer dat optreden was ook echt... kippenvel gewoon.
0: Wat vind je zelf leuk? Wat vind
2: dat is de grootste droom.
0: Wat vind je leuk om je heen, zeg maar? Waar kijk je met bewondering naar?
1: Mensen, sowieso het najagen van dromen als begrip vind ik gewoon heel gaaf. Ook als ik terugkijk naar demo's die ik 2,5 jaar geleden op mijn kamer maakte. En dan het prullenbakje in zijn gesleept. En die dan nu in een studio tot een volwaardige plaats zijn gemaakt. En die wij dan met z'n tweeën op een Koningsdag mogen optreden. Ik krijg er heel veel energie van. Dus het bedenken van dingen, het maken van dingen in zijn geheel, gewoon creatief zijn, daar leef ik echt voor.
0: En is er, als jij, want jij bent eigenlijk ook heel dichtbij, en Willy moet me ingrijpen als dat anders is, maar je bent eigenlijk heel dichtbij, ik wil er niet te veel druk op gooien, maar eigenlijk dat hele bankzittersgeweld met Ziggo Dome en uitverkoop, dat is eigenlijk wat je kan doen, toch? Je hebt overal publiek zitten.
1: Ja, wat wij... sowieso natuurlijk wel iets waar we over nadenken. Maar wij vinden het door het land reizen en bijvoorbeeld zo'n clubtour doen en in al die steden de mensen in die regio ontmoeten. Zoals we begonnen met Chassé, Utrecht, Oosterpoort. Dat is zo gaaf.
3: Jij vindt het is ook leuk om voor mij dan nu even als oude artiest te zien dat toeren, zeg maar, dat leren toeren en het begin.
0: Ja.
3: Dat nu leuk gaan vinden. Een hotelletje pakken, mega, met het team van tevoren gaan. Soundchecken, daarna nog even blijven hangen en gezellig met het team. En dat rondje maken is gewoon heel leuk.
0: Heel goed,
3: ik heb
0: het met
3: Jules en Direct natuurlijk altijd over. Die blijven die rondjes ook maken.
0: En jullie kennen elkaar uit Den Haag. Weet je, waar jullie samen een beetje doorkwamen.
3: En die clubtours zijn die we nu gaan doen. En ook die nieuwe clubtour die wordt aangekondigd binnenkort. Ja, dat is wel leuk om dan in Groningen-Oosterpoort 2 keer te doen. En dan weer naar Tivoli. En dan met zo'n heel circus dat samen te doen. Dat is gewoon heel leuk.
1: Ja, en daar YouTube weer mee combineren. En daar video's van maken. Dat is zo vet.
0: En af en toe even langskomen met de radio. Ja. Ik vond het ontzettend leuk dat je er was. Onwijs groot applaus voor Willy the Kid. En dit is super heel fijn. Jongens, ik ga mezelf heel even. Ik ga even mijn overhemdje aanklikken. En net schoentjes. Sluit jij de live even netjes af?
2: Ja,
0: en dan pomp ik deze nog even. Dit is wat ik ook heel erg leuk vind. Jungle and Back van 75.

0: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido!
1: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
2: Trulies met Genke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
1: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
7: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Dames en heren, de daluren beginnen.
9: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flexdal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.

0: alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
5: Fans van Voordeel,
4: Aldi.
8: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Wolle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
11: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
10: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
12: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Youfone.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje vanochtend in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Het vliegtuigje zou op de grens van Brabant en Limburg van koers zijn veranderd. Daarna zouden er scherpe bochten zijn gemaakt en is het toestel neergestort. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. Vanuit Europa en de NAVO zijn er veel zorgen over een escalatie in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Afgelopen weekend waren er opnieuw grote Russische drone-aanvallen. Eén drone raakte een passagierstrein in de grensregio met Polen. NAVO-chef Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne.
1: En dat heeft alles te maken met elektrisch rijden. Ook wel een beetje met over de grens tanken. Daardoor wordt de uitstoot een beetje kunstmatig, gaat het omlaag. Maar we zijn ook veel meer elektrisch gaan rijden. Ook bijvoorbeeld in vrachtwagens. En ja, dat scheelt wel.
0: Bij de droneaanval op de trein raakte niemand gewond. In Ghana zijn drie drugscriminelen opgepakt die mogelijk banden hebben met Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. De arrestaties volgen op een onderschepte vrucht cocaïne in Frankrijk. Eerder was ook al een man in Dordrecht aangehouden. Justitieminister Van Wiel prijst de actie van de Ghanese autoriteiten en zegt dat de internationale drugshandel weer een slag is toegebracht. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens van mei tot september. In juli komt de band naar Nederland en zijn er twee optredens in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst bewolking in het noorden en westen. Vooral in de middag veel zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie, een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
5: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
6: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 3 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
10: 18 plus, speel bewust.
11: Ja? Echt serieus?
12: Zo.
11: Wat een geld!
13: 18.000, potverdikke me.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
15: September is iedere dag jouw kans op tickets.
16: September is 3FM Ticketmaand.
15: Vandaag jouw kans op tickets

0: of leveranciers van Dansgarantie. Je hoorde de Bauza en Magnetic in de avondshow van 3FM. Waarin ik je zo meteen vertel hoe je kans maakt op 50 euro concertengoed vanavond. En kaarten voor Nothing But Thieves.
1: Het is eigenlijk een heel irritant mannetje. Maar op de een of andere manier blijf je toch luisteren.

waar je na je lange werkdag nog even wil inklokken. Heeft alles te maken met het feit dat je ook nog eens kans maakt op een pot zelfgemaakte verse sambal Odijk. Ja, en vanavond duiken jij en ik eventjes helemaal in de afko's. Vanavond is namelijk de gast Lot Mulder. Je kunt haar kennen van het Instagram-account De Haarclip van Marie Claire. En als je niet goed oplet, dan zit je vanavond... laat ik het zo zeggen, na deze uitzending zit je op Pilates... en drink je matcha net als Bonnie Blue zaad drinkt. Ja, het wordt een superavond. Ik ga je zo meteen meer vertellen over al die dikke prijzen die je kan winnen... maar je hebt ook gewoon de allerbeste muziek. Dat is de belofte van de avondshow. Nieuwste van Vrouwtje, die heet Geen Rem.

0: allemaal.
1: Het avondshow van 3FM met Chef Special en In Your Arms. Fuck it. Ik ga het gewoon doen en ik zou je echt kunnen aanraden om het ook te doen. Want anders dan zitten jij en ik weer met onze lul in onze hand op de bank te kijken terwijl we een kop gemberthee naar binnen drinken. Iedereen heeft me jaloers gemaakt met zijn story.
2: Met 3FM ontdek je nog
1: Oasis. Weet je nog, vorig jaar toen Liam en Noel Gallagher weer samen op het podium stonden, nadat ze elkaar helemaal de tent uitgevochten hadden en elkaar niet konden luchten. Nu zijn die Britse boers weer terug. En dat is zo vet. Ik zou jezelf echt adviseren om kaarten te gaan halen. Zet jezelf alvast op de pre-order. Vandaag namelijk groots aangekondigd dat Oasis naar de Arena komt. Vorig jaar wilden er 1 miljoen mensen naar die reunie. En nu is het gewoon de beurt aan jou en mij. Al die andere mensen zijn al geweest. En daarom zou ik willen zeggen, laten we ervoor zorgen dat we deze band in leven houden. Want het geluid is toch tijdsloos als een motherfucker. Supersonic hoor je bij de avond.

0: 3FM Ticketmaand.
1: Luister iedere dag naar 3FM.
0: Hoor je het 3FM Ticketalarm? App meteen via de NPO Luisterapp.
1: En maak kans op tickets voor al jouw favoriete artiesten.
0: 3FM
1: Ticketmaand.

0: Een beetje power jouw kant op deze maandagavond. Je hoorde Topic en die maakte Sorry Papi. Mijn naam is Andres Odijk en je bent bij de avondshow van 3FM. Ik zou eigenlijk tegen je willen zeggen, be like Jesse.
1: Weppa, we zijn er weer.
0: Lekker. Zet jezelf even op aanwezig. Dat kan je doen door Happy Monday te sturen naar de luisterapp. Hoe vaker je op aanwezig staat, hoe meer je hebt geluisterd. Dus hoe meer kans op een pot zelfgemaakte sambal.

0: Dikke Dikke Tune. Tame Impala's Loser. Had ook over iemand anders kunnen gaan.
1: Andres Oudijk.
0: Wat heerlijk dat je voor 3FM gekozen hebt. Dank je wel daarvoor. Ik zie heel veel berichten in de luisterapp. Onder andere een bericht van Daniel. Klinkt zo.
2: Ik en Ilse zijn echt de radio aan no-life voor deze tickets.
0: Lekker blijven no-life. Hoe je kans maakt op kaarten voor Nothing But Thieves. Dat ga ik je zo meteen vertellen. Ik ga namelijk eerst even kijken wie er allemaal aanwezig zijn op deze maandagavond. Onder andere is dat niemand minder dan Rens. Rens, leef je nog?
3: Hallo, ja, ik leef nog wel, ja.
0: Oké, nou...
3: Dat scheelt niet veel, maar...
0: Rens, vertel eventjes. Afgelopen zondag, jij ging daar de single op doen in Enschede. Een leuk fun fact, jij deed dat, dubbele punt?
3: Zonder voorbereiding. Ja, een grote mond was de voorbereiding.
0: Ja, gewoon een grote bek, niet getraind. Hoe is het gegaan, jongen?
3: Ik heb het overleefd. Dat is al heel wat. Ik heb helaas net niet het afgesproken doel gehaald.
0: Nee, want wat was het afgesproken doel? Eventjes...
3: 1 uur 31 en 20 seconden uit mijn hoofd.
0: Ja, ja, ja.
3: En helaas heeft het 5 minuten langer geduurd.
0: Ah, balen.
3: Ja.
0: Ik moet aan de andere kant wel zeggen, als je niet hebt getraind en je knalt dit eruit, ben je wel echt een machine.
3: Met een grote mond kom je ver.
0: Ja. Nou ja, oké, dat zal ik ook eens proberen. Ik doe morgen de ochtendshow. Nee. maar heb je ook, zeg maar, waar heb je het meest van genoten in die race dan, Rens?
3: Toch wel gezelligheid aan de kant. Zeg maar, vrienden die je aanmoedigen, familie die aan de kant staan, dat geeft echt wel energie erbij. Ja. En het feit dat mijn vrienden van mij vooral heel teleurgesteld waren dat ik het wel heb gehaald. Omdat ze hopen dat ik een keer faal als ik een grote mond heb. Maar dat is helaas niet gelukt deze keer.
0: Ja, Rens, nothing can stop you. Gewoon doorbeuken.
3: Zeker.
0: Ik support dat en bij deze sta je ook op aanwezig.
1: Andres Avondstreak.
0: Lekker gedaan, jongen.
3: Dankjewel.

Je kan niet op stil blijven zitten, toch? Ruben die stuurt, wat een goed liedje. Gemaakt door Frenna en Charlie Popi. Het liedje heet Zaza, toch wel de hit hoor van vorig jaar. Hier kan je niet langer op slapen. Dit is gewoon echt een track die je in je Spotify moet toevoegen. Dan, over Spotify gesproken en over concerten en over uitgaan. Zou jij naar je lievelingsconcert willen, je favoriete artiest? Op mijn kosten? Dat kan. Als je me volgt op Insta, dan heb je daar al gezien welke vragen ik je zometeen allemaal ga stellen. Dat is gewoon een klein cadeautje. Ik vind het leuk als we elkaar daar volgen. Mijn account heet Aapstaartje Andres Odijk. Ben je al één stapje dichter bij die 50 euro? Maar ook als je me niet volgt en je stuurt nu het woord ik wil winnen. Dat is eigenlijk een zin, hè? Als je zegt de zin ik wil winnen, doe je zometeen wellicht mee met een spelletje en maak je kans op 50 euro concertengoed. Ik spreek je na Ella Langley.

0: Vind je dat ook niet van die studiemuziek? Weet je wel, ik had het altijd aan in de UB. Daar was ik eigenlijk heel weinig. Maar als ik dan studeerde, dan deed ik dat op Frank Ocean. You're the Pink and White. Irene uit Diemen, een hele goede avond.
1: Goedenavond.
0: Jij hebt wel zin om eventjes kaarten te pakken voor een mooi concert.
1: Ja, graag. Heel graag.
0: Jouw lievelingsartiesten zijn onder andere Noah Kahan, Oasis en The Opposites.
1: Klopt.
0: En in jouw vrije tijd ga je dus graag naar concerten, hou je van drankjes doen. En sporten, dat haat je, toch?
1: Ja, dat klopt ook, ja.
0: Oké, Irene, het werkt als volgt. Ik heb 5 vragen voor je liggen. Als je die goed beantwoordt binnen de minuut, dan pak jij vanavond 50 euro concertengoed.
1: Oh, spannend.
0: De laatste vraag die luidt, kom je morgen weer? Als je zegt ja, dan spelen we morgen met kans op 100 euro. Als je zegt nee, dan cash je vanavond uit en is dat geld helemaal voor jou.
1: Yes.
0: Je mag de vragen onbeperkt passen, er komen geen nieuwe vragen bij.
1: Ja.
0: 1 fout antwoord, 1 ligt eruit. Hoe ready ben je?
1: Helemaal ready.
0: Dan gaan we over de eerste vraag, die gaat over de Opposites. Hoe heet hun nieuwste liedje?
1: Dansen op je graf. Dansen op een graf.
0: Je maakt een soort verbastering ervan. Het is namelijk feestje op mijn graf. Wat vind ik dit stom zeg, dat ik zo'n strenge jury moet zijn.
1: Ja, dat is wat het is. Het is inderdaad een feestje op mijn graf.
0: Kijk, we hebben
1: en je hoort hem honderden keren en dan maak je er toch iets geks van.
0: Ja. Nou ja, weet je wat? Laten we afspreken dat je het over een maand gewoon nog een keer probeert.
1: Ja, helemaal goed. Okay. Hey, dankjewel. Fijne uitstelling.
0: Ja, ik moet wel streng zijn. Het gaat hier niet om een fucking powerbank of zo. Het gaat wel gewoon om 50 euro concert.

0: ideale schoonzoon op de radio. En ook Nell Horan, hij maakt de heaven.
1: 3FM, take it alarm. Stuur nu waarom jij wil winnen in de NPO Luister-app. En ga naar Nothing But Thieves.
0: Nou, hoe makkelijk wil je het hebben? Het 3FM ticket alarm voor kaarten voor Nothing But Thieves. Je weet me te bereiken via de Luister-app.

0: Let's go. Nou, maar ik weet nu echt precies hoe jij voelt. Hij kwam voor mij ook zo onverwacht ineens. 3FM Ticket Alarm.
1: 3FM Ticket Alarm.
2: Nothing but thieves.
0: Ah, het is misschien goed om nog even met je te vertellen dat je elke dag kans maakt op kaart voor de allervetste artiesten. En vandaag in elk radioprogramma maak je dus kans op kaarten voor een hele bijzondere show van Nothing But Thieves. Een band die normaal gewoon de Ziggo Dome uitverkoopt. Hè. 2 keer achter elkaar, bam, helemaal vol met mensen. Nu komen ze naar een heel klein zaaltje in Utrecht, waar je gewoon letterlijk bovenop Connor Mason en op de andere bandleden hun lip kan kijken. Dit is echt super exclusief. Dankjewel voor het gebruiken van de NPO Luister app. Ik zie dat er heel veel berichten zijn binnengekomen. Ja, dat ticketalarm komt gewoon onverwacht. Ik bedoel, ik had hem ook niet zien aankomen. Als je nu wordt teruggebeld, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je erbij bent. Oh, moet wel je telefoon het doen. Oh, oké, okay, we gaan naar beller 2. Ik krijg geen verbinding met beller 1. Oh, wat vervelend. Zo, ik heb helemaal stress, joh, gek.
3: Met Anne.
0: Met wie?
3: Met Anne.
0: Anne, je spreekt met de Andres van 3FM.
3: Hoi, hoi.
0: Anne, wat betekent Nothing But Thieves voor jou?
3: Voor mij is het een hele leuke band, maar voor mijn moeder vind ik het nog specialer. Zij is best wel fan van de band en we hebben ook al vaker geprobeerd kaartjes te krijgen.
0: Ja.
3: Maar dat lukte eigenlijk nooit. Dus ja, ik dacht ik probeer het op deze manier.
0: Anne?
3: Ja?
0: Jullie gaan een moeder-dochter uitje doen! Je wint de kaarten voor Nothing But Thieves!
3: Zo vet, dankjewel! Oh mijn god!
0: En dan niet in de Ziggo Dome dat je je verrekijker mee moet nemen om ook maar iets te kunnen zien, maar je zit er gewoon bovenop!
3: Oh mijn god, dankjewel! Zo vet!
0: En ja, ik wens je daar heel veel plezier. Ook aan je moeder.
3: Ja, ze staat hier mee te schreeuwen, dus die is ook heel blij. Dankjewel.
0: Mag ik dat even horen dan?
3: Dankjewel!
0: Ik zie ook heel veel berichten voorbij komen in de app. Ik hoor jou dan weer balen. Zal ik dan straks maar even Nothing But Thieves draaien om het een beetje goed te maken?

0: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: doneert.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
2: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
1: Phew, we kunnen weer.
2: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
5: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
6: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
10: Een hele goede avond. Je bent bij de avondshow van 3FM met zometeen het nieuwe liedje van Bente. Die is echt mooi. Heet Parachute. Eerst krijg je het nieuws.
11: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende schaatsseizoen niet in actie. De 27-jarige Leerdam zegt dat ze tijdelijk afstand neemt van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Begin dit jaar won ze op de Olympische Winterspelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Leerdam zegt dat ze zich nu onder meer gaat richten op het maken van video's voor sociale media. Ze zegt ook dat ze meerdere projecten heeft lopen. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De 3 inzittenden zijn omgekomen. Verslaggever Marjolein Hogervorst.
12: De piloot zou verteld hebben dat hij last had van slecht weer. Dat is alles wat we weten. Verder zien we op radarbeelden dat het vliegtuig hier net over de grens in Roermond ineens hoogte verliest, waarna het in dit weiland is neergestort.
11: De onderzoekraad voor veiligheid is op de plaats van het ongeluk. De politie heeft een man van 19 aangehouden die wordt verdacht van aanranding en mishandeling. De afgelopen tijd zijn er in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken en soms ook misbruikt. Ook die zaken worden meegenomen in het onderzoek, zegt de politie.
13: Dat is ook een van de onderzoeksvragen. Daar zijn we op dit moment hard mee bezig. Wat heeft zich daar die afgelopen maanden plaatsgevonden en wie heeft dat gedaan? Is dat deze verdachte van 19 jaar uit Delft of zou er sprake zijn van meerdere verdachten?
11: Gisteren deed burgemeester Pechtold van Delft een oproep aan vrouwen om de komende tijd niet alleen te fietsen. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens, waarvan 2 in Nederland in juli volgend jaar. De band van de broers Noel en Liam Gallagher werd in 1991 opgericht. Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: 3FM.
0: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
15: Ja, geweldig, hè?
14: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
15: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
14: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.
15: Aan tafel!
16: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Wissel eens chicken voor chickpeas. Wissel mee op wisselenswat.nl.
18: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
19: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
20: Oasis is terug. Live on tour in 2027. 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit aanstaande donderdagmiddag om 5 uur.
21: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
22: September is iedere dag jouw kans op tickets.
23: September is 3FM Ticketmaand.
22: Vandaag jouw kans op tickets voor
23: Nothing But Thieves.
22: 3FM.
23: BNN Vara.
22: Andres Odijk.
10: Je bent bij de avondshow met de allerbeste muziek. Wat dacht je van het nieuwe liedje van Bente? Het heet Parachute. Is echt fantastisch. En ook Temper City heb ik voor je. Dit is...

vond echt genoeg Amsterdam tot je hebt gekregen. Dat je een huis in de pijp zou kunnen kopen en matcha begint te drinken. We gaan het namelijk hebben over afkortingen en over alles wat te maken heeft met Marie Claire's. Lot Mulder is namelijk de gast. Wie dat is, dat vertel ik je allemaal zo meteen. Na Chapel Roan.

0: avondshow met AGR, die maakt de week. Nothing but thieves. Zo, spannende dag vandaag. Namelijk, elk radioprogramma heb je kans op de vetste kaarten ever. Ja, laten we eerlijk zijn, het zijn niet de kaarten voor Oasis. Het zijn de kaarten voor Nothing But Thieves. Gewoon een band die gewoon twee keer Ziggo Dome, bam, in een jaar kan uitverkopen. Die kun je dus gaan zien in een heel klein zaaltje, super intiem, in Utrecht. En daar kun je alleen tickets voor winnen bij 3FM. Dat klinkt dan bijvoorbeeld zo. Jij wint namelijk kaartjes voor Nothing But Thieves.
1: Oh, wat super gaaf. Ja, oh, heel vet.
0: Gefeliciteerd, heel veel plezier.
1: Hey, dankjewel.
0: En het mooie is, de dag is nog lang niet voorbij. Zometeen is er ook gewoon nog 3 voor 12 radio. Dus ik zou sowieso de app van NPO Luister op je telefoon zetten. Hoor je een ticketalarm, dan moet je zo snel mogelijk laten weten waarom je daar naartoe moet. Dan wil ik je even voorstellen aan een artiest waarvan ik denk, nou, hier kun je best wel mee uit de voeten voor op een maandag. Ik bedoel, als je nog een beetje zo zit in te kakken of je kan wel wat power gebruiken, laat de Red Bull even staan en luister naar nieuwe muziek van Tisha.

0: belangrijkste bijzaak in het leven.
1: Ja, muziek natuurlijk.
2: Hey Jasper.
1: En Eva van 3 voor 12 Radio hier.
2: Sluit samen met ons up-to-date de dag af met de allerbeste nieuwe muziek.
1: En hoor live sessies van de muzikale talenten van nu in de 3FM Livebox.
2: We spreken ook nog eens al je favoriete artiesten. Iedere avond vanaf 9 uur op 3FM. 3 voor 12 Radio.

0: Nothing But Thieves, Jordan Amsterdam. Mocht je nou het ticketalarm afvolgen gaan nog vanavond, dan weet je wat je moet doen. Dat is namelijk naar de app van NPO Luister sturen waarom jij naar dat super exclusieve concert in Utrecht toe moet. Dat doe je met de Luister-app en wie weet ben je dan op zaterdag bij een hele intieme sessie waar maar een klein handjevol lucky ones naartoe mogen. Zo, mijn brein loopt helemaal vast, jongens. Ja, ik moet je dit even uitleggen. Ik ben 100 dingen tegelijk aan het doen, want ik heb een soort kleine storing. En terwijl hier een storing gebeurt, komt ook mijn gast binnen. Ja, en dat vind ik leuk. Mag ik een heel groot applaus voor niemand minder dan Lot Mulder.
1: Dank.
0: Lot, leuk dat je er bent.
1: Dankjewel.
0: Mensen kunnen jou kennen van het Instagram-account De Haarclip van Marie Claire.
1: Klopt.
0: Moet je even uitleggen, hoe is dat ooit begonnen?
1: Zo, nou, 5 jaar geleden was er een trend op Instagram dat je een bepaald voorwerp aan een herkenbare quote koppelde voor een doelgroep.
0: Ja.
1: Lang verhaal kort, ik zag dat voorbij komen. Toen dacht ik, ik ga dit ook doen. Puur voor mijn vrienden, op een brakke dag had ik heel veel inspiratie. Ja, en toen is het helemaal door het dak gevlogen.
0: Dus eigenlijk door een brakke dag leef je het leven wat je nu leeft.
1: Ja, het is heel gek.
0: Dat is mij nog niet gelukt. Maar wat super.
1: Ja.
0: Want op dat account, ik denk echt dat je moet zeg maar chronically offline leven als je niet weet waar we het over hebben. Maar op dat account stonden allemaal van die geinige teksten. Ja. Wat is eentje die je dus altijd in je hoofd hebt?
1: Dat vind ik heel lastig. Ik heb namelijk al 3 jaar of zo geen quotes meer geplaatst.
0: Ja.
1: Maar in ieder geval ook heel veel afkortingen op een gegeven moment.
0: Dat is leuk dat je daarover begint. Wij hadden elkaar donderdag aan de telefoon. En toen zei je het volgende over afkortingen. Zou je al die afko's weten dan?
2: Ik weet ze, na 99% zeker, okay. Weet ik ze allemaal.
0: Dus als ik maandag een setje afko's voor je bedenk, dan zeg jij ik score 10 out of 10.
2: Ik zal mijn best doen, 100%. Okay.
0: Nou, dat moeten we eigenlijk even testen natuurlijk. Okay. Kijk, je hebt zelfs een woordenboek geschreven, toch? Over afkortingen, hoe noem je het ook weer?
1: Afgewobo. You should know this.
0: Ja, maar, kijk, ik...
1: Where's your research?
0: Ja, die staat hier op mijn computerscherm. Nee, inderdaad, afkowobo, daar heb ik wat dingen uitgehaald. Ik wil gewoon even kijken hoe top of mind ze zitten.
1: Oké.
0: Okay. Dus als ik zeg A in de B, dan bedoel ik...
1: Avocados in de bonus.
0: Als ik zeg een adidadi...
1: After dinner dip.
0: Oké, okay, netjes. En ik weet niet hoe ik deze moet uitspreken. PPPWGE.
1: Die weet ik niet. Die weet ik niet.
0: Nee?
1: Wacht even, nog één keer.
0: PPPWGE.
1: Nee, ik weet hem niet.
0: Oh, er gaat geen belletje rinkelen.
1: Komt die uit mijn boek?
0: Die komt van internet.
1: Ja.
0: Ja, maar dit is, dit is er wel eentje die in jouw boek had gekund.
1: PPP?
0: Ja.
1: Nee, sorry, maar nee.
0: Het is peren.
1: We gaan escaleren. Oh, ja, mooi.
0: Oké, okay, we maken hem even af. sorry, ik vond deze heel grappig. SKP.
1: Escalatie party?
0: Okay.
1: Oh, escapade.
0: Nee. Spanny cookie panny.
1: Oh,
0: Oh, zei ik het verkeerd? Nee, ik zei het goed hoor.
1: Oh, sorry, ik dacht dat je... Nee, maakt niet uit. Oké, verkeerd. Ja?
0: Deze moet je weten. Wato.
1: Wato. Weet je wat, ik neem mijn grote mond terug van vorige week. Het spijt me.
0: What are the odds?
1: Komt die uit mijn boek?
0: Deze komt ook van internet.
1: Ja.
0: Die die in jouw boek stonden, die had je allemaal wel goed.
1: Ja, nee,
0: maar,
1: sorry.
0: Zeg maar, dat hele afkortingen gebruiken, hè? Mm-hmm. Is dat echt iets wat je in het dagelijks leven ook doet? Of is het meer een soort meme?
1: Nee, en daarom, dat merk je dus ook aan mijn antwoorden. Ik weet het ook niet allemaal. Maar het is gewoon een vorm van humor en een meme. En ik denk dat dat ook hetgeen is wat mensen er zo leuk aan vinden. Ze vinden het gewoon grappig om te gebruiken. Tuurlijk zijn er mensen die dit elke dag echt gebruiken, de extremisten. Maar dat zal wel meevallen.
0: Wat voor figuur is een Marie Claire? Ik bedoel, dit radioprogramma dat heeft ook wat oudere luisteraars.
1: Ja,
0: ik denk dat die geen idee hebben. Wat is een Marie Claire?
1: Ja, in Jip en Janneke taal is een Marie Claire, denk ik, een randstedelijk persoon.
0: Ja.
1: Die als diegene niet meer werkt, in ieder geval maximaal heeft geleend daarvoor. En ook op de blaren daarvan zit, maar nog steeds maximaal leeft.
0: Ja.
1: Ja, gewoon houdt van het leven. Terrassen, restaurantjes.
0: Maar is het dan leeftijdsgebonden? Want je kunt ook als je 60 bent nog zeg maar, maximaal leven. Zeker. En genieten van restaurantjes en terrasjes.
1: Ja. Nee, maar ik denk dat het ook... Het is niet leeftijdsgebonden. En dat zie ik ook aan mijn doelgroep. Die wordt ook steeds ouder. Ik
0: krijg
1: ook steeds veel oudere mensen komen erbij.
0: Oh ja?
1: En mijn doelgroep groeit inderdaad mee.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou mam, je bent dus bij deze officieel een Marie Claire. Hoe lekker. Ik wil het zo meteen met je hebben, Lot. Ik zag namelijk een interview. Ja.
1: Nee.
0: Ik weet niet eens of ik het interview mag noemen. Er werden een paar dingen zeg maar niet gevraagd.
1: Ja.
0: Die vragen die wil ik wel graag aan je stellen. Dat doe ik na muziek van onder andere Luna.

0: Even een beetje gitaar jouw kant op in de vorm van Radio Free Alice. Zij maakt de kick in the shit. Mijn naam is Andres en ik vind het heerlijk dat jij en ik deze maandag samen doorbrengen. Gelukkig hebben we ook goed gezelschap uitgenodigd voor deze maandag. Namelijk Lot Mulder van het Instagram-account De Haarclip van Marie Claire.
1: Yes.
0: Ja, je doet veel meer. Je hebt ook boeken geschreven.
1: Ja.
0: Je bent nu ook nog bezig met een boek, toch?
1: Ik ben bezig met een nieuw boek.
0: Waar gaat het over?
1: Ja, dat ga ik nog niet zeggen. Want het komt in februari pas uit en ik schrijf het met iemand anders. Dus het is niet aan mij om die reveal nu te doen.
0: En met wie schrijf je het? Kun je dat wel vertellen?
1: Ja, met Milou Delen.
0: Cool.
1: Een hele goede journalist en schrijver. En zij is gewoon top.
0: Maar hoe werkt het dan als je samen aan een boek werkt? Ga je dan zeg maar naar een koffietentje, bestel je een matcha en ga je dan typen? Of is het gewoon allebei online in Google Docs?
1: Ja, eigenlijk het tweede. En we meeten wel heel veel, maar we spreken ook elkaar gewoon heel veel op WhatsApp of telefonisch. Ja. En we zitten ook helemaal op één lijn. Dus het is echt, we zeggen het ook de hele tijd tegen elkaar, want het is zo'n top samenwerking.
0: Wat leuk.
1: Ja, heel chill.
0: Wat voor eigenschappen heb je nodig om een boek te schrijven? Want het lijkt mij ook fucking hard. Alleen ik heb een soort ADHD-brein dat ik kan me niet focussen, denk ik.
1: Hmm.
0: Wat heb je daarvoor nodig?
1: Ritalin. Nee, een grapje.
0: Binder dan.
1: Geintje. Ja. Kijk, het verschilt natuurlijk. Schrijf je non-fictie of fictie? Met een boek van vorig jaar heb ik een fictieboek geschreven. Daar heb je heel veel creativiteit, maar ook, hoe noem je dat? Je moet heel veel verzinnen. Want je begint gewoon op een leeg A4. En dan moet je een heel verhaal gaan verzinnen.
0: Ja.
1: Nu schrijf ik non-fictie en dat vergt meer onderzoek en interviews. Dus een soort van, toch ook wel gewoon kunnen concentreren. Maar ik heb eigenlijk ook ADHD, dus je moet gewoon eigenlijk op tijd beginnen.
0: Dat is met heel veel dingen in mijn leven nog niet gelukt.
1: Ja.
0: Het feit dat we hier vandaag weer om 7:00 precies begonnen, dat is alweer iets waar we dan trots op kunnen zijn met het radioprogramma. Lot, ik zag een interview voorbij komen bij RTL Boulevard. Mm-hmm. En kijk, weet je, ze hebben daar echt wel de allerbeste interviewer uit de kast getrokken. Echt een zwaar gewicht. Sven Kokkelman is er niks bij. Luister eventjes naar dat interview.
2: Vertel, welke roddel over jou klopt absoluut niet?
3: Ik heb ooit gehoord dat ik heel erg zou zijn veranderd sinds ik op social media video's maak. Daar ben ik het niet mee eens.
2: Nou, hebben we dat ook weer ontkracht.
0: Sorry, maar dit is toch het slechtste interview ever. Want die guy zegt, hebben we dat ook weer ontkracht? En hij stelt een nieuwe vraag.
1: Ja.
0: Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ik geloof eigenlijk niet dat je niet verandert.
1: Hè? Wacht even. Oké, ten eerste, jouw uitspraak dat dit het slechtste interview ooit was. Want ik vind het heel erg om meer uitspraak over te doen. Want die mensen waren heel aardig.
0: Zeg maar, je vraagt toch even door, of niet?
1: Ja, maar klopt. Maar het was geen diepte-interview. Het is twee minuten verschil. En dat is het format. Okay. Dus ze kunnen niet doorvragen.
0: Oké, maar dat kunnen wij wel.
1: Maar ik snap wat je zegt. Ja, zeker.
0: Zeg maar, ik kan me niet voorstellen dat je niet verandert gaandeweg. Ik denk namelijk dat iedereen die iets doet in de media of op Instagram of zo, ik denk dat je toch altijd wel een beetje anders wordt dan 10 jaar geleden.
1: Tuurlijk, sowieso. Nee, 100%. Maar wat ik bedoelde en de context van deze uitspraak die ik ooit had gehoord was dat iemand had gezegd dat ik in negatieve zin soort van naast mijn schoenen was gaan lopen.
0: Ja.
1: En daar ben ik het niet mee eens.
0: Oké.
1: Omdat ik het idee heb dat ik wel heel erg mezelf ben gebleven.
0: Ja.
1: Ben ik veranderd? Ja. Ik ben in de afgelopen jaren super meer volwassen geworden dan dat ik 5 jaar geleden was, toen ik net in Amsterdam kwam wonen en geen idee had van het leven.
0: Waar zit dan dit aan, dat volwassen worden?
1: Uiteraard ouder worden. Want 5 jaar geleden was ik 20 en nu ben ik 25. Ja. Maar je studeert eerst ook nog. Daar ben ik nu mee klaar. Mijn vriendin en ik verschillen ook 7 jaar. Dat heeft ook wel in een positieve zin invloed, soort van, op dat je volwassen wordt.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Dus als iemand, zeg maar, dan is dat dan omdat je van diegene kan leren? Of?
1: Ja, zeker. Sowieso van elkaar. Maar ik denk dat, stel ik zou met iemand zijn van mijn eigen leeftijd, dan ja, snap je wat ik bedoel?
0: Ik ga toch de Bumble Range weer eens wat hoger zetten.
1: Doe dat.
0: We gaan het zo meteen ook nog hebben over een track die jij wil laten horen. Omdat je zegt, dit moet je echt op elk goed feestje een keer gehoord hebben. Mm-hmm. Op elke goede after. Welke tune dat is, hoor je na muziek van Bruno Mars. Ook zo'n fijne tune. Hij maakte All My Soul. Die hoor je in de avondshow. Ooh.

0: Bruno Mars maakte On My Soul.
1: Andres Odijk.
0: Ik ben samen met Lot Mulder. Ja, je kent haar van de vlogs die je ook tegenwoordig maakt.
2: Ja,
0: zeker. Je kookt veel, zie ik, in die vlogs. Ja? Je zit ook veel bankie, lekker te chillen.
2: Heerlijk.
0: Maar je bent begonnen ooit met het Instagram-account De Haarclip van Marie Claire. Je zegt net, ik ben 25, ik ben afgestudeerd, ik ben volwassener geworden. Hoe is dat als je kijkt naar feestjes?
2: Ja, dat merk je ook wel. Ik ga eigenlijk bijna nooit naar parties. Ik hou echt meer van naar de kroeg gaan of lekker lang natafelen of naar restaurants.
0: Ja.
2: Je ziet mij niet heel vaak in een club. Mijn vriendinnen zijn ook heel blij als ik een keer langskom. Dan kijken ze ook hun ogen uit. Ben ik ook
0: maar waarom, wat trekt jou niet aan, aan zo'n nachtclub dan? Waar een dikke line-up is met artiesten waar je tot 6 uur 's ochtends kunt raven.
2: De tijd. Meestal is het de tijd. Een soort van, ik kan niet meer. Vroeger kon ik dat wel, maar ik kan niet meer tot laat.
0: Maar heel eerlijk, ik ben 29 en ik vind dat altijd zo irritant als mensen dat zeggen.
2: Ja.
0: Ik kan dus niet meer tot zo laat. Het trekt mijn lichaam niet.
2: Mm-hmm.
0: En dan denk ik, oké, ik ben ook wel eens brak. Mm-hmm. En ben ook wel eens moe, maar ergens haal je er toch ook een soort van energie uit. Of heb jij dat echt totaal niet?
2: Als het echt een superleuk optreden is waar ik heel graag naartoe wil, dan wel.
0: Ja.
2: Maar ik krijg er niet vaak heel veel energie van om soort van in een bezweten club te staan tot 4 uur 's nachts. Nee.
0: Ja, kom je nog wel eens op afters? Want we gaan zo meteen nog even door. Dat doen we online. Ja. Dat noemen we afteren met Andres.
2: Ja.
0: Is dit dan
2: is
0: de eerste?
2: Ook lang geleden.
0: Ah, lekker.
2: Ja.
0: Nou, wat drink je op een after normaal gesproken? Of wat gebruik je? Ik moet nog even iemand bellen.
2: Nou, ik gebruik niks, maar heb je een chardonnaytje liggen? Dan komt het wel goed.
0: Ik denk dat we dat wel hebben liggen.
2: Ja?
0: Ja, en anders hebben we hier nog wel een kluisje. Dat komt goed. Gaan we zo meteen regelen. Een liedje waarvan jij zei, dit moet je gewoon een keer... Dit hoor je op eigenlijk elk goede after, toch?
2: Ja, heerlijk. Deze is top.
0: Il a core en verder le grand.

0: Zo, even een goede tune om mee af te sluiten. Zo meteen natuurlijk gewoon 3 voor 12 radio met Eva Kleven. Wij gaan ook nog even door. Dat doen we op de TikTok van @NPO3FM. En met wij bedoel ik dan mijzelf en Lot Mulder. Lot, wat is er waar van het verhaal dat jij een fatbike hebt?
1: Ja, dat is niet meer een feit. Maar het is waar geweest.
0: Nou, daar gaan we zo meteen verder over kletsen. @NPO3FM op TikTok. En zo meteen hier 3 voor 12 radio. Veel plezier.
2: Ster. Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo!
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie, olifant!
4: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
6: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op Pearl.nl.
8: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
10: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
9: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt. Op vag.nl.
11: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
13: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
14: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
15: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
14: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
15: Maar die prachtige kleding dan?
14: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
16: 3FM. Bij 3FM maak je elke dag kans op tickets voor de vetste concerten. Hoor je het ticketalarm? App dan waarom jij erbij wil zijn en maak kans op tickets voor Nothing But Thieves. Eerst het nieuws van 9 uur.
17: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tegen 4 verdachten zijn celstraffen tot 6 jaar geëist... in een groot onderzoek naar een internationaal netwerk... dat Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. Volgens het OM tekenden de vrouwen bij wervingsbureaus... een zogenoemd contract voor visum en vervoer naar Nederland. In werkelijkheid werden ze opgezadeld met hoge schulden... die moesten worden afbetaald. Er staan nog 13 verdachten terecht in de zaak. Omwonenden en milieuorganisaties zijn niet gerust op de kabinetsplannen voor Schiphol. De Raad van State maakte vandaag bekend geen fundamentele bezwaren te hebben tegen het toestaan van 478.000 vluchten. Al blijft onduidelijk wat er gebeurt als normen worden overschreden, tot teleurstelling van omwonenden.
18: Als je kijkt naar het advies dat de Raad van State heeft gegeven, dan zetten ze grote vraagtekens bij die groei. En als je dan ook kijkt naar de gezondheid van de omwonenden, want daar zou het uiteindelijk ook eens een keer om moeten gaan, dan wordt die in dit besluit gewoon niet meegenomen.
17: Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de Straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Alfredo Gulu. Hij overleed zaterdagavond na een aanhouding door de politie. En zijn overlijden maakt veel los, zegt Rijnmond-verslaggever Tenny Tenzer.
19: Er is natuurlijk veel verdriet, ongeloof, maar ook woede. En dat zie je op de muren staan. Ze hebben bijvoorbeeld op de plek waar het is gebeurd, ik weet niet of ik het mag zeggen, maar fuck de politie staat er op de muur. Op de plek waar het ook gebeurde zijn bloemen neergelegd.
17: Dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
20: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
21: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
22: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
24: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
25: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
24: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt. Op vag.nl.
26: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
27: September is iedere dag jouw kans op tickets.
28: September is 3FM Ticketmaand.
27: Vandaag jouw kans op tickets voor
28: Nothing But Thieves.
27: 3FM.
28: VPRO.
27: Eva Kleven.
16: Een kleine wiskundeopgave voor jou vanavond. 1 plus 1 is natuurlijk 2, maar muzikaal gezien is 1 plus 1 bij 3 voor 12 vanavond 3.
27: 3 voor 12 radio.
16: Want als track van de dag vandaag de track die je gehoord moet hebben, twee superster producers. Zij slaan de handen ineen. De Schotse Barry Can't Swim samen op een track met de Engelse Sammy Virgie. Zij maakten een mega banger, I Could Be Madonna. Het is wat mij betreft de vetste release van het moment.

tracks die je gehoord moet hebben vandaag net. Barry Can't Swim en Sammy Virgie, I Could Be Madonna. Ja, ik ben gewoon heel benieuwd. Ik kan niet stil blijven zitten op die tune. Maar wat gebeurt er bij jou? Wat is jouw eerste reactie? Download de gratis NPO Luister-app. Die heb je trouwens toch nodig als je tickets wil winnen voor Nothing But Thieves. En gooi alvast even jouw eerste reactie op de eerste keer luisteren.

0: Music.
1: 3 voor 12 Radio. Eva Kleven.
0: Hier bij 3 voor 12 zitten we er bovenop. Op die muziek. Met elke dag één track die je gehoord moet hebben. De track van de dag. En vandaag is dat de nieuwste van Barry Can't Swim. Samen met Sammy Virgie, I Could Be Madonna. Je hoorde hem net. Mocht je nu inschakelen, hij klonk zo.

0: je mening droppen via de NPO Luister-app. Want ik ben altijd benieuwd naar jouw eerste reactie. En die komen ook al binnen. Altijd leuk om te lezen. Jesse die zegt, oh, ik voel hem nu al. En dit stuurde hij echt na 10 seconden van die track. Echt een banger. En Wendy die zegt, oeh, lekkere vibe dit. En Alex die vraagt, Barry, Sammy, willen jullie alsjeblieft draaien op mijn bruiloft? En Lia zegt nog, ja, dit is echt de collab van de eeuw. Ja, ik vind hem ook echt helemaal te gek. Ik hoop dat ik hem lekker vaak voor je op kan zetten, want ik ben groot fan. Waar ik ook groot fan van ben, is de maand september. Want dat is bij 3FM Ticketmaand.
1: 3FM Ticketmaand. Nothing but thieves.
0: Met vandaag de hele dag kans op tickets voor Nothing But Thieves. Aanstaande vrijdag verschijnt hun album Stray Dogs. En dit weekend zijn ze voor een piepkleine showcase voor echt een handjevol mensen te vinden in de kleinste zaal van Tivoli Vredenburg in Utrecht. Wil je erbij zijn? Je hoeft maar één simpel dingetje te doen. Download de gratis NPO Luister-app. En zodra je een ticketalarm hoort, stuur je een berichtje met je naam en de reden waarom jij erbij wil zijn in die Luister-app. En voor je het weet, sta je dit weekend gewoon bij de eerste klanken van dat nieuwe album van Nothing But Thieves. Echt gek.

0: Everybody going crazy. Ja, in die NPO luister-app. 3FM Ticketmaat. Nothing but thieves. Elke dag in de maand september geven we bij 3FM tickets weg voor de allerbeste concerten. En vandaag win je de hele dag tickets voor Nothing But Thieves Showcase in het allerkleinste zaaltje van Tivoli Vredenburg. En ik moet je zeggen, het is strak uitverkocht. Maar hier bij 3FM liggen speciaal voor jou nog een paar tickets. Want dit moet je gewoon meemaken. Ik ga even kijken, er hebben zoveel mensen gereageerd. We gaan eens iemand terugbellen. Connie, Siegfried, Thomas, Wendy, Anna, Bonnie, Bernadette.
1: Hi, met
0: Louise. Hey Louise, met Eva.
1: Hallo.
0: Van 3FM.
1: Hi.
0: Hoe gaat het met je? Oh, dat klinkt al een stuk vrolijker.
1: Ja, klopt. Ja, dat is wat anoniem, dus ik moet even...
0: Ik snap het. Hey, ja. Louise, jij hebt net een berichtje gestuurd. Hoorde je ticketalarm?
1: Ja, klopt.
0: Luid en duidelijk. Ik begreep dat jij al tickets wilde halen voor Nothing But Thieves,
1: ja,
0: maar
1: klopt,
0: wat ging er mis?
1: Ja, helemaal klaar. Ja, het was echt binnen 5 seconden gewoon helemaal weg.
0: Ah.
1: Dus, ja, het zat al helemaal klaar met allemaal laptops.
0: Ja. Ja, dat is gewoon dan de tactiek, toch? Hoeveel browsers had je openstaan? Of hoeveel keer heb je het geprobeerd?
1: Ja, nou ja, ik zat op school, mijn moeder zat thuis. Oh. En ik had er denk ik 2 en vriendinnen van mij nog. Maar het was zo snel weg. Dus,
0: ja. Hey, en waarom wil jij en moet jij erbij zijn bij Nothing But Thieves?
1: Ja, ik ben al jaren fan en mijn moeder ook.
0: Okay.
1: En ik vind hun teksten gewoon echt super mooi. En hun muziek en hoe ze live optreden en zo. Het is echt geweldig, dus...
0: Nou, dan zou ik zeggen, heel veel plezier aanstaand weekend met je moeder. Want jij gaat naar Nothing But Thieves!
1: Ja, yes! Wat leuk!
0: Ja, ben je blij?
1: Ja, echt heel blij. We hebben echt van alles geprobeerd, maar ik ben echt, we zijn echt super blij.
0: Hé, Louise, de aanhouder wint. En beloof je even wat filmpjes te sturen als je er bent van hoe het is?
1: Ja, zeker weten.
0: Ik ben namelijk heel benieuwd. Volgens mij gaat het geweldig worden. Het zijn gewoon de eerste klanken van hun album en jij gaat het meemaken.
1: Ja, superleuk. Echt heel vet.
0: Nou, heel veel plezier.
1: Ja, dankjewel.
0: En heel graag gedaan.
1: Ja, dankjewel.
0: En wat dat betreft, de avond is nog jong, hè?

0: /93. En woensdag bij mijn collega Jasper op de radio, een 3 voor 12 radio. Hij is echt groot fan. En dit wil je gewoon live meemaken. Dus tune woensdag lekker in.
1: 3 voor 12 radio.
2: Eva Kleven.
0: Ik ben Eva, presenteer 3 voor 12 radio op de maandag, op de dinsdag en woensdag en donderdag hoor je mijn collega Jasper. En wij hebben er eigenlijk onze missie van gemaakt om zoveel mogelijk nieuwe tunes aan je te laten horen. En ik heb er nu eentje voor je klaarstaan. Die is eigenlijk nieuw en improved. Van sommige nummers bestaat er gewoon een 2.0 versie. Dat zijn dan artiesten die denken, ja, dat was gewoon een groot succes. We pakken hem nog eens uit het vet, we nemen hem opnieuw op. Of we hebben een nieuwe featuring erop. Het gebeurt meestal pas na jaren. Maar in dit geval is de eerste versie van dit nummer nog maar 10 maanden oud. En de tweede, die is afgelopen vrijdag uitgekomen. Die eerste versie die klinkt zo. Het is het nummer van Slater, die heet Crank. Het is heftig. Ik waarschuw je alvast.

NBA 3FM. Het is een beetje electropop, synthpop, hyperpop. Electro zit er ook wel echt lekker in. Nou, als je dit al heftig vindt, dan doet ze er in de 2.0 versie nog een schepje bovenop. Zowel in de productie als gewoon het verloop van de hele track. Het is zoveel. Het is zo vol. Het is totaal overstuurd. Het is hysterisch. Oftewel, een track naar mijn hart. Een reactie die ik tegenkwam op YouTube. Put me on a hamster wheel with this song and I'll literally power the entire nation. Crank 2.

Roxy Dekker echt alleen maar powervrouwen gewoon bij 3 voor 12 Radio. Ned Slater, daar wordt enthousiast op gereageerd via de NPO Luister-app. Vind ik wel vet. Voelt inderdaad best wel intens, die van Slater. En ook, wie zei dat nou? Die zei, het lijkt een beetje op Elephant. Ja, dat is ook een naam, die heb ik volgens mij echt al zo lang niet gehoord. Maar dat moet ik ook een keertje uit het vet trekken. Als een soort classic of zo. Ik gooi hem al een keertje op je. En dan, ja, Roxy natuurlijk. Die gewoon de Johan Cruijff Arena binnen een paar minuten uitverkoopt. Ik kan het gewoon nog niet geloven. Het is toch ongelooflijk. Wat zij voor elkaar weten krijgen in hele korte tijd is echt, ik sta er met mijn mond open naar te kijken. Ongelooflijk. Nog zo'n powervrouw bij 3FM, die we graag voor je draaien, is Gracie Abrams. Dit is Hit the Wall.

0: je een beetje van indie dance houdt, dan zit je goed met deze tune uit 1991 van Primal Scream. Loaded heet hij. Eve die reageert in de NPO Luister, die zegt ja, Primal Scream.
1: De Hollandse nieuwe.
0: Ja, van een gouden oude gaan we door naar een spiksplinternieuwe track. Verse vangst van eigen bodem, een Hollandse nieuwe. Kijk, het is voor elke band wel echt een moment, hè? Het verschijnen van je debuutalbum. En vandaag als Hollandse nieuwe een track, een nieuwe release van eigen bodem. De eerste single van zo'n eerste album. Ik wil je graag kennis laten maken met indie rockband Fiep en hun track Zebra.
2: Hoi, Veerle hier van Fiep. Afgelopen week is onze eerste single van ons debuutalbum uitgekomen. En we zijn super excited om de track Zebra hier aan jullie te laten horen. Er komt de komende tijd nog veel muziek uit. En we spelen ook live op onder andere Comic UR Festival in Eindhoven, Pop-Up Festival in Tilburg en Left of the Dial in Rotterdam. Zo, heel leuk zijn je daar te zien. En volg ook vooral onze socials 3xFiep op Instagram voor onze showdata in het najaar en meer nieuwtjes. Enjoy en hopelijk tot snel!

0: Boo. En Not Never Come Back. En dat deed me denken aan een berichtje wat ik binnenkrijg van Marco. Die zegt, ik ben net nieuw hier. Dus first time here, zou ik maar zeggen. Klaar met het afbreken van de kermis. Zo, dat is even een rotklus, hé.
1: 3 voor 12 radio.
0: Ik ben blij dat het erop zit, Marco. Mocht je de behoefte hebben aan een beetje melancholie, het laten raken van je gevoeligste snaar en live muziek, dan zit je hier helemaal goed bij 3 voor 12 radio. Want zometeen in 3 voor 12 radio live muziek van the one, the only, Naomi. Ja, je hoort er zo meteen. Dit is Lenny.

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
1: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
0: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
1: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
0: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
2: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
4: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
7: Rij veilig met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
8: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
8: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
10: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 3 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
11: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: 3FM. Een jaartje geleden stond ze ook al in de livebox en ze heeft me echt weggeblazen. Zometeen weer live muziek bij 3 voor 12 Radio van Naomi. Eerst het nieuws van 10 uur.
16: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de staat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan Belgische drugsbaron Floor Pressers. Die kreeg de hoogst mogelijke strafeis, zegt deze journalist van de VRT.
17: 20 jaar voor Floor Bressers en 15 jaar voor zijn rechterhand, de Braziliaan Sergio Roberto de Carvalho. Ze moeten zo lang mogelijk opgesloten worden, want er kleeft bloed aan hun handen en al jaren zijn ze mensen met hun coke aan het vergiftigen, klonk het fors.
16: Advocaat Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende seizoen niet in actie. Ze neemt tijdelijk afstand van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Voor de schaatswereld was het geen verrassing, zegt oud-schaatser Mark Tuitert.
18: Dit zat er zeker wel aan te komen. Eigenlijk was het wel iedereen wel had verwacht. Misschien hadden we wel verwacht dat ze zelfs de bakens verzet, dat ze helemaal met schaatsen stopt, maar dat durft ze nog niet aan. En daar zijn wij natuurlijk stiekem wel blij mee.
16: Leerdam zegt zich onder meer te gaan richten op het maken van video's voor sociale media. Vannacht wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven, en als dat minder wordt, is dat een teken van stress. Dan het weer. Vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
19: Ster. Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
20: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
21: Sta je in de file en spot je ruitschade?
22: Opgelost. Autotaalglas.
19: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
20: Fans van Voordeel,
19: Aldi.
23: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
24: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
25: Oasis is terug. Live on tour in 2027. 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit aanstaande donderdagmiddag om 5 uur.
26: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
27: September is iedere dag jouw kans op tickets.
28: September is 3FM Ticketmaand.
27: Vandaag jouw kans op tickets voor
28: Nothing But Thieves.
27: 3FM.
28: VPRO.
27: Eva Kleven.
15: Met 3 voor 12 radio zit je helemaal vooraan. Live muziek vanuit de livebox. Zometeen niemand minder dan Naomi. Oh, dat wordt janken, kan je nu al zeggen.

0: Lemmer en Tja, the best one. Ja, ik krijg alleen maar berichtjes binnen. Naomi is the best. Ik zit helemaal klaar voor Naomi. Ik kan niet wachten van Johan van Tjeerd van Audrey.
1: Live muziek bij 3 voor 12 Radio. Met vanavond.
0: Naomi, ja, ik zou zeggen, weet je, dim de lichten. Doe ze helemaal uit, fuck it. Steek een kaarsje aan, zet even een kopje thee. Of, een kleine tip, schenk gewoon een heel klein glaasje whisky voor jezelf in. Weet je, staar even in de verte. Want singer-songwriter meets indie-folk-artiest Naomi staat klaar in de livebox om ons echt te gaan betoveren met haar prachtige muziek. Ze heeft van alles uit de kast getrokken. Als je nu meekijkt via NPO, luisterapp of via 3fm.nl/live... dan zie je ze ook staan in de livebox, een zevenkoppige band. Een viool, een saxofoon, een aantal gitaren zie ik. Wat is dit allemaal? Meemaken, bij zijn is meemaken, wilde ik maar zeggen. Ik kan niet wachten, want ze heeft me vorige keer dat ze hier was in de livebox ook helemaal betoverd. Dus ik zou zeggen, ga lekker meegenieten. Live muziek vanavond bij 3 voor 12. Dit is Naomi met Didn't I.

0: heb ik iets te veel gezegd. Naomi vanuit de Livebox, helemaal live gespeeld. Echt prachtig, didn't I?
1: Live muziek bij 3 voor 12 Radio.
0: Met zometeen nog veel meer muziek, want we gaan het hebben over muziek. Er komt een album aan van Naomi, daar moeten we eens even over kletsen. En ja, mocht je je geroepen voelen, meld even in de NPO Luister-app... mocht je vragen hebben voor Naomi of mocht je er even wat props willen geven... dan zijn die meer dan welkom. Altijd leuk om te zien en te luisteren. Ze heeft ook nog een inspiratietrack meegenomen... Ja, die verbaasde me echt enorm. Goed, je hoort zo meteen van haarzelf, want ze is onderweg naar de studio. Dit is eerst...

0: fat dog en go fuck yourself. Het tegenovergestelde wil ik zeggen tegen de gast die tegenover me zit.
1: Live bij 3 voor 12.
0: Cheer die zegt, gaaf om haar met hele band in de livebox te zien. Ze zijn echt goed. Ja, vanavond in de studio, Naomi. Een jaartje geleden was ze er ook al. Ik ben zo blij dat jij gewoon elk jaar even langswipt.
2: Ja, ik ook.
0: Er komt ook weer hele fijne, prachtige nieuwe muziek aan. De EP Crunchy, Sad and Strangely Happy. Aanstaande vrijdag.
2: Klopt, ja.
0: Hij is bloedmooi.
2: Merci.
0: Melancholisch ook wel. En blijft je ook wel lang bij.
2: Oh ja?
0: Waar gaat het de plaat over, het hele verhaal, voor jou?
2: It's all about being crunchy, sad and strangely happy.
0: En wat is crunchy?
2: Ja, oké, dit is een funny story.
0: Okay.
2: Crunchy is eigenlijk wanneer je bijvoorbeeld een koekje eet, right? Like the crunch,
0: ja, ja, ja.
2: Het koekje of the whatever. En ik was in Nashville toen ik in oktober, een tijdje geleden. En daar was ik een song aan het schrijven met een producer, Micah Talks heet hij. En die stuurde mij een week later de song op. En die heette Crunchy, Sad and Strangely Happy.
0: Mm.
2: En ik was zo van, haha, ik belde hem op van, waarom heb je die song zo genoemd? I love that title, but why? En hij was zo van, ja, ik vond jou gewoon die dag sad, but strangely happy.
0: Yeah.
2: En jij zei in de sessie dat je je crunchy voelde omdat je een beetje een hangover was. En toen heeft hij dat ervan gemaakt. En ik was zo van, Maaike, dit is zo amazing. Vind je het oké als ik mijn EP zo noem? Het lied heeft het niet gehaald bij deze EP.
0: Nee.
2: Dat ik het gevoel heb dat het meer hoort naar later werk.
0: Ja.
2: Maar ik vond het gewoon zo grappig. Het roept veel vragen op bij mensen. En ik denk dat het allesomvattend gewoon een mood is.
0: Ja, ik snap hem ook wel. En ook leuk dat jij je er helemaal in kan vinden terwijl iemand anders het dus zo genoemd hebt.
2: Ja,
0: terwijl
2: ja.
0: Het op jou slaat.
2: I know.
0: Is dat crunchy zijn of terwijl je met hem in de studio zat in Nashville, dat brakheid, is dat een goede mood voor songwriting?
2: You tell me, honey. I have no idea.
0: Ik weet het niet.
2: It just went down like that. Nee.
0: Wanneer ben jij het meest geïnspireerd, vraag ik me af.
2: Ik ben wel oprecht het meest geïnspireerd als ik onderweg ben.
0: Okay.
2: Dus als ik gewoon op pad ben en uit mijn comfortzone ben. Ik vind het lekkerst om alleen te reizen. En
0: ik snap je helemaal.
2: Ja,
0: ja, want onderweg zijn, de wereld gaat voorbij. Ja. Je bent niemand, je hebt geen verleden, geen toekomst.
2: Het gevoel dat je op een airport bent in je eentje en al die mensen ziet struggelen. Je gaat familie, gezinnen met elkaar, ruziende of hele liefdevolle stelletjes. En allemaal dat kan je allemaal observeren just by yourself.
0: Oh, heerlijk. Jij schrijft ook dingen op dan zeker?
2: Ja, zeker.
0: Zinnetjes en
2: ja,
0: dingen.
2: Ja.
0: Ik vond het net mooi dat je Didn't I speelde. Die is een beetje tweeledig. Aan de ene kant verdrietig, aan de andere kant ook krachtig.
2: Mm.
0: Is dat een tweestrijd die ook in jou zit? Ook op dat soort momenten als je geïnspireerd bent, dat je toch op zoek gaat naar waar wringt het bij mensen? Of waar zie ik pijn? Of wat wil ik omschrijven?
2: Ja, ik denk voornamelijk voor mij, ik zit op dit moment, wow, ik ga echt super diep opeens, 3,5 jaar in therapie.
0: Mm-hmm.
2: En het laatste jaar ging voor mij heel erg over boosheid. Een emotie die ik nooit echt heb kunnen ervaren door whatever jeugdsituaties. En ik denk dat ik tijdens het schrijven ook daar heel erg naar op zoek was van, hoe boos kan ik gaan? En dit is echt maar zo'n beetje natuurlijk. En ik hoop bij mijn volgende werk dat ik nog meer kan laten zien van, hey, ik durf wel echt dingen te zeggen. Maar ik denk dat Dinna is wel een lied waarin ik probeer een beetje boos te zijn. En ja, dat is voor mij een thema geweest dit jaar. Van oké, hoe kan ik zeg maar meer mezelf laten zien?
0: Ja.
2: En minder bezig zijn met mensen pleasen. En niet meer bang zijn voor een nee. En gewoon zeggen, dit is wat ik wil. En
0: wat vet.
2: Da-da-da. Ja.
0: En wat stoer.
2: Ja.
0: Want dat is weer een hele andere kant die je ook van jezelf leert kennen. Thuis. En die wij dus ook van je horen.
2: Ja, een mini beetje. Ik hoop op mijn volgende werk nog meer. Maar dit was wel echt een soort van opening van, hey, dit kan ook. En
0: wanneer had je dan het gevoel, ja, nu heb ik het te pakken. Nu ben ik niet aan het pleasen. Nu heb ik een zin opgeschreven of een melodie gemaakt. Op welk nummer dacht je van, ja, nu kom ik een beetje in de buurt van.
2: Nou, eigenlijk bij 4 Minute. Die spelen we niet vanavond, dus dat is wel jammer. Maar
0: we gaan het vrijdag horen gewoon op,
2: ja,
0: op je EP. Ja,
2: zeker. Tuurlijk. Ja, je kan het horen. Ja, ja, en dat was namelijk echt een lied dat ik normaal nooit zou maken. Maar ik kwam de studio daarin. Dit was toevallig ook in Nashville. En ik was gewoon zo van, ik weet het even niet meer. En die guy was gewoon zo van, laten we het gewoon leuk hebben. Laten we gewoon, let's have fun. En laten we gewoon loslaten. En ik denk dat dat voor mij ook echt een lied was. Dat ik ook voelde van, oh ja, ik ben gewoon aan het loslaten. En ik ben even niet aan het vasthouden aan iets. En dat was denk ik de eerste track. Waarbij ik echt voelde van, oh, ik ga nu gewoon maar wat doen. En dan kijken wat eruit komt. En ja, het is de hele mood is dus echt crunchy.

0: staat Strangely Happy. Het is echt alles in één. Deze EP voelt heel erg als, ik ben me even ook aan het zoeken.
1: Ja.
0: En dat mag soms ook. En het Mooi. Is soms ook niet erg om één ding te zijn.
1: En fijn dat je ons meeneemt op die zoektocht. En je zegt net wel van, toevallig was dat ook in Nashville. Maar volgens mij is dat geen toeval. Je bent daar niet voor niets naartoe gegaan, toch? Wat hoopte je daar te gaan halen of vinden of doen?
0: Nou, ik wilde daar schrijven. En ik heb heel veel fantastische schrijvers ontmoet. En Abby, die alle strings inspeelt. Abby Gunnison en haar broer Noah Gunnison woont ook in Nashville. Dus die kon ik dan ook ontmoeten. En ja, gewoon leuke makers die je dan wilt zien.
1: Ik snap je, maar er hangt toch ook een beetje een soort zweem van muziekhistorie, muziekgeschiedenis.
0: Ja,
1: ik bedoel, dat moet aanstekelijk werk op een manier.
0: Duizend, ja, nee, absoluut. Nee, ik heb daar veel kunnen halen, veel inspiratie, ook in LA. Ja, het is anders dan in Nederland.
1: Zet die meid in een vliegtuig of een trein of een bus.
0: Doe
1: en dan komt er vanzelf weer
0: een jaren. I'll give you songs.
1: En allemaal meid. Hey, ik vroeg je ook van, oké, wat is muziek die je inspireert? Je hebt een inspiratietrack meegenomen. Ugly.
0: Oh ja,
1: zo, met vijf Y's.
0: Yeah.
1: Weet je op wat voor een album die track staat?
0: Oh, I love it. Twerking music.
1: Ja.
0: Maar mag ik hier wat over zeggen?
1: Ja, graag.
0: Het heeft me niet geïnspireerd voor deze plaat.
1: Oké. Okay.
0: Maar deze vrouw inspireert mij gewoon in general. Ik weet niet, je moet echt even de tijd en de moeite nemen om deze EP-plaat echt even te luisteren van begin tot eind. Ten eerste is het hilarisch dat het twerking music heet. Ik vind dat heel cool.
1: Ja.
0: Heel stoer.
1: Ja.
0: En ja, wat zij doet is zo uniek en goed en klassiek en weird. En ik hoop dat ik haar justice doe als mocht ze dit ooit horen.
1: Ik kan me voorstellen dat je nieuwsgierig bent geworden over wie heeft Naomi het.
0: Ja.
1: Gala Dragut, zeg ik dat goed?
0: Ze is
1: Vlaams, Belgisch.
0: Vlaams-Frans, I guess. Dus
1: Gala Dragut.
0: Ja, ik denk
1: beter.
0: Dat. Wauw.
1: Ja. Oh my god, I did that.
0: You did that. And you nailed that.
1: In Studio Brussel. Met Gala Dragut.
0: Yes.
1: Oké, okay, maakt niet uit. Zullen we even luisteren? Want ik hoorde die track, toen dacht ik, ik had nooit verwacht dat jij hiermee zou komen.
0: Ja, yeah, I love it. Ja, yeah, ik heb. There's so many sides of me.
1: There's so many sides of you. We gaan zo meteen weer een kant van jou leren kennen. Want je bent alweer onderweg naar de livebox. En in de tussentijd mogen wij dus genieten van deze. Ja, twerk queen. Ja, dat is het.
0: Twerking music, let's go.

0: Ja, wat vet is dit. Ik had hier nog nooit van gehoord. Ik ben zo blij dat Naomi deze track heeft meegenomen. Je hoorde Ugly van Gala Dragot.
1: Live muziek bij 3 voor 12 Radio. Met vanavond.
0: Ja, Naomi dus, die net zo'n rare muzieksmaak heeft als ik. Ik ben er wel blij mee. Onderweg naar de volgende live nummers. Is alweer in de livebox te vinden. Meekijken kan via de NPO Luister app of 3fm.nl/live. Dikke aanrader, want ze staat er met haar hele band. Voller dan vol is die livebox. En ze gaat spelen I Wish I'd Never Met You. Dit is Naomi, live.

zo wonderschoon dit. Het is zo fijn dat ze er weer is. Naomi in de livebox. Ja. Och, wat een vrouw. De nieuwe EP Crunchy Sad en Strangely Happy komt vrijdag uit. De tour gaat ook bijna van start. Je vindt er 8 oktober in Patronaat Haarlem. 10 oktober in de Echo Utrecht. 16 oktober Hall of Fame Tilburg. 17 oktober Roadtown in Rotterdam. En 18 oktober in Doornroosje in Nijmegen. Ga dat zien. Wat een fenomeen. Naomi bij 3 voor 12 Radio.

0: Nee.
1: Deze is het.
0: Nee.
2: En deze?
0: Bijna.
2: Hoor je deze maand het VFM Ticketalarm?
0: App meteen via de NPO Luister-app.
2: En ga naar de beste concerten. Seth,
0: Phoebe Bridgers,
2: Lemmer,
0: Bente,
2: Jungle,
0: Lacey Abrams.
2: September is
0: 3FM.

Het is Jasper hier. Ja, ik moet inbreken, want ik heb nieuwe muziek voor je. Dit is een band waarvan ik denk dat jij dat ook wel heel erg leuk kan gaan vinden. Het is namelijk de lang verwachte comeback van Working Man's Club. In 2020 stonden ze op Eurosonic, het nieuwe muziekfestival in Groningen. En toen dacht ik, deze band gaat de hele wereld overnemen. Het bleek iets minder waar te zijn, want corona kwam eraan. En daarna was het momentum toch een klein beetje weg of zo voor deze band. Maar nu zijn ze terug. Ze speelden al op The Great Escape een paar maanden geleden. Een ja, fantastische show, kan er niks anders over zeggen. Het is elektronisch, het zijn veel beats, maar het is ook gitaar. Ja, het is voor mij de perfecte combinatie. De comeback van Working Men's Club. Laat maar even weten hoe je deze vindt. Dit is Devo.

0: Ja, dit is dus precies de plek waar Jaspers muzieksmaak en mijn muzieksmaak elkaar treffen.
1: 3 voor 12 Radio.
0: Het doorgeefplaatje wat ik kreeg van Jasper. Nieuwe muziek van Working Men's Club, Devout. Daarvoor die Chris Tessie, You Know Me. En daarvoor ook nog Somber, ja. Jasper, schot in de roos. Ik denk dat dit een van de weinige tracks is waar we allebei even hard op zouden kunnen dansen. Als jij zou dansen op de dansvloer, maar ik weet dat je dat niet doet. Dus dat doe ik heel graag voor je. Over dansers gesproken en over dansjes doen gesproken. Ik weet niet waar jij was in 2006, wat je aan het doen was, of je al leefde of nog niet. Maar het was een grandioos muziekjaar. Er kwam namelijk een album uit dat echt wel historie heeft geschreven. Namelijk B-Day van Beyoncé. Met daarop een hele hoop hits. Het is 20 jaar geleden dat haar plaat uitkwam. En ze heeft op een gegeven moment dit jaar bedacht, weet je wat ik ga doen? Ik ga dat gewoon vieren. Dus, er is een nieuwe editie. Een 20-year anniversary editie van dat album uitgekomen. Met allemaal nieuwe tracks. Allemaal remixes. Ik bedoel, zit je te wachten op Irreplaceable in het Spaans? Hij staat erop. Ik bedoel maar. Ik zat er niet per se op te wachten. Maar ik vind het wel leuk om heel even de geschiedenis in te duiken. Morgen heb ik trouwens een heel grappig muziekfeitje over Beyoncé. Ik heb namelijk een track gevonden waar zij op staat. Maar waar ze eigenlijk niet de artiest van is. Dus je hoort heel ver in de verte, hoor je haar ergens. Want dat is ga je morgen achterkomen. Maar ik dacht om even te vieren dat B-Day toch gewoon 20 jaar oud is. En ze is toch wel echt de queen. B, déjà vu. Fuck it. Staat ook op B-Day. Samen met Jay-Z. Is dit Beyoncé op 3?

0: blijft het toch een bloedmooie plaat, die Marianne van Fontaine's D.C. In de tussentijd is de koningin van de Nederlandse radio de studio ingekomen.
1: Oh jeetje, wat een warm welkom deze avond.
0: Ik ben zo blij dat je er bent, Nelly.
1: Ik vind het altijd fijn om jou te zien. Zullen we tongen? Oh nee, zo laat is het nog niet.
0: Nee, dat gebeurt meer dan na 12
1: mag. Ik heb gehoord, Nel, je maakt van 11 tot 12 radio. Dan moet je een beetje inhouden. Maar van 12 tot 1, ja, dan mag je echt
0: maar
1: helemaal
0: even, zag je mijn twijfel?
1: Je dacht, twijfel
0: hier? Nee. Hey, heb je er zin in?
1: Nee.
0: Wat gaat er gebeuren? Nee, je hebt zin in. Je wel.
1: Ik heb er ontzettend veel zin in. Nee, ik heb er echt heel veel zin in. Ja, we gaan weer even wat exen verhalen. Seks met je ex, geen goed idee, geen aanrader. Er gaat gebeld worden, dus hou je telefoon aan. We gaan gewoon weg. Gewoon een fijne maandagavond.
0: Ah, joh, die Nelly Benner die neemt jou gewoon heel rustig hier op 3FM in de late avond mee de nacht in. Ze heeft ook nog hele lekkere tracks voor je klaarstaan. Teddy Swims, yes. Hot and Freddy, yes. Yeah. Ja, zeer aangeraden door mij ook. Nelly, fijne show, fijne nacht. Kom met haar hangen in de NPO Luister-app.
1: Fijn, ja, gezellig. 3FM.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Ster. Steen. Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
13: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
14: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
15: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
14: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
15: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
17: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
18: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
19: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
20: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
19: Dus waar moet je zijn voor de magic?
21: Joujou.
22: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde... met maar liefst 25 volume die...

0: Floyd. Ja, de week is voorbij gevlogen, maar ik mag weer. Zomaar twee uur gezellig met Nelly. Maar eerst het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Zuidwest-Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het vliegtuigje was vanochtend vertrokken uit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar de crash. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft niet gereageerd. In Rotterdam hebben honderden mensen vanavond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. De 51-jarige Alfredo Gulu werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie hard tegen de grond gedrukt, waarna hij overleed. Wijkbewoners spreken van excessief politiegeweld. De Rijksrecherche onderzoekt wat er is gebeurd. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan een Belgische drugsbaron. Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol glitters voor onder andere Cher, Diana Ross, Dolly Parton, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar en won 9 keer een Emmy voor zijn kostuumontwerpen. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer, vannacht wolkenvelden, ook opklaringen en overwegend droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
4: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
7: Superdeal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de UV robotstofzuiger X10 Pro Omni met welfunctie. Karwei, maak het mooier.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Tijdens de Cafe Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cafe Pacific Sale. Move beyond the noise.
10: September is iedere dag jouw kans op tickets.
11: September is 3FM ticketmaand.
10: Vandaag jouw kans op tickets voor
11: Nothing But Thieves.
10: 3FM.
11: Want
10: Nelly Banner.
0: Ja, het is nog heel even 14 september, 4 over 11. Ik ben heel blij dat je er bent. We gaan er een hele mooie van maken en ik

0: Fleur, Sophie, Ellis Baxter.
1: Naar bed met Benner.
0: Een hele goede avond. Ik vind het toch wel eigenlijk een heerlijk tijdstip van de dag. Toch, zo 11:15. Eigenlijk dat je denkt van, het wordt tijd om naar bed te gaan. Maar dat je denkt, nee Nel, ik wil nog even een momentje voor mezelf. Even de stilte. Weet je, de hele dag dat gekakel van al die mensen, die ene collega, dat ene kind. Ja, hartstikke leuk, je houdt echt wel van ze. Maar 's avonds gewoon even een momentje voor jou en voor mij. Gewoon eventjes met z'n allen bij elkaar. Ik heb een heftige dag vandaag gehad, moet ik je wel bekennen. Ik heb namelijk een ontstoken oog. En daar maken mensen de hele tijd grappen over. Zeg maar, oh ja, weet je, heb je weer mijn pink eye? Of heb je weer met je vinger in de luier van je kind gezeten? Of weet ik veel, worden grappen gemaakt. Of ik misschien ergens in een of andere ensemble met Kim Holland terecht ben gekomen. Maar nee, niet alles is minder waar. Ik heb gewoon een ontstoken oogje. En volgens mij, ik weet niet. Ik ben dus een beetje gehandicapt radio aan het maken. Want ik doe het met één oog. Dus mocht het af en toe een beetje hakkelen-takkelen gaan. Hakkelen-takkelen. Dan weet je dat komt door mijn oog. We gaan een mooie avond tegemoet. We gaan het hebben over exen. Misschien heb jij nog iets van jouw ex. Misschien heb je iets aan hem overgehouden. Een ontstoken oog. Zou natuurlijk kunnen. Dat heb ik niet gelukkig van mijn ex overgehouden. Dus nee. Ik laat mij niet in het oog spuiten. Nee, dat doen wij niet aan. Maar misschien heb je nog, weet ik veel, hoofdpijn of een lekkere boxer van hem. Een schilderij. Of misschien heb je wel de urn van zijn moeder in je kast staan. Je weet het niet. De NPO Luister-app, die is voor jou geopend. Dus je kan naar de NPO Luister-app gaan. En laat me even weten, wat heb jij nog van je ex? Of wat heeft die lieve, aardige, vriendelijke ex nog van jou? Laat het me even weten. Dan gaan we daar dus zo meteen eens even over hebben. En dan moet je toch eens even naar me luisteren. Want ik heb wat voor je. Ik heb iets leuks voor je. Ik heb namelijk een plaat. Nou, echt. Het is Hoot & Freddy. Het nummer heet Touch Touch. En wat denk je? Is het nou een vergeten parel uit de jaren 80? Of denk je dat dit duo geïnfluenced is door de platenkast van hun ouders? Het is gloedje nieuw. Ze werkt eerder als songwriter voor hele grote artiesten, maar ze besloten hun eigen theatrale popwereld te bouwen. Hoot & Freddy. Touch, touch, touch. Hier op 3FM.

0: Harry Styles.
1: What the X?
0: Een hele goede avond. Potverdikke mensen, er komen wel flink wat appjes binnen van mensen die graag even willen vertellen wat zij nog van hun ex hebben. We zijn namelijk op zoek naar het antwoord op de vraag: wat heb jij overgehouden aan je ex? Ja, dat kan van alles zijn. Fysieke spulletjes, hoofdpijn. Of misschien wel een SOA, je weet het nooit. Er komen ook een hoop leuke reacties binnen in de NPO-luister-app. Dankjewel daarvoor trouwens, ja, dank je. Rick zegt, plastic messen heb ik nog, wel altijd handig. Oh, plastic messen vind ik heel onhandig eigenlijk. Maar ja, Jorieke, een gezamenlijke tattoo. Gelukkig niet met zijn naam, maar een berg. Ik doe nu net alsof ik van wandelen in de berg hou. Jeetje. Ja, nou ja, op zich wel mooi, toch? Het is hoge bergen, diepe dalen. En dat is ook, ja, ik denk altijd maar wel, ja, iemand heeft je ook gewoon... Ja, je hebt ook een lange tijd, als het goed is, leuk met iemand gehad. Komt ook nog een audio-appje binnen van Tim. Luister en huiver.
2: Hey Nelly. Nou, allereerst heel veel beterschap met je oog. Echt ellende man, zo'n ontsteking. Ik heb iets gênants gevonden van mijn ex. De broer van mijn ex is overleden. En zij had zo'n hangertje met zijn as daarin. En toen het uitging, heb ik dat niet teruggegeven. Ze vroeg er heel vaak om, maar ik zei dat ik het niet meer had. Dat het niet bij mij lag. Ik dacht eigenlijk, ja, best wel fout. Maar ik dacht, fuck it. Het is de enige manier waarop ik je echt hard terug kan pakken. En dat heb ik gedaan. Ik was het echt vergeten. Het is 5 jaar geleden ongeveer dat het uit is gegaan. En ik ben nu aan het verhuizen. En ik vind in één keer dat kettingje met die as. En ik weet niet zo goed wat ik ermee moet doen. Ik vind het echt fucking awkward om het nu terug te geven. Maar het voelt ook ja, echt niet goed om het langer te houden of om het weg te gooien of zo. Dus ik weet eigenlijk niet zo heel goed wat ik ermee moet doen. Heb je een tip?
0: Oh, nee. Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk heb ik een tip teruggeven. Dat kan echt niet. Dat is schandalig. Echt, al mijn alarmbellen gaan af. Tim, geef dat terug.

0: The White Stripes. Seven Nation Army. Ik krijg veel reacties op het appje van Tim. Het maakt, maakt echt wel best wel heel veel los. Wat hij heeft overgehouden aan zijn ex. Hij heeft namelijk een kettingje met as van de broer van zijn ex. Met wie het al 5 jaar uit is. En Robin heeft het volgende erover te zeggen.
1: Ah, Tim, die moet je gewoon teruggeven. En dan gebruik je als excuus gewoon van... Ja, hij lag achter een kast die ik toevallig verplaatst heb met verhuizen. En toen zag ik in één keer wat liggen. En toen moest ik gelijk aan jou denken. Dus bij deze wil ik hem je gewoon weer teruggeven. Hé, op mijn ex kun je kwaad blijven. Of je kan er blij mee zijn. Maar uiteindelijk ben je uit elkaar en ga je allebei je eigen leven.
0: Ja, mooie woorden. Ik heb nog wel een andere tip. Tim moet hem maar even goed maken door tickets te winnen hier op 3FM.
2: 3FM Ticketmaand.
0: Ik heb goed nieuws als jouw portemonnee na deze zomer ook helemaal leeg is. Want september is 3FM Ticketmaand. De hele maand lang regelen wij gratis concerttickets voor jou. En deze week maak je bijvoorbeeld kans op tickets voor Sef, Lammer, Bente of Jungle. En morgenochtend vanaf 6 uur kun je zomaar kaarten pakken voor Kensington in de Ziggo Dome. Het enige wat je hoeft te doen is hou 3FM aan. En zodra je dat ticketalarm hoort, open je de NPO Luister-app. Vertel je waarom jij naar dat concert moet gaan. En wij regelen de rest. En ga jij gewoon lekker een feestje vieren met je allerbeste vrienden. Bam!

Jeetje, de avond vliegt. Het is alweer 10:30. Maandagavond. Fijn dat je erbij bent. Ja, nog een half. Nou, een klein half uurtje. Heel klein half uurtje. Dan zitten we halverwege september. En ik ben al vandaag al de hele dag ben ik bezig met mijn trui uit. En dan weer mijn trui aan. En dan loop ik weer naar buiten en dan denk ik, jeetje, wat is het warm. En dan zit ik op de fiets met mijn regenjas aan. En dan ben ik ontzettend aan het zweten. Maar het andere moment denk ik, nou, wordt het misschien alweer tijd om de kachel. Toch ja, toch heel even die kachel weer aan te zetten. Terwijl ja, come on man, het is half september. Nou, ik heb zo meteen twee platen voor je. En die hebben eigenlijk een beetje hetzelfde bipolaire effect, kan ik je het vertellen. Ik heb The Neighborhood met Sweater Weather. Nou, dat is echt gewoon echt zo'n typische herfstplaat. Gewoon lekker dat je denkt, oh, een kopje thee op de bank, een beetje kaneel, een stukje chocola, lekker filmpje. Misschien wel de eetclub van Saskia Noord, nieuwe serie, bam, vet goed. Maar dat heb ik ook voor je, Jonas Blue and Malief met The Edge of Desire. Ja, en dat neem je toch wel weer terug, ja, naar deze geweldige zomer. Dus dacht ik, eigenlijk past dat gewoon bij deze maand. Ik draai ze gewoon allebei voor je. Dan kan jij er ontzettend

0: Wat zeg je?
1: Weet je wel hoe laat het is?
0: Nou, om precies te zijn is het 23:47, dus bijna 23:50. Ik heb op mijn Instagram heb ik gevraagd aan mensen: wie mag ik altijd wakker bellen? Want ja, ze zeggen toch, ja, je bent mijn vriend. Daar heb ik ontiegelijk veel berichtjes op gekregen van: Nel, je mag me altijd wakker bellen. Dacht ik, oh, oké. Dus ook 's nachts? Ja, ja, zeker. Dacht ik, ja, oké. Als mensen dat zeggen, moet je ook woord bij daad voegen. Ik heb een aantal telefoonnummers. Ik heb geen idee wie deze mensen zijn. Maar ik ga ze wel even bellen deze nacht om eens eventjes met hun de nacht door te nemen. Nou, laten we maar eens kijken. Wie gaan we bellen? We gaan Mies bellen. Ja, en als je de voorgaande naar bed met...
2: Oh. Hallo, met Mies.
0: Hoi Mies, je spreekt met Nelly.
2: Hoi Nelly.
0: Hey. Goedenavond. Nou, jij bent wel een echte vriend, moet ik zeggen.
2: Wat dan?
0: Nou, jij neemt op.
2: Ja, ik was toevallig aan het app met Vin. Ik zei, ik word opeens gebeld. En ik, oh ja,
0: dan was dit. Nou, wat goed. Wat goed. Want er zijn heel veel mensen die hebben gezegd, ja, je kan me altijd bellen, maar die bellen me nooit.
2: Heb ik jou gebeld dan? Nee, toch?
0: Nee, maar ik heb vaker in mijn radioshow mensen gebeld en die nemen dan niet op. Maar genoeg smalltalk.
2: Net ja, als... Vertel eens even. Als je wakker bent.
0: Ja, Mies, hoe oud ben je?
2: Ik ben 20.
0: Oh, oké. Ik ben niet van de smalltalk. We zijn bij de avond. Mensen gaan een beetje langzaam naar bed. Of tenminste, ben je onderweg naar bed of moet je nog dingen doen?
2: Ja, ik lig in bed. Ik had net mijn laptopje met Friends nog even aan. En dan ga ik zo slapen.
0: Oh, wat geinig. Jij bent 20 en jij kijkt dus alle afleveringen van Friends weer terug.
2: Ja, ik vind het echt geweldig. Hilarisch.
0: En wie is je favoriete karakter?
2: Ik denk toch wel Chandler.
0: Ja,
2: ja. Ja, Monica, die twee samen gewoon. Top.
0: Chandler is overleden, hè?
2: Ja, vind ik heel heftig. Ja. Ik ging ook even alle characters een beetje stalken op internet. En dacht, ach.
0: Ja, ach ja, wat triest. Oké, even. Je zit bij Weet je wel hoe laat het is? Er zijn een aantal vragen die ik je ga stellen. Douchen voor het slapen?
2: Ligt eraan. Meestal in de ochtend, tenzij ik in de avond heb gesport.
0: Ah ja. Ja, en wat ligt er op je nachtkastje?
2: Momenteel een glas wijn waar water in zit.
0: Oh, oké. Nee. Ik dacht, je gaat het heel spijtig. Ik dacht, je gaat het heel spicy maken deze avond.
2: Nee, echt een oude telefoon.
0: Oh ja. Oh, nog een oude telefoon ook nog.
2: Ja.
0: En heb je een slaapritueel?
2: Nee, eigenlijk niet. Nee, het verschilt zo hoe mijn avond eruit ziet.
0: En ligt er ook kleding klaar voor morgen? Of ben je iemand die denkt van...
2: Oh, echt. Nou, toevallig nu wel, omdat ik morgen op vakantie ga. Ja. Maar anders niet.
0: Hé, hey, waar ga je naartoe?
2: Ik ga naar Porto.
0: Lekker. Oh, daar ben ik ook geweest.
2: Ja, is het leuk?
0: Ja, is heel leuk. En ook best wel goedkoop. Helemaal als je het vergelijkt met Nederland.
2: Oh, dat scheelt ook wel weer voor mij dan.
0: Ja. En ben je een naakslaper? Of ben je een pyjama-slaper? Of een nachtjapon?
2: Nou, ik heb alleen even gewoon een stringetje aan.
0: Oh, ja. Ja, oh, jij bent mijn kind of girl. Ja, die ben ik ook, ja. En
2: ja,
0: dan de laatste vraag. Ga je piekeren of gaan er mooie gedachten komen?
2: Ik ben wel echt een piekeraar, maar ik zet meestal muziekje op. En dan ga ik meestal iets in mijn hoofd.
0: Nee, waar pieker je dan over?
2: Nou, gewoon gesprekken vooral. Dat ik dan een beetje gesprekken voor me zie.
0: Oh, gesprekken die je die dag gevoerd hebt.
2: Ja, nee, of gewoon ga hebben of zo. Dat ik denk, morgen ga ik dat in hoe gesprekken gaan. Het is heel raar.
0: Oh ja, ja, die begrijp ik. Ja, die kan ik ook inderdaad hebben. Zullen we gewoon afspreken dat het gewoon morgen een heel mooi gesprek gaat worden?
2: Ja, ik hoop het wel. Daar gaan we voor.
0: Ja, ik ga je een hele, hele fijne nacht wensen. En wat ontzettend lief dat ik ondanks dit late tijdstip jou altijd mag bellen.
2: Ja, tuurlijk. Yo, bel me gerust nog een keertje.
0: Ja, vind ik hartstikke leuk. Mies, slaap lekker. Wel trusten. Een hele, hele...
2: Ja,
0: succes
2: nog. Dankjewel. En dan slaap lekker ook.
0: Ja, dankjewel. Dikke nacht doen.
2: Oké, doei.
0: Doei. Nou, wat enig. Hey, mag ik jou ook altijd bellen? Laat het dan even weten via mijn Instagram DM. @NellyBanner. Ja, en dan kunnen wij misschien even een gesprek voeren. Kan lekker zijn.

0: Adela.
1: Adela. Nee, dat is er natuurlijk niet. Wat echt een parel deze Adela. Echt een, de 3FM meegeeft. Heel goed gekozen, al zag ik het zelf. Hé, hey, we gaan zo meteen naar gecancelde kutjes. Dus zet, ja, wat zou ik zeggen? Zet je empathie en je ethiek gewoon heel even aan de kant. Komen we zo meteen weer terug.

0: Sta je in de file en spot je ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
8: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
9: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
10: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.

0: avond. Ja, zometeen twee gecancelde nummers die wel heel erg lekker zijn. En jij mag kiezen. Maar eerst het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De stille tocht voor de man uit Rotterdam die zaterdag overleed na een arrestatie is onrustig geëindigd. Deelnemers die trokken naar het politiebureau Zuidplein, dat werd bekogeld en er werden leuzen geklad en een vuurtje gesticht. Toen de meiërs naar buiten kwamen, werden ze bekogeld. Eén persoon is opgepakt. Bij de stille tocht voor Alfredo Gulu van 51 waren een paar honderd man. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Hij verzette zich en werd tegen de grond gedrukt, werd onwel en overleed. Hij was op de babyshower voor zijn ongeboren kind en was even op de fiets weggegaan om medicijnen te halen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. Het zijn twee mannen en een vrouw. Ze komen uit Zuidwest-Friesland en Amsterdam. Het vliegtuigje was opgestegen vanuit Hilversum en crashte net over de grens bij Roermond. De OVV doet onderzoek naar de oorzaak. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, dat zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft nog niet gereageerd op de boodschap van Trump. En de Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend als om zijn extravagante ontwerpen vol met glitters voor onder andere Cher, Tina Turner, Diana Ross, Dolly Parton en Madonna. Hij kleedde ook jongere sterren als Sabrina Carpenter, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp en hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer nog. Vannacht wolkenvelden, ook opklaringen, overwegend droog. Morgen in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: September is iedere dag jouw kans op tickets.
3: September is 3FM Ticketmaand.
2: Vandaag jouw kans op tickets voor
3: Kensington.
2: 3FM.
3: Want
2: Melly Banner.
0: Ja, een hele goede nacht, 12:02. Ik heb een dilemma voor je. Ik heb 2 gecancelde nummers, die wel heel lekker zijn. En jij mag kiezen.

Een hele goede avond. Het is, jeetje Mina, het is alweer 9:09. En ik heb een dilemma voor je. Ik heb namelijk ik heb een haat-liefde verhouding met bepaalde artiesten. Omdat ze vaak, tenminste sommige artiesten hebben een nummer gemaakt. En ja, dan zijn ze op een... Ze hebben gewoon iets verschrikkelijks gedaan. Of ze hebben hele achterlijke teksten. Maar toch heeft dat ene nummer voor jou een bepaalde herinnering. Dat je echt denkt, oh, dat is zo'n ontzettend lekker nummer. Dus ik heb voor jou een... ik denk, ik laat de keuze bij jou. Ik heb namelijk twee gecancelde kutjes. Zo noem ik ze maar even. Dus twee nummers die eigenlijk niet meer kunnen. Maar toch wel echt heel erg lekker klinken. En ik denk... Op de meeste radiostations zal je ze waarschijnlijk niet voorbij op de horen komen. En ik heb vandaag gekozen voor CeeLo Green met Fuck You. En dat is... Eens even kijken, ik moet hem heel even uit mijn bestandje halen. En deze, die ken je vast nog wel. Ja, hij werd beschuldigd van seksueel misbruik van een vrouw die zei gedrogeerd te zijn. De aanklacht wegens seksueel misbruik werd niet doorgezet en hij plaatste later no contact voor het verstrekken van ecstasy. Daarna veroorzaakte hij grote ophef met tweets over verkrachting en consent, waarvoor hij excuses aanbood. Oké, nou, niet dus echt een hele gezellige guy dat je denkt van oké, maar wel echt een parel van een nummer. En dan heb ik deze nog voor je. Ja, dit is Miss Azealia Banks 212. De reden waarom ze gecanceld is, heeft door de jaren heen talloze beledigende en discriminerende uitspraken gedaan over onder andere homo's en verschillende bevolkingsgroepen. Haar ruzies en uitlatingen hebben haar meerdere accounts, optredens en samenwerkingen ook niet echt een leuke tante. Maar dat mag je even dus helemaal aan de kant zetten en dan gewoon alleen maar zeggen, Nel, ik weet het, diegene was een hele grote klootzak. Maar toch wil ik dat nummer horen. Er staat een polletje in de NPO Luisterapp. Die wordt nu geopend. Kan je kiezen voor CeeLo Green, Fuck You of Azealia Banks 212. Jij mag kiezen. En dan hebben we nu gewoon een heel sweet, lief liedje van iemand die niet gecanceld is, maar wel fantastisch goed. Angèle, une seule fille.

0: That's the Moon, Sorry I'm Here for Someone Else, kan ik echt altijd horen. Hallo, met wie?
1: Hey, ik ben Hager.
0: Hey, Hager. Oh, wat een leuke naam.
1: Dank je.
0: Waar komt dat vandaan?
1: Het is een Bijbelse naam.
0: Oh, wat mooi. Echt heel erg prachtig.
1: Ja.
0: Ja. Wat ben je aan het doen deze avond?
1: Ik ben aan het werk.
0: Oh, wat doe je voor werk?
1: Ik ben verpleegkundige in de revalidatiezorg.
0: Ah, jeetje, oké. Luister, lieverd. Lieverd. Ik heb twee opties voor je. Twee gecancelde kutjes. Ik heb Fuck You, CeeLo Green. Of we hebben Azealia Banks 212.
1: Ja.
0: Welke ga je?
1: Ja, voor Fuck You. Wat else? In this night.
0: Ja, is er veel Fuck You in this night? voor wie heb jij dit laatste half jaar de grootste Fuck You gehad?
1: Hou sommige mensen op mijn werk.
0: Oh, jeetje. Hebben die ook nu op dit moment de radio aanstaan?
1: You never know.
0: Oh, shit. Nee, maar niet voor jou. Als je nu luistert, niet voor jou. Ze bedoelt die andere collega.
1: Ja, weet ze
0: je
1: wel? Bedoelt die ander. Ja, ja,
0: die, ja. Ja, diegene met die lange blonde baarden staat. Ja, dat is echt...
1: Ja,
0: een...
1: ja.
0: Ja. Oké, okay, nee, ik vind het een heerlijke keuze. Mogen we hem draaien? Heb ik consent dat hem gedraaid gaat worden?
1: Zeker.
0: Oké, dan wens ik jou een hele fijne avond.
1: Goed, doei.
0: Nee, ga. CeeLo Green, gecanceld kutje. Fuck you.

0: Deze is het.
1: Nee.
2: En deze?
1: Bijna.
2: Hoor je deze maand het VFM Ticketalarm?
1: App meteen via de NPO Luister-app.
2: En ga naar de beste concerten. Seth,
1: Phoebe Bridgers,
2: Lemmer,
1: Bente,
2: Jungle,
1: Lacey Abrams.
2: September is
1: 3FM Ticketmaand.

misschien langzaam tijd om naar bed te gaan. En dan kom ik bij deze plaat aan. Dat heb ik ook vaak als ik dan op de bank lig. Misschien ken je dat wel. Dat je dan gewoon lekker serietje aan het kijken bent. En dat je op een gegeven moment denkt, oh, ik ben echt wel echt heel moe. En eigenlijk ben je stiekem al 2 keer weggevallen. Dat je denkt, nou, ik ga toch even die tanden poetsen. Ik hup, kom op, ik ga naar bed. Ga je die tandjes poetsen. Even een washand tussendoor halen. En dan lig je... Goor. Klinkt dat heel goor, hè? Weet ik veel. Even douchen of zo. En dan ga je in bed liggen en dan pam. Klaarpakker. Nou, dat was een beetje hetzelfde bij deze plaat, toch? Caesar, Jerk It Out. Wel lekker, hier op 3FM. Ik heb zometeen nu nog muziek voor je van Martin Garrix. Ed Sheeran heb ik. Maar ik heb eerst deze. Milky and Mel Grab. This is Just The Way You Are.

Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Mijn familie en ik, mijn broer en ik, wij noemen onszelf ook wel familie Vraatzucht. Want wij zeggen bij het alles zeggen we altijd nog eentje. Dus dan hebben we een zak chips, zeggen we nog eentje. Hebben we chocola, zeggen we nog eentje. Nou ja, met een wijntje zeggen we nog eentje. En ik heb zo meteen een nummer voor je. En dat gaat ook over steeds iets meer, nog een klein beetje, nog een beetje meer, nog een beetje meer. En jij gaat er sowieso zo meteen nog een beetje meer van willen horen. Want het is echt, je gaat er helemaal vanuit je stekker. Je gaat er ook wel een beetje lekker van slapen, lekker van dromen. Ja, je gaat er eigenlijk gewoon alles van doen. Ik kan je in ieder geval beloven dat je nog heel, heel even wakker moet blijven. Want het is echt heel lekker. Hij is van Maupi. En dit is Ella Langley.

Milky Chance, Stolen Dance. Het is 42. Oh jeetje, het is een minuut. Het is al 1:50. En ik dacht, ik neem je even terug naar 2002. Als ik doe sexy, everything about you so sexy. Ja, voel je je dan heel erg aangesproken? Dat kan. Ik zie hier twee mannen bij mij in de studio zeggen die denken, jeetje Mine, ga je niet over mij zingen? Maar nee. Nee, maar het goed is, als je een beetje mijn leeftijd hebt, dan ga je terug naar 2002. En dan denk je terug aan de cover van Liberty X. En daar begon ze altijd. En ik weet nog wel dat ik dit nummer echt, dat ik dat hoorde. En dat ik echt uit mijn sterretje ging op de dansvloer. Want dit was echt het eerste nummer dat je gewoon, ja, gewoon eindelijk een beetje dat lichaam ontdekt. En als ik dan foto's terugzie, dan denk ik, oh ja, je had nog een beetje dat, ja, dat tienervette van die lekkere bolle wangen. En eigenlijk heel anders vergeleken nu, weet je. Ik had gewoon echt een flinke beugel en rode wangen. En ik wist helemaal, ik had geverfd haar. En ik wist helemaal niet, zoals TikTok op nu, hoe je dan eigenlijk echt er heel erg mooi uit moest zien. Maar ik voelde me wel echt super cool. En ik voelde me ook wel sexy. Terwijl als ik nu terugga, denk ik, ja, dat was ik helemaal niet. En ik wist eigenlijk, nou ja, misschien wel sexy op mijn eigen, ja, wat zou ik zeggen? Op mijn eigen kinderlijke puberale manier. Nou ja, zo blijkt het maar weer. Muziek heeft het even het eeuwige leven. Want die heeft een cover gemaakt van dit nummer van Liberty X. Het heet Just a Little Bit More. Het is voor deze avond misschien een beetje druk, maar het is ook wel weer heel erg lekker. Dat neemt je ook tijd mee naar vervlogen tijden. Ja, dus ik denk, blijf nog maar heel even wakker en geniet van deze. Hey.

0: Starboy The Weeknd.
1: Oh, Nelly's nachtkastje.
0: Een hele goede nacht. Ik hoop dat je een hele fijne nacht hebt. Op mijn nachtkastje vind ik altijd dingen. En de ene keer is het een mooi verhaal, de andere keer is het een boekje. De andere keer is het iets waarvan jij denkt, wat is dat nou? Dat heb ik eigenlijk nog nooit gezien. En vandaag deze nacht heb ik een dichtbundeltje gevonden. En ik heb een dichtbundeltje gevonden van René Oskam. Hij heeft een gedichtje en daar kan je mee gaan slapen of daar kan je mee nog je werkzaamheden. Misschien zit je op dit moment in de auto toch nog wel je laatste ronde te doen. Ik heb een klein gedichtje voor je om de dag misschien af te sluiten of om de dag misschien te beginnen. Het is van René Oskam en ik ben groot fan. Ik heb sinds kort een ritueeltje aan het einde van mijn dag. Sinds ik onlangs in de krant een kort rouwberichtje zag. Een man van 38 was plotseling overleden. Zonder duidelijke oorzaak of een vastgestelde reden. Het was geen auto-ongeluk, ook geen tumor in zijn kop. Eerst was hij springlevend en toen hield hij ermee op. Nu vier ik elke avond in mijn eentje een klein feest. Omdat je nooit zeker kan weten of het je laatste is geweest.

0: Ik wil je een hele fijne avond wensen als je naar bed gaat. Slaap lekker. Morgen vanaf 6:00 ochtends zijn er weer kaarten. Dit keer voor Kensington. Dus stuur als de bieden weer dan waarom je daar naar Kensington wilt. Dat is de 3FM ticketmaand, dus de hele maand zijn er kaarten weg te geven. Ik hoop dat je lekker kan slapen en dat je een hele fijne 2 uur hebt gehad. En als je niet gaat slapen, hebben we nog 4 uur, 5 uur, 4 uur non-stop muziek voor je. Hele fijne avond, heel veel kusjes. Het was mij een waar genoegen. Welterusten.
1: 3FM, 1 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. In Rotterdam hebben honderden mensen gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. Alfredo Gudu van 51 werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie tegen de grond gedrukt waarna hij overleed. De stille tocht eindigde onrustig. Mensen liepen naar het politiebureau en de ME moest in actie komen. 1 iemand is opgepakt. De 3 doden bij het ongeluk met het vliegtuigje in Duitsland zijn allemaal Nederlanders. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De slachtoffers zijn 2 mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft 2 onderzoekers gestuurd. De VS en China vinden de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen maar bangmakerij. Zaterdag stelden de topmannen dat de sector te snel groeit om de veiligheid te kunnen waarborgen. Zo zou AI uit zichzelf cyberaanvallen kunnen uitvoeren. De Amerikaanse president Trump die stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint. Peking benadrukt wel dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. Volgende week ontmoeten de presidenten Trump en Xi elkaar. In Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de gezonken veerboot. Tientallen schepen van het leger en de politie doen mee. Er zijn nog meer dan 100 vermisten. Het schip kwam eergisteren in de problemen op de route van Java naar Borneo. Op alle mogelijke manieren wordt er gezocht naar de slachtoffers. Volgens de kapitein waren de golven van wel 3 meter hoog. De boot zou overvol zijn geweest, iets wat vaker voorkomt in Indonesië. Het weer, vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.

Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging dit er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. En gisteravond was een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. Eén persoon is opgepakt. De VS en China bagatelliseren de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen. President Trump stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint, en wil de ontwikkelingen dus niet vertragen zoals de topmannen voorstellen. En Peking benadrukt dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week is er een ontmoeting tussen de presidenten Trump en Xi. Daar zal het ook gaan over AI. En over ruim een uur wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. De missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Planten die nemen CO2 op om te groeien. Wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. Het weer dan nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. 'S Avonds overal.